0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht en daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: LED-renovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in, enjoy and have fun with your favorite country program.
5: Coming from the joy that his love can bring. Turn your radio on, turn your radio on, turn your radio on.
4: Good morning y'all, fijn dat je weer luistert naar Country Vibes. Vanochtend neem ik je mee op reis. Geen rechte weg, maar zo'n slingerende weg door het leven zelf. Een weg die ergens in de bergen begint, waar de lucht nog schoon is, waar muziek nog puur klinkt en waar het leven misschien eenvoudiger lijkt dan het uiteindelijk toch blijkt te zijn. We beginnen op zo'n plek waar het allemaal nog klopt, waar je bijna zou denken, als het maar altijd zo kon blijven. Mountain Music van Alabama.

Ja, dat is zo'n nummer dat meteen een wereld oproept. Hè? Je ziet het gewoon voor je. Bergen, de veranda's, familie om je heen en het eenvoudige leven dat ergens ook rijk voelt. Maar vanuit zo'n wereld ga je verder kijken. En dan komen we bij Hungry Eyes van Merle Haggard. Dat is geen vrolijk liedje over ambitie of succes. Dat is een terugblik naar armoede. Naar een jeugd waarin gebrek geen uitzondering was, maar gewoon de realiteit van elke dag. En die hungry eyes, dat zijn niet alleen ogen die honger hebben. Dat zijn ogen die geleerd hebben om te verlangen. Ogen die kijken naar wat er niet is. En die daardoor een mens vormen voor de rest van zijn leven. Hungry Eyes van Merle Haggard.

Ja, ja, zo'n lied over tekort en schaarste. En daarna komt een lied over dankbaarheid ineens veel sterker binnen. Want echte dankbaarheid, dat ontstaat meestal niet bij mensen die alles vanzelf al hebben gehad. Die groeit juist bij mensen die weten wat het is om iets niet te hebben. Die geleerd hebben dat het leven je niets verschuldigd is. Thank you Lord is daarom geen oppervlakkig bedankje. Het is een reactie van iemand die beseft wat goed is in mijn leven, dat heb ik ontvangen. En dat geeft een andere houding. Geen vanzelfsprekendheid, maar erkenning. Geen controle, maar afhankelijkheid. Geen eisen, maar dankbaarheid. Thank you Lord van Chris Else.

0: Ja, het leven blijft natuurlijk niet stilstaan hè, bij dankbaarheid. Want vroeg of laat gaat de mens toch weer op weg, op zoek naar toch nog een beetje meer. En dat mag. Soms letterlijk, soms innerlijk op zoek. En dan komen we bij een van de bekendste songs uit het genre. Me and Bobby McGee klinkt aan de oppervlakte als vrijheid, als zwerven, als leven zonder ketenen. Maar onder dat vrije gevoel zit ook iets tragisch. Want die gedachte dat vrijheid niets anders betekent dan dat je niets meer te verliezen hebt, dat klinkt stoer. Maar er zit leegte in, verlies. Iets wat je door de vingers glipt. De song is niet alleen een lofzang op de open weg. Het is ook een lied over wat die open weg je kan kosten. Me and Bobby McGee van Kris Kristofferson.
1: Sounds country, man, that's what it is. It's a country song. Yeah, okay.
2: Well, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Busted flat in Baton Rouge and heading for the trains.

Ja, is Bobby kwijt. Ja, maar wat een verschil gaan we zien in het volgende nummer. We hoorden net iemand onderweg met Bobby McGee, zoekend en reizend. Denkend dat hij een band met haar heeft en opeens is ze weg. En nu gaan we naar een song luisteren die Me and God. Dat gaat over een hele andere relatie. Een waarin de een niet kiest om de ander in de steek te laten. Een team dat wel ijzersterk is. Geen grote theologische verhandelingen, maar gewoon ik en God, nabijheid, relatie. Het maakt geloof niet ingewikkeld, maar praktisch. Alsof Josh Turner, die het zingt, zegt: hier is er één waar je wel van op aan kunt. Me and God, Josh Turner.

Oké, ja, we zijn nog steeds op reis, hè? En we maken nu een scherpe bocht. Van het persoonlijke en geestelijke naar een van de bekendste meezingers uit de country. Josh Turner, die net zong, die heeft Friends in High Places, zou je kunnen zeggen. Maar we gaan nu naar Friends in Low Places van Garth Brooks. Als je goed luistert, zit er meer onder dan alleen maar lol en bierglazen. De kern is afwijzing. Hij past niet in die keurige bovenlaag. En dan zegt hij als het ware, oké, dan ga ik naar de plek waar ik wel hoor. Ik mag dan wel geen vrienden in high places hebben, maar wel in low places. Bij de mensen die niet hoogdravend zijn, maar echt. Friends in low places.

los mag. Louisiana Saturday Night brengt ons daar. Warm, levendig, vol beweging, vol sfeer. Je hoort bijna de veranda, de lichten. Het stof, de muziek, de mensen. De song vertelt dat vreugde vaak heel lokaal en heel eenvoudig is. Gewoon, mensen bij elkaar. Een zaterdagavond waarop je even op adem komt. Of juist tekort komt. Een avond waarop het leven even licht voelt. Louisiana, Saturday Night, Mel McDaniel.

Ja, dat was gezellig, moet ik gewoon toegeven. Maar tussen gezelligheid en ellende loopt een grens. Tussen gebruik en misbruik ook. Angels en alcohol, laat het scherp zien. Dit is geen gezellig drinkliedje. Dit is een verhaal over hoe te veel alcohol je langzaam alles kan kosten. Je weet dat het goed is, maar je blijft toch kiezen voor wat je afbreekt. En uiteindelijk raakt dat niet alleen jou, maar ook je relatie. Het kan je jouw eigen engeltje kosten. Want engelen en alcohol, dat kan je niet mixen. Angels en alcohol van Alan Jackson.

Oké, ja, nou goed, dus rustig je borreltje nemen, maar ja, wil weten waar je grens is, zou ik zeggen. Nou ja, na zulke feestnummers is het bijna alsof Don Williams ons even tot rust wil brengen in Tulsa. De stad Tulsa. In Tulsa gaat namelijk maar 12 uur in een etmo. Het is te sloom. En hij vindt dat niks. Hij denkt, ik stap op. Ik ga naar Hollywood. Want daar gebeurt het. Daar is leven. En ik word beroemd. Maar niemand wil zijn liedjes. En bij de film staat er ook al niemand op hem te wachten. En het is alleen maar jachten en jagen en het levert uiteindelijk niks op. Nou ja, dan toch maar terug naar de Tulsa-tijd. Dat was misschien uiteindelijk toch ook weer niet zo slecht. Tulsa Time van Don Williams.

Ja, Daan is toch maar weer terug naar Tulsa. Maar weet je, het blijft toch kriebelen, hè? En in ieder geval voor de man van Tammy Wynette. Steeds weer ergens anders heen, op zoek naar geluk. En zij moet maar mee, achter zijn dromen aan. Steeds weer of het gras aan de andere kant niet toch groener is. Dan maar naar Texas, Utah. Oh, een goudmijn in Alaska. Ja, die bleek er dus niet te zijn. En dat boerderijtje in Nebraska, nou, dat werd ook al niks. En zij gaat maar mee, zonder klagen. Trouw als ze is. Of is ze zwak? Het valt niet mee om met zo'n dromer te leven. My Illusive Dreams van Tammy Wynette.

En dan gaan we nu luisteren naar een nummer van Porter Wagoner. Dat was ook zo'n oude country zanger. Porter Wagoner met een lied dat bijna klinkt als een antwoord op alles wat we hiervoor voorbij hebben zien komen. Want na je zoeken, najagen, verliezen en verlangen blijft uiteindelijk die ene vraag over: wat maakt een mens nou werkelijk rijk? Zijn song A Satisfied Mind zegt: het gaat niet om bezit. Het gaat niet om status. Het gaat helemaal niet om de dingen die je kunt optellen. Maar het gaat om tevredenheid, om innerlijke rust. En dit lied draait het om. Het zegt: misschien heb je niet meer nodig, maar iets anders. Een ander hart. A Satisfied Mind van Porter Wagoner.

Ja, dat was Porter Wagoner. Een oude grootheid. Porter Wagoner, die we dus net gehoord hebben, die heeft trouwens Dolly Parton feitelijk in het countryzadel gehesen. Hij stelde haar aan het grote publiek voor en hij heeft lang samen met haar opgetreden. Ze trad vaak ook in zijn shows op. Maar begin de 70er jaren ging Dolly Parton solo. En dat was wel even een dingetje tussen die twee. Dat had Porter niet verwacht, denk ik, of zo. Maar nee, het wrong. Met I Will Always Love You maakt Dolly Parton nu aan Porter duidelijk dat haar vertrek geen gevolgen heeft voor hun vriendschapsrelatie. Ze zal altijd van hem blijven houden, maar met liefde die loslaat. I Will Always Love You, Dolly Parton.

Ja, we always, always love you, maar ik ga wel weg. Nou ja, dan is het mooi dat nu Randy Travis komt met een lied dat de andere kant van de liefde laat horen. Waar Dolly zingt over liefde die loslaat, zingt Randy over liefde die blijft. Over trouw, over volhouden, over een belofte die verder gaat dan het gevoel van het moment. Forever and ever, amen, gaat over liefde die zegt, ik ben er morgen ook nog. En overmorgen, en ook daarna. In een tijd waarin veel relaties draaien om gevoel, klinkt dat bijna ouderwets. Maar ook heel waardevol. Oh ja, en als je je afvraagt waar dat amen op slaat, dat betekent, en zo is het. Forever and ever, amen, Randy Travis.

Nou, na al die verhalen, al die emoties, al die lessen uit het leven, sluiten we af met pure beweging. Orange Blossom Special. Het is zo'n nummer dat niet eerst toestemming vraagt. Het dendert gewoon binnen. Vaart, virtuositeit, energie. Alsof na alle overdenking het leven zelf weer in beweging komt. Gewoon muziek die je meesleept. Luister je volgende keer weer. I'm looking forward to it. Be blessed. Orange Blossom Special. The Charlie Daniels Band.

0: autoservice Baren.
1: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: In Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind worden tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
5: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
6: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
0: Autoservice Baren.
1: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Live vanuit het Herman van Veen Art Center is dit de zaterdagcoulisse. Uw presentator is Tim van Schijen.

0: Ruud Voeste is drummer, componist en bandleider van Ambrosia. Ruud maakt conceptuele jazzmuziek die geïnspireerd is op een van de grootste literaire werken uit de middeleeuwen. Dante Alighieri's Goddelijke Comedie. Of officieel eigenlijk eerst de comedie. Na zijn eerste album van het Inferno, De Hel, verscheen vorig jaar Ambrosia 2 over het Purgatorio, de Lauterberg. Voor dit album trok Ruud naar Florence, de stad van Dante zelf, waar hij in Il Palmerino, de omgeving waar Dante ooit wandelde, zijn compositie schreef. Ruud, goedemorgen.
1: Dankjewel.
0: Klopt alles nog wat ik gezegd heb?
1: Dit was spot on.
0: Nou, ja. Perfect. Ik wil altijd eerst even weten, dat mensen die het vaak in het programma luisteren, weten het inmiddels wel. Wanneer ontstaat bij jou dat je dacht, ik word 's morgens wakker en denk, ja, muzikant, dat is gewoon hoe ik mijn leven moet gaan vullen?
1: Oh, dat is heel geleidelijk gegaan. Ik heb denk ik zoals veel mensen de verplichte muzieklessen vroeger gehad. Is het,
0: was dat de blokfluit?
1: Ja, xylofoontje, blokfluit, toen pianoles. Ja. En pas op mijn 15e vond ik de drums. En ja. Dat klikte heel, heel erg meteen.
0: Wat was dat dan, dat klikte?
1: Ik denk dat ik op dat moment ook muziek begon te luisteren en er zelf wat bij voelde. De muziek daarvoor was leuk, maar ja, had ik eigenlijk niet echt een binding mee. En bij de drummer, ja, ik kon daar heel veel energie ook in kwijt.
0: Lekker
1: fysiek bezig zijn. Ja. Ja, dat was gek. Ja. En toen,
2: maar je had ook de mazzel natuurlijk, hè?
1: Ik had zeker mazzel, ja.
2: Je woonde op een boerderij. Alle ruimte.
1: Ja, ouders die het allemaal maar best vonden. Ja, dat is dat geluk moet je wel hebben. Absoluut.
0: Dat werkt mee inderdaad. Ja. Als je ouders het ook een beetje stimuleren, ja. Dat is natuurlijk een van de dingen die je vaak toch ook hoort. Van ouders vinden de hobby superleuk. Maar ga wel gewoon lekker geneeskunde studeren of iets anders.
1: Ja.
0: En dan zien we daar wel verder. Ja. Maar jij hebt die stimulans van huis uit gehad. Jij mocht gewoon drummen.
1: Er waren vragen. Maar ze hebben zeg maar samen met mij onderzocht wat dat zou betekenen als je conservatorium gaat doen. En ik had in het dorp dan een paar vriendjes die waren wat verder. En die speelden al wel bij grote bands, maar ja, op dat moment zat ik nog helemaal in de popmuziek, dus het was nog heel erg zoeken van, oké, wat ga je dan doen? Want je had, denk ik, 20 jaar geleden dan de popacademie en de rockacademie, dat was al bekend van Cresip en Entwine,
0: ja.
1: Die bands die toen ook
0: dat was de Herman Brood Academie ook, zoals in
1: de voorlopers daarvan, ja. En maar goed, ik drumde zo kort dat ik uiteindelijk in Arnhem op de vooropleiding kwam en daar pas met jazz in aanraking kwam. En dat is heel geleidelijk aan zo doorontwikkeld tot wat het nu is.
0: Maar hoe zag dat onderzoek met je ouders dan uit dan? Om te kijken van, is dit een haalbare kaart die we gaan spelen?
1: Nou, die stimuleerde mij vooral eens te vragen aan mensen hoe dat dan zat. Want ja, ik vond vooral drummen in mijn eentje op mijn kamer heel gaaf. En ik had wel eens een bandje waar ik dan mee repeteerde. Maar het was niet alsof ik al elke week speelde. Dus die vroegen van, ja, vraag eerst maar eens aan je leraar of dit, hè, kan dit?
0: Ja.
1: Is dit een optie? En toen bleek dat je voor het conservatorium meer dingen moest kunnen dan een beetje drummen. Dus kwamen daar andere lessen uit voort. Die gingen over theorie en gehoortraining en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Ja, en daar hebben ze ook weer in ondersteund en gestimuleerd.
0: En je hebt die opleidingen dus gedaan, het conservatorium gedaan. Maar dan is het de volgende stap natuurlijk, we gaan plaatjes opnemen.
1: Ja.
0: Hoe begint dat? Want je begint ook gelijk natuurlijk. Het is niet dat je zegt van, laat ik eens een eenvoudig boek uit de literatuur erbij pakken om me daar te laten inspireren. De Goddelijke Comedie. Ik heb het voor de liefhebbers die dat thuis niet kunnen zien, maar wel op deze tafel liggen een paar zware boeken. Uit mijn boekenkast overigens, maar om niet de indruk te wekken dat ik het gelezen heb. Het staat alleen in de kast, maar het is nooit doorgebladerd.
1: Het ziet er mooi uit.
0: Het ziet er mooi uit, staat indrukwekkend uit. Maar hoe kom je bij de Goddelijke Comedie terecht?
1: Dat is echt een heel lange route geweest, denk ik. Want nadat ik conservatorium had gedaan, zat ik nog veel meer in de pop-rockwereld van Nederland. Dus ik speelde met bands die bij 3 voor 12 en 3FM en zo op de radio waren. En dan een beetje in de popcircuit speelden.
0: Ja.
1: Maar ik vond de improvisatie en de akoestische klank van jazz super interessant. Dus ben me daar verder in gaan verdiepen, ook met een master. En ik denk dat, dan weet ik even niet of ik het goed zeg, maar ik was toen al zelf muziek aan het schrijven. En in 2018 kwam, denk ik, Black Star van David Bowie uit.
0: Mm-hmm.
1: En dat was bleek toen zijn laatste plaat, omdat hij terminaal ziek was. En in dat ziekteproces toen die plaat heeft opgenomen.
0: Dat kwam net na zijn dood uit of net ervoor?
1: Volgens mij 2 dagen ervoor.
0: Net ervoor, het was net ervoor.
1: Net voor het nieuws in ieder geval. Ik weet het niet precies verder. En toen dacht ik, ja, ik wil heel graag muziek schrijven. Maar dit is soort van de lat van, ja, als ik dan toch iets van mezelf kwijt wil in mijn muziek, dan moet het dit zijn. Maar ik had niet zo'n verhaal natuurlijk. Dus toen dacht ik, misschien moet ik dan voor de volgende plaat eens kijken of ik een ander groot kunstwerk als rode draad kan gebruiken voor het schrijven van muziek. Want ja. Tot op dat moment, ja, ik had niet superveel compositieles gehad. Dus heel veel doe je dan intuïtief. En omdat ik wel pianoles had gehad, kwam er wel iets uit. Maar ik wilde graag wat meer grip op wat ik deed. En ja, wat meer echt serieus bedenken in plaats van iets spelen. Nou, het is wel oké. En dan wordt dat het. Dus het verhaal van de Goddelijke Komedie sprak me aan. Er is heel erg een soort. Zijn heel mooie beeldende voorbeelden van wat Dante dan wil dat de mensen leren. Dus wat zijn zondes? Wat is de straf die daarbij hoort? Of wat zou de deugd zijn? Ja. Zoals je eigenlijk moet leven.
0: Even heel kort voor de mensen thuis die de Goddelijke Komedie niet direct voor ogen hebben. Ja. Dante gaat op reis. Wordt daarbij vergezeld door Virgilius. En hij gaat eigenlijk de drie schalen door die je hebt. Hij gaat eerst naar de hel. Dan komt je op de Lauterberg of het Vagevuur. Hangt even vanaf welke vertaling je hanteert. Ja. Om uiteindelijk te eindigen in het paradijs. En wordt in het laatste ook begeleid door Beatrice. Dat is zijn ultieme liefde eigenlijk. Waar en ondertussen komt hij al die verschillende dingen tegen. Van de zondaars. En wat je allemaal moet doen om in dat paradijs uiteindelijk te komen. Er zijn drie boeken ook. Het Inferno, de Hel en dat is dezelfde. En het Vagevuur en het Paradijs.
1: Ja.
0: Jij hebt de Hel al eerder op muziek gezet.
1: Ja.
0: Nou was Dante ook, die vond het ook leuk. Het was ook gewoon afrekenen eigenlijk, hè, van Dante. Die in de Hel komen allemaal mensen voor die, waar hij een bloedhekel aan had. Heb jij dat ook gedaan in jouw muziekstuk?
1: Nee, niet zo letterlijk. Het is een beetje hoe je de komedie leest. Inderdaad, of het nou een afrekening was of niet. Want het klopt dat hij was op reis omdat hij verbannen was uit Florence. De stad waar hij in de politiek had gewerkt. En zoals het toen ging, als dan je partij de macht verloor, dan werd je eigenlijk verbannen en tot dood veroordeeld als je terug zou komen. Dus dan vertrok je. Hij heeft wel in dat boek volgens mij geprobeerd te schetsen van hoe hij tegen de wereld aankeek en hoe de kerk zijn macht misbruikte en ook vrienden van hem zich niet goed gedroegen. Ik heb dat niet zo letterlijk gedaan. Ik heb geprobeerd wat vrijer te associëren met de thema's die in de hoofdstukken voorbij komen. Maar ik heb wel nagedacht over wat is dan vraatzucht voor mij of hoe ziet hebzucht er voor mij uit. Ja. Ja,
0: dat is een inspiratiebron. We gaan even naar een stuk luisteren van je nieuwe plaat. Dat heet Raw Beans. Kan je dat inleiden?
1: Zeker. Raw Beans is een hoofdstuk uit Purgatorio, waar Dante met Virgilius bijna al bij het einde is. Ze komen dan bij de zonde vraatzucht. En wat hier heel mooi geschetst wordt, is dat de zondaars ook fysiek beleven wat de straf is. Dus iedereen loopt heel uitgemergeld en heel dorstig rond. En ik geloof als een ware tanteluskwelling is het woord. Is er wel een beekje met lekker water waar ze bij zouden kunnen, maar nou ja, daar kunnen ze net niet bij. En een boom met fruit. Dus
0: Klinkt als een tanteskwelling, ja.
2: En je hebt
0: hier
2: een klarinet in gezet.
1: Er zit hier een klarinet in, ja.
2: Dat komt niet vaak voor in de jazz.
1: Niet zoveel.
2: Dat is een beetje aan het verdwijnen. Net als de viool en noem maar op.
1: Zeker.
2: Jammer.
1: Ja, nou ja, hij komt misschien terug. Ik werk eraan.
2: Nou, dit is het voorbeeld waarom je terug moet komen natuurlijk.
0: We gaan naar luisteren.

0: van Ruud Voersten van de CD Ambrosia 2. Ja, en wie horen we nog meer, Ruud? Al je namen noemen altijd.
1: Op dit stuk hoorde je Koen Schalkwijk op piano en Mo van der Does op klarinet. En verder zitten in de band Thijs Klaassen voor contrabas en Wietse Voermans voor tenorsaxofoon. En ik zelf natuurlijk.
0: Oh, jij hebt ze ook mee?
1: Af en toe. Leuk. Ik drum af en toe een stukje.
2: Een heel klein roffeltje heeft hij.
3: Tussendoor en zo, ja.
2: Nee, maar dit is een Nederlands product, hè? Nederlands jazzproduct. Dat wordt wel eens vergeten. Mensen denken al vaak aan jazz, rangen, dambi, tonki, tompi. Nou, dat is het al lang niet meer. De jazz heeft in zijn eigen voet geschoten. Maar nu komen er toch wel hele goede producties langs zoals dit. Je hebt andere sterren zoals Benny Hanna en dat soort gasten. Leuke stroming op dit opzicht.
0: Leuke stroming, ja. Hoe is dat? Want Ruud, inderdaad, jazz heeft misschien, althans bij de mensen van de vooroordelen, dan is het toch vaak een beetje het plonkie-tonkie en dit en dat. Het is een hele andere stroming. Hoe ga jij er tegen in? Of hoe is dat voor jou?
1: Oh ja.
0: De vraag.
1: Nee. Oh, dat is een hele goede vraag. Dan moet ik gewoon even diep nadenken.
2: Ik denk dat je die vraag regelmatig krijgt.
0: Hoe ga jij er tegen in? Of hoe is dat voor jou?
1: Oh ja.
0: Ik denk de vraag.
1: Nee, dat is een hele goede vraag. Dan moet ik gewoon even diep nadenken.
2: Ik denk dat je die

0: improvisatie en mijn liefde voor rockmuziek kon combineren. En ik denk dat wat ik met Ambrosia doe meer gaat over... Ik hou heel erg van mooie melodieën en mooie akkoorden en uitgeschreven stukken. En tegelijkertijd wil ik ook die improvisatie. Ja. Dus dit is wel op de plaat een voorbeeld van een stuk wat vooral over mooie melodieën en mooie akkoorden gaat. Maar er staan ook een aantal stukken op waar de klanken misschien wat abstracter zijn. En ook sommige mensen in de band wat abstracter spelen. Maar dan vind ik het leukste altijd om die twee dingen tegenover elkaar te zetten. Dus je hebt iets herkenbaars en iets waar je aan kan vasthouden. Mm-hmm. Maar ook iets wat juist misschien vervreemd of lelijk is of meer schuurt.
1: Ja. Als Dante kijkt, in zijn tijd, hebben we het over 1300 ongeveer, was eigenlijk de taal het Latijn, daar werd ingeschreven. Ja. Hij heeft er bewust voor gekozen om in de taal van Florence te schrijven, omdat hij toegankelijk wilde maken voor iedereen.
0: Ja.
1: Is dat ook iets wat jij in deze muziek dan probeert? Want aan de ene kant hoor ik je zeggen van, het moet toegankelijk, maar ik doe er wel die abstracte klanken tussendoor.
0: Ah ja. Ik denk niet dat ik die keuze bewust heb gemaakt. Maar ik merk wel bij concerten bijvoorbeeld dat veel mensen hebben een beeld van jazz. En als ze dan naar een concert komen, en met name als je ook iets bij vertelt over wat je gaat spelen, dan staat iemand opeens veel meer open voor best wel rare dingen. Dus ik merk wel dat zeker met dit verhaal van Dante erbij, dat ik het voor elkaar krijg om mensen muziek te laten luisteren die ze misschien normaal niet zouden luisteren. En dan wel kunnen een beeld erbij hebben en er iets mee kunnen.
1: Merk je ook na afloop van optredens dat mensen naar je toe komen en denken van ja, ik kwam misschien wel af op juist op Dante, of ik kwam juist op jouw naam, en dat het juist daardoor mengt met elkaar?
0: Ja, het mengt. Dus ja? Ik heb gehad dat er een filosofie studentenvereniging kwam omdat het over Dante ging. Ja. Ik heb gehad dat er theologen kwamen omdat het over Dante ging. Want je vindt al die dingen terug ook in Dante. Dus en godsdienst, maar ook filosofie en psychologie. Maar er zijn ook mensen die zijn eigenlijk meer gewoon vast publiek van een jazzpodium. En die komen dan, die zijn dan verrast omdat er wat meer bij komt kijken dan alleen muziek.
1: Ja, ja. Dus. Nu heb je hebt de hel gehad. Je hebt de Lauterberg gehad.
0: Ja.
1: Alleen paradijs nog, toch?
0: Ja, ik ben er bijna.
1: Precies. Ben je daarmee bezig om dat te ontwikkelen? Om daar muziek bij te maken?
0: Ja, ik heb de plan in mijn hoofd. Dus ik ben aan het zoeken om opnieuw ergens in Italië een tijd te kunnen schrijven. Maar het is gewoon best een lang project. Dus ik moet het boek eerst lezen. En dan moet ik eens goed over nadenken.
2: Dan ben je al een stuk onderweg inderdaad.
0: Ja, maar goed, Paradiso nog niet. Dus daar moet ik nog wat tijd in investeren. En dan een tijd schrijven en kijken wat er uitkomt. En dan repeteren met de band.
1: En hoe is het voor jou, omdat je weer in Florence gaat zitten, om ergens in Italië, hoe draagt dat bij voor jou om meer tot die muziek te komen? Dat je echt in de omgeving bent?
0: Ja.
1: Of is het gewoon lekker?
0: Het is ook. Het was het allemaal. Het was een soort avontuur van, veel mensen die schrijven en ook spelen en lesgeven, die zeggen vaak van ja, als ik gewoon een keer een maand alleen maar dit hoefde te doen, dan kan ik me gewoon een keer focussen op die muziek maken. Dus ik dacht, nou dan moet ik dat misschien maar een keer gewoon ook regelen voor mezelf.
1: Ja.
0: Dus dat was ook meteen een confrontatie van, ik was daar en ik zat daar en ik dacht, Nu moet het ook gebeuren dan, want nu is dat
1: ook heel dwingend op een of andere manier. Ja.
0: Maar om naar een nieuwe plek te gaan waar je even niet afgeleid wordt door de dagelijkse beslommeringen, dat was wel heel gaaf.
1: En helpt het ook voor jou dan dat je echt in de stad bent waar hij het 700 jaar geleden ook rondgewandeld heeft? Of is dat een leuke bijkomstigheid vooral?
0: Ik denk dat een leuke bijkomstigheid was. Ik ben, want het hutje, om het zo maar even te noemen, waar ik in zat, zat wat meer buiten de stad. Ik zat tussen de olijfboomgaarden en dat was heel rustig en heel, heel mooi. En ik ben één dag Florence ingegaan. Ja, en de dingen die gingen over Dante. Dus er was volgens mij een kerk en een aantal andere.
1: Ja, dat dode masker ligt er ergens nog van.
0: Nou ja, die waren allemaal niet open. Die werden gerestaureerd. Dus dat viel eigenlijk tegen.
1: Ja, sinds die Dan Brown er een boek over geschreven heeft, is natuurlijk alles weer opnieuw aan de restauratie populair omgeving.
2: Dat klopt. Dat wel, ja.
1: Hoop jij dat ook te bereiken met deze plaat? Is jouw populariteit als Dan Brown heeft geregeld voor de...
0: Nee, volgens mij niet. Dat is prima.
1: Zou wel lekker zijn, toch?
0: Ja, tuurlijk. Nee, absoluut.
1: Hij heeft 100.000 theater. Als jij 100.000 platen verkoopt.
0: Oh nee, dat mag.
1: Ja, daar zeg je geen nee tegen. Nee. Maar om te beginnen, Artisjok. Ja. Volgende week of twee weken?
0: Nee, volgende week. 16 mei.
1: Ja. 16 mei. Gaan we gewoon allemaal luisteren naar Ruud Voeste.
0: Ja, integraal.
1: Kijk eens. En zijn er nog kaarten?
0: Ik geloof het wel,
1: Dan gaan we allemaal naar Artisjok 16 mei. Ambrosia 2, Ruud Voeste. Dankjewel.

0: En als het goed is, werd er nu eens ingestart. Maar ik zie dat dat niet gebeurt. Dan praten we gewoon nog even rustig verder. Wat kunnen we integraal, de hele plaat inderdaad, van de hele band?
1: Ja.
0: Allemaal gaan ze mee?
1: Allemaal de originele leden, ja.
0: Allemaal originele, en jij ook weer.
1: En ik ook,
0: weer erbij, ja. Hoeveel van die optredens doe je nu ongeveer?
1: Ik denk dat het er 12 zijn in totaal.
0: En dat gaat een beetje onze regio of gaat dat in het hele land?
1: Nee, het hele land wel. Dus we hebben Amare gedaan in Den Haag bijvoorbeeld. We hebben in Amersfoort en Miles gespeeld. Maar spelen ook nog in september, 16 september in Paradox in Tilburg. En we hebben in Nijmegen gespeeld.
0: Oké, dus je komt inderdaad wel overal een beetje.
1: Ja.
0: Maar je bent ook nog verbonden in Rotterdam aan een speciaal jazzgezelschap, toch? Of het, hoe heet het?
1: Het Bad Vierhuis bedoel
0: dat
1: je?
0: Dat bedoel ik inderdaad, ja.
1: Ja. Zeker.
0: Wat is jouw rol daarin?
1: Bad Vierhuis is een collectief, dus het is een muziekhuis, wordt het volgens mij genoemd. Dat is er is een stichting Droom en Daad, en die heeft dat huis aangeschaft en klaargemaakt voor muzikanten en ook grafische ontwerpers om te werken. Dus er zijn een aantal mensen die hebben een vaste werkplek en een aantal mensen die kunnen flexibel af en toe een ruimte gebruiken.
0: Ja.
1: En verder, we zijn er allemaal lid van en zijn soort van verbonden om dat huis draaiende te houden. Dus wij organiseren de concerten en wij kunnen ook concerten voor andere mensen daar organiseren. Wij runnen de bar. Wij organiseren één keer per jaar een festival. Ja, dat soort dingen.
0: Dat klinkt ook als een
1: waanzinnig.
0: Dat je ook toch de bar moet gaan runnen.
1: Oh ja, dat is hartstikke leuk. Eén keer, twee keer per jaar. Super goed te doen.
0: Ja, dat zijn ook. Dat moet ook gebeuren.
1: Ja.
0: Om het zo maar te zeggen.
1: Absoluut. Ja.
0: Ja,
2: en goed. Dat in allemaal in de stad waar jazz ook leeft, hè? Rotterdam.
0: Is dat de stad van de jazz, ja?
2: Ja, zeker. Ja, er komt steeds meer. Komen daar kroegjes met jazzbandjes.
0: Maar je absoluut. Merkt sowieso dat dat volgens mij opkomt, hè? Want ook in Amersfoort merk je dat er zo'n die jazzcafés.
2: Ja, heeft ook zeg maar. Ja, er zit meer een beetje de DNA van de blues eigenlijk in Amersfoort, maar in Rotterdam is dat toch wel heel nadrukkelijk de jazz.
0: En waarom is het in Rotterdam meer?
2: Dat is eenmaal zo gegeven. Ja, waarom is het in Amersfoort de DNA de blues? Dat weet
0: geen
2: je
0: idee.
2: Niet. Geen idee.
0: Niet omdat het een keistad is.
2: Nee.
0: Oh,
2: nee, dat is niet. Nee. Maar het is wel.
0: Ketelbinkje heeft ook met jazz te maken.
2: Ja, maar het is wel upcoming. Er komen steeds meer. Ook, het is natuurlijk ook een studentenstad in Rotterdam.
0: Ja.
2: En dat heeft er ook mee te maken. En
0: is dat zo leeft jazz? Is dat iets wat onder de studenten?
2: Onder de studenten leeft dat gigantisch. Ik heb dan twee jongens.
0: Ik zie
2: Hanna
0: hier rechts, Hanna Dupré van de Pals.
2: Ja, en die schudt ook ja.
0: Nou, die knikt ja.
2: Ja. Ja.
3: Ik zelf ga heel graag naar jazz, maar ik ken heel veel andere studenten die ook heel graag naar jazz.
2: Ik noem maar. Dus dat neemt steeds meer toe. En omdat die transitie van de jazz op dit moment plaatsvindt, dat wordt een beetje, ja, ik mag het niet, poppy wordt het een beetje. Het wordt
0: populair. Moderner,
2: het wordt populairder. Dan neem je dan ook de studenten mee in dit geval. En alle grijze koppen, die, zoals ik hier, die verdwijnen langzamerhand zo naar de coulissen.
0: De zaterdagcoulissen.
2: De zaterdagcoulissen bijvoorbeeld.
0: Daar kom jij zo langzaam in terecht. Ja. Wat voor jazz, Hanna, wat spreekt jou aan in die jazz?
3: Ik speel zelf saxofoon.
0: Ja.
3: Dat moet ik er misschien bij zeggen. Ik vind jazz. Ik denk dat de hele atmosfeer in een jazzbar en het gezellig samen naar een bar gaan en live muziek en een soort van ook het retro-achtige wat vaak in bars, in jazzbars.
0: Wat is een retro-achtige in een jazzbar?
3: Ik denk gewoon de instrumenten, het interieur, de ronde tafeltjes. Het is allemaal een beeld. En ik denk dat best wel iets is wat nu heel erg aan het terugkomen is. En dat poppy met jonge mensen. Hoe het eruit ziet en het hele verhaal. Maar ook wel de muziek en gewoon de live bands en live muziek vergeleken.
0: Dus jij komt ook 16 mei naar Artisjok?
3: Ik denk het wel.
0: Nou, heel goed.
2: En ze luisteren heel vaak naar UK Jazz.
3: Ja,
0: dat durf ik.
3: Dat ook.
0: Wat ja? Zeg je ja?
3: Ja, UK Jazz.
0: Ja? Dat is,
2: dat is mijn programma.
0: Dat
2: dus.
0: Is jouw programma inderdaad, ja. U hoort hem al heel de tijd. Arja Klaver, die even inschuift op dat taco.
2: Bij de concerts, en ik mag even reclame maken natuurlijk. Hè. World of Jazz. Elke maandag
0: oproep,
2: van...
0: Je mag het één keer zeggen.
2: Elke maandag van 6 tot 7. Dus de mooiste jazzspits van Nederland.
0: En zo is het maar net. U hoorde Arjan Klaver, want hij valt vandaag even in. Omdat Taco Wit, mijn vaste columnist en sidekick, een lang weekend weg is. Maar ondanks dat hoort u met 2 uur toch gewoon. ja, de techniek staat voor niks. Dat doen we gewoon. Ja. Hij heeft het opgenomen. En u hoort hem. Anna, we gaan met jou even verder praten. Ja. Want jij zit hier natuurlijk niet alleen om over jouw liefde voor de jazz te praten. En over jouw saxofooncarrière. Maar ook over de Palts Biennale. Want vandaag start op Landgoed de Palts in Soest. Ja, eigenlijk gewoon op buren hier eigenlijk. Hè?
3: Ja,
0: je bent met de fiets, denk ik.
3: Ja, ik ben met de fiets, had ook te voet kunnen gaan.
0: Gewoon over het dek kunnen klimmen.
3: Ja, dat had ook
0: kunnen. Dan was je hier gewoon geweest, ja. Het is een kunstproject dat eens in de twee jaar plaatsvindt. Op een plek die normaal gesproken gesloten is voor het publiek. En dit jaar is de 6e editie met het thema Date the Estate.
3: Ja, klopt.
0: Klopt helemaal. Omschrijf het eens voor mij, de Palts Biennale. Voor de mensen die dat de afgelopen 5 keer gemist hebben, deze 6e keer denken, ja, dit moet ik zien. Wat gaan ze zien?
3: Ze gaan eigenlijk op een wandeling doorheen het hele landgoed. En op die komen langs 8 kunstwerken, 8 installaties door 8 verschillende kunstenaars van binnen en buitenland. Die zich hebben laten inspireren door het landgoed en een jaar de tijd hebben gekregen om aan hun installatie te werken.
0: En zijn ze dan een jaar lang ook op het landgoed geweest om daar te oriënteren, zich te laten inspireren, te voelen?
3: Niet aan één stuk door een jaar lang, maar doorheen het jaar zijn de kunstenaars meerdere keren naar het landgoed gekomen, hebben daar ook geslapen.
0: Om zich helemaal thuis te voelen op die plek en hem tot zich te laten komen. Ja. En die kunstenaars, het zijn 8 kunstenaars.
3: Ja, klopt.
0: Hoe kom je aan die 8 kunstenaars?
3: We hebben de afgelopen 5 edities met dezelfde curatoren gewerkt. En dit jaar was het eigenlijk de eerste keer dat we met Veronique en Cecilia hebben gewerkt. En dat heeft ook wel... Zij hebben een netwerk, zij kennen heel veel kunstenaars.
0: En dat zijn de curatoren, neem ik aan. Hè?
3: Ja, de twee curatoren samen met Mirja Bakker, de directeur en curator. Zij kennen heel veel mensen. En zo kom je eigenlijk aan de hand van het thema, wat nu met landgoed te maken heeft dit jaar, nodigen we eigenlijk verschillende kunstenaars uit die het zien zitten om daadwerkelijk een jaar lang zo'n project aan te gaan. En dit jaar is dat eigenlijk gebleken dat er best wel een focus ligt op onderzoek. Mm-hmm. En er zitten mensen die heel veel bezig zijn met onderzoek naar akkerbouw, bijvoorbeeld iemand. Janneke Cornet, maar ook mensen die echt wel bezig zijn met ondergoed naar natuur en naar dieren. Dat heeft het wel. Maar het zijn vooral de curatoren die eigenlijk hun netwerk inzetten en eigenlijk op zoek gaan naar mensen die passen binnen het thema van dat jaar.
0: En weet jij of hebben ze 8 mensen aangeschreven die gelijk alle 8 zeiden, ja, dat gaan we doen? Of hebben ze meerdere mensen aangeschreven van dat ook mensen waren die zeiden van, nou, dit weet ik niet hoor.
3: Nou, ik denk dat er zeker wel agenda-gewijs niet altijd goed past of zo. Maar ik weet nu niet of dat er daadwerkelijk mensen zijn die echt nee hebben gezegd. Maar het moet altijd een match zijn.
0: Ja, precies. Zo is het ook. Nou, vertelde inderdaad, hè, mensen die echt onderzoek ook gedaan hebben. Ik mocht gisteren bij de opening al zijn. Mm-hmm. En daar sprak ik met... Ja, namen zijn verschrikkelijk. Als ik niet op papier heb staan, dan weet ik ze niet. Maar die hebben echt ook daar geslapen. Die hebben het onderzoek naar de DAS gedaan. Ja, buiten hebben geslapen.
3: KCCM.
0: Ja, die hebben echt daar het onderzoek naar de DAS gedaan, hebben ze geslapen. Ze hebben naar de Ree, naar de Mier. Ja. Uitgebreid onderzoek. Kan je hun stuk kunstwerk een beetje omschrijven, wat dat precies inhoudt?
3: Ja, ze hebben eigenlijk... Dus Date the Estate is eigenlijk... De bezoekers nemen we mee op een date over het landgoed, om het landgoed en hoe wij als mens en als dier ons verhouden naar natuur en naar landgoederen in... En KCCM heeft eigenlijk heel erg vanuit het dierenperspectief willen kijken. En ze hebben eigenlijk heel veel onderzoek gedaan naar de mier, naar het bos en naar de dassen. En ze hebben een boshut waar ze alles in de gaten hielden. Maar ze hebben ook allemaal van die uitkijksplekken. Waar dat de mens en het dier kruisen.
0: Ja.
3: Dus ze hebben een bed gemaakt waar je de mieren kunt observeren. Ze hebben een tent gemaakt van waar dat de dassen werden geobserveerd. Waar ze ook een nacht in hebben geslapen, zoals je zei. Allemaal observatieplekken.
0: Ja. Ja, het is heel grappig. Je kan er langs lopen. En ze hebben ook voor die mieren... Ja, dat vond ik heel indrukwekkend. Het is een gigantische mierenhoop daar op het terrein ook. En ze hebben van die kleine... Ja, van die paaltjes of zo... Een hekje hebben ze neergezet op het pad.
3: Ja.
0: En de miertjes blijven dus echt aan de rechterkant van het pad. Ja. Die laten zich gewoon echt door die dingen tegenhouden.
3: Ja, klopt.
0: Dat vind ik heel grappig om te zien. We gaan zo meteen even verder praten over de Palts Biennale, uiteraard. Maar we gaan eerst luisteren, want Lisanne de Jong die hier zit... die heeft natuurlijk een mooi nummer voorbereid. En dat gaat ze voor ons zingen. En dat is het nummer van Eefje de Visser. Ik heb het opgeschreven in het gras. Lisanne de Jong.

0: Lisanne de Jong met In het Gras. En zo is het. En het gaan we zo meteen nog veel meer
1: vrij horen. Gezongen eigenlijk, hè?
0: Ja, ik vind het heel mooi gezongen. Ja.
1: Godfried Boman zou zeggen, had ik maar eens een stembandje.
0: Ja, dat zou lekker zijn. Ja. Dat zou lekker zijn. Maar ja, God zit ook niet meer onder ons.
1: Nee.
0: Nee, zo gaat het allemaal. Hanna Dupré, je zit nog steeds aan tafel over de Paltz Biennale die dit jaar voor de 6e keer plaatsvindt. Date the Estate is het onderwerp of het thema. Mm-hmm. Voor wie maken jullie deze tentoonstelling nu eigenlijk? Want je moet natuurlijk, je moet allemaal subsidie aanvragen om dit soort dingen geregeld te krijgen. Dan moet je bij elke subsidieaanvraag aangeven wie is je doelgroep en dat soort zaken. Wie is de doelgroep?
2: Ja, de doelgroep is zowel kunstkenners als mensen die eigenlijk misschien nog nooit naar een kunstinstallatie of naar een tentoonstelling zijn gegaan. Voornamelijk omdat we natuur en kunst samenvloeien. Dus gezinnen zijn ook hartstikke welkom om met hun kinderen over het landgoed te wandelen en zo op die manier eigenlijk door kunst een nieuwe blik op natuur te kunnen krijgen.
0: Ja, ja, want het is natuurlijk het is een eigen privélocatie waar ze nu mogen lopen. Ja. En daar dan die 8 verschillende kunstwerken zo mooi mogen zien.
2: Ja.
0: Wat hoop je dat de mensen meenemen van zo'n bezoek?
2: Ik hoop heel erg dat mensen door de kunstwerken eigenlijk inderdaad gaan doorhebben hoe dat wij ons, of een nieuwe visie krijgen van hoe wij ons verhouden tot natuur en tot kunst en daarover gaan nadenken. En eigenlijk dat ze, het liefst heb ik eigenlijk gewoon dat mensen komen met een open blik en het gewoon laten gebeuren. En dan achteraf er gewoon af en toe nog eens over nadenken van, wat hebben we eigenlijk meegemaakt?
0: Wat doe jij de eerste keer het onderwerp? Dus alle 8 zag. Misschien was dat al gisteren, misschien was het eerder, dat weet ik niet.
2: Ja.
0: Wat nam jij? Hoe kom jij terug naar dat rondje?
2: Ik kom heel erg met, wat ik net zei, die nieuwe inzichten van.
0: Maar wat waren die inzichten?
2: Ja, er is een kunstwerk, ik moet denken aan het kunstwerk van Bauke Groen. Mm-hmm. Die is heel erg, op een auditieve manier weerspiegelt hij hoe dat de bomen zich verhouden naar elkaar toe, afstanden en de manier waarop dat zij in het bos staan. Mm-hmm. Op een auditieve manier. En dat heeft zo nu, als ik in een bos wandel, heb ik het gevoel dat me dat gaat opvallen. Hoe dat bomen en de structuren en zo. Of de dieren, of de taak van de wolf. Die zich nu hier in dit gebied ook af en toe rondloopt.
0: Die zelfs in Zuid-Holland is geweest, of toch niet? Dat blijkt uit, dat weten we niet zeker, hè?
2: Nee.
0: Stond vanochtend in de krant iets over de wolf in Zuid-Holland die er toch niet was.
2: Ah, oké. Okay. Ja, dus wat de wolf eigenlijk doet voor een landgoed en voor of de mieren, die rollen of zulke kleine dingen. Of,
0: eigenlijk alles met elkaar in evenwicht staat ook.
2: Ja.
0: Net zoals die natuur, als je dat terug gaat halen, dan schijnt het getal 3,14 en de pie, de gulden snee, dat schijnt alles met elkaar in verhouding te zijn. Dat een takje en een blaadje, dat heeft allemaal precies die verhouding als je helemaal terugbrengt. Wat wel grappig is, die Dante heeft dat ook precies zo gedaan. Die heeft ook de goddelijke cijfers, 3 en 10, komen steeds terug. Hij heeft, het bestaat uit 3 keer 33... Kanto's inderdaad. Ja. Maar dat is niet een zuiver getal.
3: Dat is niet precies.
0: Dus hij moest er eentje bij doen. Dus de inleiding. Waardoor hij de 100 heeft. Die 33 is natuurlijk ook weer de sterfjaar van Christus. En hij heeft een speciaal ritme bedacht. Eigenlijk een metrum bedacht. Dat elke zin uit 11 lettergrepen bestaat. En het zijn de 3 zinnen. Waardoor elk... is het een strofe, is het een frase? Ik weet niet precies hoe dat dan heet.
3: Goeie vraag. Ja.
0: 33 heeft ook, ja.
3: Ja.
0: En in totaal zijn dat 1066 woorden of zoiets. Ja. Heb je daarover nagedacht toen je ermee bezig was?
3: Ik heb daar wel over nagedacht.
0: Echt?
3: Ja,
0: oh,
3: ja, tuurlijk. Tuurlijk. maar wat heel jammer is dat dus hoe precies hij dit geschreven heeft in het Italiaans zich niet echt laat vertalen naar het Engels of naar het Nederlands.
0: Nee, helemaal
3: dus
0: niet, nee.
3: Alle vertalingen moeten ergens een concessie doen.
0: Kijk alleen maar naar het rijmritme dat hij bedacht heeft ook. Dat omsluit, zoek het op. Ja. Maar een bijzonder ritme heeft hij bedacht ook voor de rijm.
3: Maar wat ik wel heb gedaan is die getallen, dus 3 en ook 7 is er ook eentje die wat vaker voorkomt. Die heb ik wel gebruikt in bepaalde stukken om of bijvoorbeeld een maatsoort van te maken. Of een bepaald aantal maten van melodie voordat we naar het volgende stuk gaan. Dus ja, je kan daar, het hoeft allemaal niet super serieus te zijn natuurlijk. Je kan er ook op een vrij speelse manier een opdrachtje van maken. En dat heb ik zeker vaak geprobeerd.
0: Ja, ja. Ja, het zijn mooi hoe al die dingen toch met elkaar te maken hebben. Ja. Ook op het elkaar in elkaar insluit. Terug even naar de Paul. Dit was even een uitstapje. Even terug naar
1: de muzikaal uitstapje.
0: Muzikaal uitstapje, ja. Die Pals Biennale, nou, je hebt al gezegd over wie het is. Hè, voor de gezinnen die gewoon zich moeten onderdompelen helemaal. Dit is te zien tot 21 juni inderdaad. En hoe lang zijn we met die voorbereiding al bezig geweest hiervoor?
2: De kunstenaars zelf zijn al een jaar bezig.
0: Een jaar tijd gehad, ja.
2: Maar de voorbereidingen beginnen eigenlijk op het moment dat de vorige editie... op dat moment, vanaf dat één editie klaar is, beginnen de curatoren eigenlijk al...
0: Een beetje lijntjes uit te gooien.
2: En, ja.
0: Hoe lang is er nagedacht over DTS Tate?
2: Ik weet dat de curatoren, toen die samenkwamen, dat het eigenlijk bijna voor de hand liggend was om een thema te kiezen waar het landgoed centraal staat. Al meerdere edities is het landgoed wel onderdeel van het thema of van de tentoonstelling. Maar er was altijd een ander thema wat erbij kwam. Dus nu was het eigenlijk tijd om even te zeggen van oké, het landgoed centraal, we gaan op date met het landgoed en we leren het landgoed zelf eens kennen.
0: Ja, precies.
2: En dat, ja.
0: Wel, jij hebt net zei dat de tentoonstelling waarbij die bomen dus met elkaar in dialoog, hoe je het ook op zoek wil noemen, dat jou het meeste aanspreekt.
2: Ja, toch een van de kunstwerken die mij het meest aanspreekt.
0: Is dat dan ook, hoe vertaalt zich dat in jouw persoon gewoon? Dat je dat, ik probeer een zin te formuleren die je ook snapt, die ik zelf ook snap. en misschien de luisteraar thuis ook nog wel.
1: Niet waar.
0: Uiteindelijk toch ook om. Hoe dat in jouw persoonlijkheid zich terugkomt. Die verhoudingen en met de natuur. Hoe ben jij zelf bezig met de natuur? Zo, dat is even lange weg om naar zin te komen.
2: Ja, ik ben zelf opgegroeid in Soestduinen.
0: Ja.
2: Dat zit vlak hiernaast ook.
0: Jazeker.
2: En dat ligt naast de duinen. Zoals,
0: dat suggereert
2: in de duinen. Dus er is altijd heel veel natuur geweest. Ik heb ook zelf in Griekenland gestudeerd. Daar zit ook heel veel natuur en bergen. Dus ik ben wel gewoon iemand die van ruwe natuur en het liefst op een berg staat.
0: Ja.
2: Dus, en het feit dat... En ik heb ook een dansopleiding gedaan. Ik speel saxofoon. Dus ik ben zelf ook heel veel bezig met kunst. Gemaakt.
0: Ook nog een andere keer over.
2: Ja. Ja. Dus die kunst en die natuur, daar zit ik persoonlijk ook wel best wel dicht op. En ik vind die combinatie dan ook wel gewoon echt heerlijk.
0: En als je aan kunst denkt, denk je ook als aan Kate Bush?
2: Komt voorbij, ja.
0: Nou, heel goed. Gaat zeker voorbij komen. En wel nu, vandaag ook. Ja, buggetjes jongens.
1: Oh,
0: het is net een vak. Het is net een vak. Anna Geersen staat klaar, want die heeft hier op de Pals een speciale voorstelling waar ze muziek van Kate Bush zingt. Dat gaat ze nu ook voor ons doen. Man with a Child in His Eyes.

0: Anna Geerse, Man with the Child in His Eyes. In het tweede uur horen jullie nog meer van Anna en horen jullie nog meer van Lisanne. En komt ook Emiel Los aan tafel zitten. Die gaat praten over 100 jaar Cabrio. Het openluchttheater van Soest. 100 jaar is lang, hè?
1: Dat kan je wel zeggen. Ja. Een eeuwfeest.
0: David Attenborough is ook 100 geworden gisteren.
1: Ja.
0: Ja. Is ook oud.
1: En als je hem hoort, dan is hij nog heel jong.
0: Hij was best kwiek, zag ik, ja, op de video's die ik gisteren voorbij zag schieten.
1: Ja, hij moest helemaal niks hebben van feestjes, helemaal niks. Ik ben 100, klaar. Ja.
0: Maar hij zat wel in de Royal Albert Hall naast Prins Charles.
1: Denk het wel, ja.
0: Nee, ik heb het gezien.
1: Je hebt het gezien? Ja. Oh ja, nou, ik kijk bijna geen televisie, dus ik zie dat ook niet. Nee, dat gaat totaal aan mij voorbij.
0: De Palsbiennale is nu voor de 6e keer.
2: Ja.
0: Dat betekent dat het al 12 jaar bestaat. Want biennale betekent om 2 jaar. Dus dan is het nog 88 keer. 88 jaar voor de 100.
2: Ja, we doen ons best, zou ik zeggen. Ja.
0: Zo is het. Het is vooral belangrijk dat er dan de mensen vooral komen. De komende tijd.
2: Ja, heel belangrijk. Ja.
0: Precies, dat gaan we dan allemaal doen. En het is belangrijk dat ze allemaal komen naar Artisjok.
3: Zeker.
0: 16 mei.
3: Ja, half negen.
0: Half negen om daar Ambrosia 2 te aanschouwen. En te luisteren en te horen en tot ons te nemen. We gaan langzaam dit uur afronden en door naar het volgende uur. Ik dank u voor het luisteren en tot het tweede uur.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van de Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: de zaterdagcoulissen.
1: Ja, en welkom bij het tweede uur van de zaterdagcoulissen. Altijd weer live vanuit het Herman van Veen Art Center. Hier vanuit de Kapschuur, waar wij de gasten en de muzikanten altijd ontvangen. En dit tweede uur zit aan tafel Emiel Los. Vandaag gaat het nieuwe seizoen van Cabrio open. En dat is al, nou niet voor de 100ste keer denk ik, maar het bestaat wel 100 jaar, het Cabrio. En daar gaan we het zo meteen eens even uitgebreid over hebben. En we hebben natuurlijk Lisanne de Jong en Anna Geersen bij ons in de uitzending. Die hebben we het eerste uur gehoord en die gaan we het tweede uur weer horen. En ze gaan ook weer over vertellen wat ze allemaal doen hier op de Art Center. Maar ze gaan eerst beginnen met een liedje.

0: Rock. Mooi hoor.
1: Lisanne en Anna, het is gewoon een nieuw duo wat geboren wordt hier. Per Simmen. Kom lekker aan tafel zitten. We gaan je nog een paar keer horen vandaag. Bemoei je vooral lekker met alle gesprekken die we aan tafel voeren. Maar we gaan... Wat is er?
0: Ze krijgt nog een colaatje.
1: Oh, ze krijgt een colaatje. Oh, er wordt geweest hier van alle kanten. Heel goed. We gaan eerst even praten met Emiel Los. Want stel je voor, het is 1926, midden in het bos bij Soest. Op een open plek wordt een openluchtspel opgevoerd voor meer dan 5000 mensen. En zelfs koninginmoeder Emma is erbij. Dat was het begin van iets bijzonders. Dit jaar bestaat Openluchttheater Cabrio 100 jaar. Een eeuw vol theater, muziek, hoogte en dieptepunt. En dat alles gerund door vrijwilligers. En Emiel Los is de voorzitter. En die gaat dit jaar, of vandaag, 100 jaar Cabrio openen, vieren, presenteren. Hoe je het wil noemen.
2: Ja.
1: Leuk toch?
0: Ja, en dat over leuk. Enkele uren.
1: Ja, ja, over 3 uur begint de presentatie gaat van het nieuwe seizoen. Gaat de poort open, ja. Wil je ons eerst eens terugnemen? Want 100 jaar geleden, we hadden net het eerste uur al even over, is een lange tijd. Ja. Het was 1926. Hoe zag het eruit toen? Je was er niet bij, dat weet ik.
2: Ik zat daar toevallig wel even over na te denken. Want ik moet nog even nadenken wat ik zo ga zeggen over 3 uur.
1: Ja.
2: Maar het is een natuurlijke glooiing waar we eigenlijk in zitten. Dus het is weliswaar, we bestaan minimaal 100 jaar, wou ik eigenlijk pitchen. Want 100 jaar geleden hebben we dus ontdekt, ook uit de dagboeken van de koningin die erbij was. Dat we... dat wordt allemaal opgeschreven.
1: Ja, ja.
2: En de hofmaarschalk ook, dat ze daarbij geweest is. En dan staat, het is een natuurlijke glooiing. En dus ik ga ervan uit dat er nog daarvoor ook dingen nog hebben plaatsgevonden, voorstellingen. Maar in ieder geval, 100 jaar geleden zijn er dus een fix aantal voorstellingen gegeven. Dus ja, een toneelstuk. Ja, ik was er niet bij.
1: Nee, dat snap ik. Had ik
2: maar
1: niet gegeven.
2: De kranten maakten de melding van. En dat was voor ons eigenlijk toch wel om aan te grijpen van... Hey, 100 jaar geleden is toch echt wel...
1: Is heel veel iets gebeurd, maar het kan dus best zijn dat er voor die tijd...
2: Tuurlijk.
1: Al meer geweest
2: er stonden
1: is.
2: Mensen wel eens misschien wel nog veel verder op een iets van een luid te tokkelen of zo. Ja. Want het is een natuurlijke plek. Mm-hmm.
1: Ja.
2: En als je er komt, dan voel je ook echt iets magisch.
0: Waarom is het destijds gekozen voor die plek eigenlijk?
2: Ja, ik denk dat zoiets ontstaat. Het is natuurlijk ergens een dichtbij het dorp. Een gat waar je dan kan zitten. In een duin. Een beschutte duinpan waar je dan zo naar beneden kan kijken naar het podium. Dus wat dat betreft is het ook wel bijzonder dat je naar beneden... Ook voor de artiesten is het een heel bijzondere plek.
0: Ja, het was niet een bescheiden bosbrandje. Dat hebben ze geblust en opeens
2: zeker
0: was het een open...
2: Zeker niet. En het was er altijd al. Denk ik, een zandverstuiving of zo. Dat het daar ooit begonnen is. Ja. Maar er zullen misschien mensen luisteren nu die zeggen... Ik weet het echt.
0: Nou, misschien René van Hal. Die weet alles.
2: Ja, maar dit is toch wel, dit is wel een goede theorie, hoor.
0: Ja, ja.
1: Hier doen we het voor.
0: Ja. Ik geloof het.
1: Wat maakt het zo'n bijzondere plek? Je zei net al, het is uitgebreid naar 3 podia inmiddels. Wat maakt het zo... Ja, zo bijzonder voor ons Soesters.
2: Ja, het is midden in het bos. Het is de natuur waar je in zit. Het is heel stil. Ik denk ook wel dus de locatie, hoe het podium gesitueerd is. Je zit er heel dicht op. Wij hebben als rode draad het woord ontmoeten. Dus je ziet ook echt dat de artiest en de gasten heel dicht op elkaar zitten. Maar ook wat het in, laten we zeggen, deze laatste 10 jaar uniek maakt, is denk ik ook gewoon de feerieke sfeer die we ervan gemaakt hebben. We hebben echt boven nagedacht, lampjes, heel natuurlijk. Ja. Allemaal blije vrijwilligers. Hele sympathieke prijzen. Alles
3: ik hoor gelijkenissen met de Palts.
2: Ja, zeker. Nee, maar zeker de Palts. Daar hebben we ook goede contacten mee. Dat trekt ook door. Eigenlijk liefst zou ik die gewoon paadje maken. Zoals
0: gewoon
2: een kabouterpaadje.
0: Ja. Okay, ja. Zo'n geitenpaadje.
2: Ja, zo'n geitenpaadje. Ja. Maar dit is wel een beetje te vergelijken, ja. Absoluut, ja. Ik zit hier ook heerlijk nu naar buiten te kijken.
0: Zijn dus geen concurrenten?
1: Nee, je versterkt elkaar.
0: Ja.
1: Zo werkt het.
3: Kan nooit genoeg zijn van zo'n plek, zoals jij net beschreef.
0: Nou, dat is in ieder geval weer... We gaan naar de burgemeester om het even aan te vragen.
1: Ja. Een paar hekken openbreken, een paar adressen samen.
2: Zoiets ontstaat vanzelf.
1: Ben je een beetje thuis in de geschiedenis van de Palts, ook van die afgelopen 100 jaar? Ik ben eigenlijk benieuwd naar of we bepaald...
2: Van de
1: Palts? Oh, sorry, van de... Nee, niet van de Palts. Misschien ook wel, maar ik bedoel de eigen cabrio.
2: Ja.
1: Zijn nou van die echte hoogte... Hoe was het in de oorlogstijd bijvoorbeeld? Weet je daar iets van?
2: Ja, nou ja, wat ik van weet is dat in de oorlogstijd het toch wel zwaar beschadigd is geraakt. Ik weet niet hoe. En ik weet dat er na de oorlogstijd de Canadese soldaten kerkdiensten hebben gehouden in eerste instantie. Dus dat zijn dat is even die periode geweest. En je ziet wel in die 100 jaar, ze beginnen met de ontstaansgeschiedenis, dat het echt wel groot was. Maar toen hadden we natuurlijk ook nog geen televisie, andere dingen. Dus iedereen, als er wat vermaak was, dan ging je. En we hebben ook echt wel dieptepunten gehad in de jaren 80.
1: En wat was dat dan?
2: Gekrabbeld. Dat er gewoon heel weinig, dat mensen gewoon niet komen. Waar ik ook wel een relatie mee zie, is of je nou wel of niet gesubsidieerd bent. Je moet soms een duwtje hebben in de rug, maar de gemeente was eigenaar ook en in die tijd. En er moeten toch een paar gekke mensen zijn die wat dingen gaan doen.
1: Ja.
2: Gelukkig is bijna kousenmaker in het begin jaren 90. Die heeft het initiatief genomen om opnieuw weer, want het lag allemaal op zijn gat, opnieuw een stichting op te richten. En die heeft met een paar vrijwilligers is ze begonnen met een klaptafel en toch een beetje programmeren. En zo is dat langzaam begonnen.
1: Dat is eigenlijk een soort doorstart toen geweest in de jaren 80 dan?
2: Is in de jaren 80 was een dieptepunt, jaren 90 is een doorstart geweest.
1: Is die doorstart geweest? Ja. En is want het was dus eigenlijk van de gemeente tot de jaren 80? Begrijp
2: nee
1: dat?
2: Hoor, het is gemeentegrond tot nu toe. Maar nu maak ik een hele grote sprong. Tot een jaar geleden huurden wij ook die grond en was de gemeente eigenaar van alle gebouwen. Ook al zou je ze zelf neerzetten. Wij zijn nu als stichting, wij pachten nu de grond. Dat is even technisch.
1: Ja.
2: Maar dat geeft ons veel meer mogelijkheden om de dingen te doen. Dus wij voelen ons nu veel meer eigenaar. Laten we zeggen, de situatie van vandaag is dat Cabrio maximaal onafhankelijk is eigenlijk van de gemeente. We krijgen ook geen enkele subsidie of niets. En dat vinden we ook
0: oké. Dat vinden we wel oké.
2: Daar hebben we heel hard naar voor gewerkt. Ja.
0: Knap.
2: Ja.
4: En hoe vaak is er dan iets op de programma bij jullie?
2: Ja, we hebben zo'n 25 keer in de zomer hebben we iets. Niet in de zomervakantie. En we hebben nu ook een nieuw gebouw neergezet voor kleedkamer. Een lokaal voor artiesten en voor de vrijwilligers. Een soort, dus het is echt een mooi gebouw. En dan kunnen we ook misschien wel in de winter nog dit soort mooie... hoe noem ik het? Wat jullie net deden. Concertgezang, optreden.
4: En dat is programma's.
2: Ja, in een ruimte zo groot als dit ongeveer. Dus wij gaan we ook
4: En hoeveel
2: door.
4: Gasten kunnen jullie ontvangen?
2: Wij ontvangen op het grote podium afgerond 1000 mensen. 950.
4: Dat is veel.
2: Ja, en op het kleine podium 200 tot 250, afhankelijk of je zit of staat. Dat is, en we hebben een horecaplein waar we vanmiddag ook de opening hebben. Ja, daar passen er wel we kunnen er ook wel 1000 op. Maar daar hebben we ook een klein podium en een DJ-podium. Dus we hebben verschillende mogelijkheden van optredens. Ja, echt te gek. We hebben kindervoorstellingen. Je moet zeggen, als ik te lang doorpraat.
1: Ja, nee, natuurlijk.
2: Kindervoorstellingen. allerlei gevarieerde voorstellingen. Waarvan we dus 12 keer per jaar een uitzondering op het geluid krijgen. Dus dan zetten we een groot concert neer.
1: Ja, dat was ik wel nieuwsgierig inderdaad. Nou, want ik weet dat hier bij de Pals is het gedoe met geluid. Hè. Er mag niet te veel een auto over de deur zetten. Dat is ingewikkeld.
4: Vooral,
3: in
4: de avonduren.
3: Avondvoorstelling. En het is, er zijn gewoon allerlei regels om de natuur te beschermen.
1: Exact,
3: wat heel goed is.
1: Het is ook geen mening. Het is gewoon een feit dat het zo is. Ja,
3: precies. Maar wel het programma moet je daarin weten te passen.
2: Ja. Ja. Ik weet, sorry dat ik onderbreek, maar vogels hebben niet echt last hoor. Die fluiten. Nee.
1: Oké.
2: Dus dat is.
1: Maar dat moet erbij staan als bos weer beschreven aangeven. Of wie is het eigenlijk ook weer hier?
3: Utrechtse landschap.
0: Utrechtse landschap, toch? Ja.
1: Ja. Ja. Ja, zo zit dat. Maar volgens mij willen Lisa en Anna vooral weten of jullie aan VRP kunnen doen ook. Als je ingehuurd wordt.
4: Ja. Nou, dat is wel een onderwerp, ja.
2: Wij geven heel graag aan talent een podium. Absoluut.
4: Ja, dat en, is
2: wij
4: sowieso zijn te gek.
2: Absoluut niet op winst gericht. En we hebben dat ook aangetoond in coronatijd. En toen dachten we. Toen opeens niks kon, zijn wij het eerste theater geweest. Openluchttheater in Nederland.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
2: Direct op de dag dat we open konden, hebben we concerten gegeven. Allemaal, we dachten, we hebben een beetje reserve opgebouwd. Daar heb je toch reserve voor.
0: Ja. En, hoeveel openluchttheaters zijn er eigenlijk in Nederland?
2: Nou, dat durf ik niet. Ik denk een stuk of 50 of zo. Ja. Of je hebt natuurlijk
0: het zijn er meer geweest, hè?
2: Zeker. Ja. Zeker.
0: In mijn geboortedorp Driebergen was ook een openluchttheater.
2: Ja, ja.
0: Met de Golden Earrings. Dan kon je ze onder het hek door kon je naar de Golden Earrings.
2: Ja, die hebben hier ook gestaan.
0: Ja, dat weet ik.
2: Poster hangt
0: hier. Zeker. Ja, ja.
2: Ja, we hadden ze ook geboekt weer voor. Helaas is het toen door corona niet doorgegaan.
0: Ja.
1: Ja, precies.
0: En shit happens.
1: Dat wordt ingewikkeld, nog ingewikkelder om ze te boeken. We gaan zometeen verder praten. Maar we gaan weer even luisteren naar Lisanne en Anna. Die voor ons gaan zingen. Heel lang geleden.

0: Hey, hey. Heel lang geleden, u kent het misschien van Vincent de Boer, maar u heeft het nu gehoord van Lisanne en Anna. Ja. Klinkers. Het zijn ook zoveel waar je uit kunt kiezen. Ja. Maar heel mooi, ja, heel mooi. Emiel, je zit hier nog aan tafel om over het cabrio te praten. Vanmiddag dus de presentatie van het nieuwe jaar. 160 vrijwilligers die zich hard hebben ingezet om het allemaal voor elkaar te krijgen. Hoe krijg je die 160 vrijwilligers hoe noem je dat, gemotiveerd om dit allemaal te doen?
1: Ja, ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Wat wel, dat heeft ook weer met die plek en alles te maken. Mensen hun eigen ding laten doen. We hebben een hele platte organisatie. Zitten met 4 mensen in het bestuur. Ik denk die 160 vrijwilligers zitten in 15 tot 20-tal teams met een coördinator. Variërend van handige mannen die op maandag met hun broodrommeltje op de fiets komen om te klussen. Tot mensen die heel dol op techniek zijn. Programmering, marketing, bar, ontvangst, kassateam. Heel groot allemaal. Ja. En we hebben heel weinig verloop. Dus ik doe ook nog naast dit werk, dit is voor mijn lol, ook een baan. En daar heb je vaak op de agenda staan ziekteverzuim en verloop. En hier is dat niet zo. Iedereen. En als een keer iemand niet kan, dan wordt het gewoon geregeld en wordt het opgevangen. Dus ja, ergens ben op zoek naar die magische sleutel.
0: Ja, maar mensen die willen ook graag dus weten als vrijwillige organisatie.
1: Ja, toch? Dat
2: is gewoon allemaal vrijwilligers.
1: Allemaal vrijwilligers. We hebben alleen de beveiliging die we heel soms in moeten huren. 1 of 2 mensen. En de toilet en de schoonmaak hebben we uitbesteed.
3: Wow. Ja. En hoeveel uur ben je nou kwijt aan voorzitterschap?
1: Ik ben wel wat uren kwijt.
3: Ja,
1: ja, geen idee.
3: Wie maait er op zondag de tuin?
1: Ja, nou, ik maai de tuin dan nog, maar we hadden het er net over in de pauze. Ik zei tegen mijn vrouw van, ik ben weer even weg. Het is omgekeerd. Ik zei dankjewel dat ik deze hobby, dat ik hem mag blijven doen. Want het is gewoon, het kost af en toe tijd, maar ik vind het wel heel leuk.
4: Maar dat is het natuurlijk, dat je het zo leuk vindt.
1: Ja.
4: En dat die anderen vinden dat ook.
1: Ook.
4: Dus dan wil je allemaal graag en dan vang je het op.
1: En je krijgt hele positieve dat ik het mag blijven doen. Want het is gewoon, het kost af en toe tijd, maar ik vind het wel heel leuk.
4: Maar dat is het natuurlijk, dat je het zo leuk vindt.
1: Ja.
4: En dat die anderen vinden dat ook.
1: Ook.
4: Dus dan wil je allemaal graag en dan vang je het op. En
1: je krijgt hele positieve vibe terug. En dat, ik noemde net al wat ontmoeten. Dus het zijn gewoon, ik noem maar even die

0: kan gewoon naar binnen bij ons. Ja.
1: Nog even snel vrijwilliger worden dan voor het nieuwe seizoen start.
2: Ja. Ja.
0: Ja. Moet je wel iets kunnen, hoor.
3: Ja, dat is juist het probleem. Ik kan niks.
2: Nee, daarom.
1: Hoe lang is het... de nieuwe programmering start dus vanmiddag. Hoe lang is dit...
3: Ik ga toch eens een keer proberen een logopediecursus volgen. Ja, dat ik kan formuleren van tevoren. Eerst nadenken wat je iets wil zeggen. Hoe lang zijn jullie mee bezig om zo'n programmering samen te stellen?
0: Ja, dat is eigenlijk wel een continu proces. Het is, soms ben je met artiesten bezig die dan net niet doorgaan. Het gaat, op de achtergrond speelt ook geld een rol. Dus dan hebben we hadden het net over concurrentie van de Pals. Maar wij hebben wel degelijk concurrentie van Royal Park.
1: Oh,
0: waar de eerste grotere artiesten stonden. Maar er staan nu meer de lokale, ook artiesten die wij anders geboekt zouden hebben als Raccoon of Bluff of Direct.
1: Ja.
0: En dan zie je dat we heel ver met Direct zijn, maar dan komt er toch een aanbieding voor Royal Park voorbij. Dus wij zijn het sluitstuk van veel grote bands.
1: Ja.
0: Maar je moet het lijntje wel aanhouden. Dus, en soms lukt het dan het ene jaar niet, dan lukt het andere jaar wel. Waar we ontzettend hard aan werken is alle hospitality. En sowieso is de beleving van de artiest is echt hoog. Dus ik vergelijk het wel eens en ik hoor het ook. Een artiest die rijdt hier wel eens naartoe en die denkt, oh, moeten we naartoe vandaag? Oh, naar Soest. En ik zie ze zitten in de auto. En dan gaan we weer en dan kom je binnen en dan is ook die betovering daar.
1: Ja.
0: En dan als ze op dat podium staan en zo dicht op het publiek wat je aankijkt. En ze worden daar natuurlijk door vrijwilligers met ontvangen en het is allemaal goed geregeld. Dan gebeurt er iets en dan... Dan willen ze ook weer terugkomen of het wordt doorverteld. Dus het is gewoon een continu proces.
3: Maar goed, het is het vijfde openluchttheater eigenlijk van Nederland.
0: Oh ja, zo.
3: Dus dan weten ze wel ongeveer wat de omvang is.
0: Zeker.
3: Kijk, ze kunnen Aardenhout, dat is de grootste.
0: Ja.
3: Maar of het Amsterdamse Bos.
0: Ja.
3: Maar ze kunnen ook hier gewoon... Dan weet je wel ongeveer wat de omvang is. Dus, nee, maar niet helemaal
0: wat er gebeurt is...
3: In de blind.
0: Nee, dat klopt. Maar als je naar het Amsterdamse Bos of naar Aardenhout gaat... dan zitten daar vooral ook betaalde mensen. Het is daar iets wat commerciëler. En dit is wat liefelijker. En dit is ook kleiner.
1: Mm-hmm.
0: En eigenlijk kan het niet. Dus als je... denk maar wat een gemiddelde gage van een grote band tegenwoordig is. En dat deel je door 950... en dan moet je eigenlijk ook nog de techniek van doen. Ja. En hospitality en alles. Dan kom je op relatief hele hoge ticketprijzen. Wij houden het heel laag. Omdat we al heel veel techniek zelf in eigen huis hebben. Heel veel kosten voor onszelf nemen. We draaien een aantal voorstellingen nu ook. Van tevoren weten we gewoon dat we daar zwaar verlies op gaan draaien. We hadden het over Golden Earring bijvoorbeeld net. Die hadden wij al geboekt met het bedragen maar noemen. Maar tot 5.000 of 10.000 euro verlies.
1: Ja.
0: Omdat ze het gewoon heel leuk vinden om ze neer te zetten. En dan maken we aan de andere kant maken we dat weer goed.
1: Ja. Want hoe vang je dat dan op? Want de andere voorstellingen...
0: We hebben heel veel...
1: Want je zei net al...
0: We hebben fases gehad. Maar als je even de fase van 2-3 jaar geleden... Dan draaiden we break-even op alle voorstellingen. Dus als je alles optelt en denk je... Nou, nu draaien we ongeveer break-even.
1: Plus en minnen.
0: En nu gaat het beter omdat er steeds meer uitverkocht raken. Maar dan plussen we met nog een voorprogrammaatje of andere dingen. Er zijn twee pijlers waar het goed loopt. En de belangrijkste pijlen zijn onze vrienden. Toen ik begon als voorzitter hadden we 50 vrienden. We hebben er nu 3000 en een stop. En ons vriendenconcept is dat je vriend kan worden van Cabrio voor 50 euro. Dat is een tientjes voor theater. En 40 euro is gewoon te goed voor een kaartje. Dan heb je over 30.000 euro. Ja. En dat is net. Maar er zijn ook sommige vrienden die hun te goed niet opmaken. Dus daar zit een substantiële bijdrage van zeg 50.000 euro. En we hebben de horecaomzet. En wat er ook wel bizar, dat levert ons ook geld op.
1: Ja.
0: Maar ik wil er gelijk bij zeggen, we hebben Spa Rood en Spa. We hebben 1,25 voor dat soort drankjes en 2,50 voor een biertje nog steeds.
4: Dus nou, waar zie je het nog?
1: Nou, inderdaad.
0: Daarom.
1: Dat is een voorbeeld.
0: Ik ben blij dat ik je verraste gezicht zie.
4: Ja. Ja.
0: Want dat is een van die verrassingen als je binnenkomt. We willen
4: laatst op een festival, er was een drankje 9,50 gewoon.
1: Nou ja, precies.
3: In Amsterdam heb je net de jonge kiezen gevuld.
0: En we hebben ook echt goede drankjes. En we hebben ijsklontjes.
1: Speciaal biertje.
0: Speciaal biertje.
3: Dat nog, voor
0: 0,0
3: was het? 2,50?
0: Ja, 2,50 speciaal beurtje, 2,25. Nou, wij hebben goede contacten met de horeca. En je ziet dat mensen van buiten wel gaan eten ergens. En dat horen we ook van de restaurants om ons heen. Dus daar helpen we de horeca weer mee.
1: Mm-hmm.
0: We zijn er absoluut niet even op uit om de horeca de concurrentie te zijn. Dus we zijn op goede voet.
1: Maar je bent wel nu het 100-jarige cabrio biertje.
0: We hebben het 100-jarige cabrio biertje.
1: Hoe smaakt die?
0: Ja, lekker. Ja, ik vind het dan... We hebben er eentje opengemaakt. Want de opbrengst is voor het goede doel, helemaal. Dus ik denk, als ik er nou nog één op drink, dat gaat weer een paar euro.
3: Maar

0: wel een leuke marketing achter, als ik dat allemaal zo hoor.
1: Er zit zeker marketing achter.
0: Komt dat allemaal uit jouw bol?
1: Nee, dat ga ik of zeker niet nou hier op de radio zeggen. Nee, dat doen allemaal mensen. Dat doen we met 160 vrijwilligers.
0: De marketingcommissie?
1: Ja, we hebben een marketingteam, zeker.
0: Oké. Okay.
1: Zeker.
2: Ja. Nou, wij kunnen een hoop leren nog.
1: Maar Biertje is toevallig een vriend van mij. Zo gaat het. Die heeft een vriendenclub die het bier brouwt. Helaas hebben ze een van hun vrienden daar verloren aan kanker. Mm. En toen zijn ze door gaan brouwen en al hun opbrengst van dat bier
2: gaat
1: naar KWF.
2: Ja.
1: Mag je eigenlijk er niet op drukken, want
2: bier
1: en dat is eigenlijk niet, maar toch. Ja. En toen zei ik, joh, wij gaan ook dat bier verkopen. En dan krijg je hem eigenlijk dubbel, want zij hebben hun opbrengst en wij gooien er nog eens 2-3 euro op. Wat we normaal niet doen, maar nu wel. En we hebben een prachtig biertje voor het goed doel. Maar we doen heel veel dingen voor het goede.
3: Ja,
0: hoor, prima.
2: Ja. Heel goed, ja. Blijf rustig zitten, want we gaan gewoon lekker verder praten. Maar we gaan even luisteren naar de column van onze Taco. Die dan weliswaar niet aan tafel zit. Maar ja, zoals het werkt tegenwoordig. Je spreekt gewoon van tevoren in en dan kan je het alsnog terugluisteren. Dus de column van Taco Wit.
4: Emoties. Ik durf best te stellen dat ik een licht emotioneel en gebalanceerd persoon ben. Niet alleen het doen en laten, maar ook qua gemoedstoestand. Gemiddeld wil ik niet zeggen, maar echt extreme pieken en dalen, nee, die kende ik eigenlijk niet. Natuurlijk ben je wel eens verdrietig als je onrecht ziet, zeker als het dichtbij komt. Een dood muisje in de bek van mijn geliefde kat Joep vind ik treurig. Echter is dit ook de natuur, denk ik dan maar. Ik wuif mijn emotie dan altijd weg met de gedachte dat het muisje waarschijnlijk wel ziek of kreupel was. Dit komt ook omdat, als ik mijn kat duiven, reigers of andere gevleugelten in de tuin ziet, zijn methode van jagen meer op het hypnotiseren van deze vogels lijkt dan het echt ouderwets jagen en opjagen. Alleen maar kijken en staren als een spirituele krijger totdat hij er zelf moe van wordt en midden in zijn jacht uiteindelijk in slaap valt. Ik moet mijzelf soms echt toe dwingen om gevoelens los te weken op bepaalde momenten. Neem de dodenherdenking. Zoals de meesten neem ik bewust de tijd om te gaan zitten en te realiseren wat de verschrikkingen van de oorlog en het verlies van geliefden voor een impact heeft op hele generaties van vele culturen. Bij ons thuis werd daar vroeger ook veel aandacht aan besteed. Ik kom uit een Joodse familie, dus aanleiding genoeg. Maar meer altijd op een feitelijke manier en niet zozeer op een gevoelsmanier. Gevoelens maakten je zwak, terwijl je, om te overleven, juist sterk moest zijn. Sommige emoties zijn makkelijker op te roepen dan andere. Zoals boosheid of woede. Kwaad worden is volgens mij de meest toegankelijke emotie die er bestaat. Blijdschap gaat trouwens ook vrij makkelijk, angstig eveneens. Zeker bij horrorfilms op tv. Doodangst lukt al haast niet daarbij, want je kan altijd nog zeppen naar heel Holland bakt om een nieuwe emotie te ervaren. Bedroefd. Emoties kennen natuurlijk ook verschillende gradaties. Wat begint met afkeer, wordt al snel walging, wat daarna kan ontaarden in haat. Deze haat is dus een sterke vorm van afkeer of vijandigheid naar een persoon, groep of idee. Met uiteindelijk de wens tot het kwetsen of zelfs vernietiging. Helaas zie ik dit steeds vaker om me heen. En daar rijst bij mij de vraag, zijn deze emoties echt? Of zijn er onderliggende emoties waarom mensen dit soort gevoelens uiten of laten zien? Haat, zeker in groepsverband, geeft een gevoel van macht en sterkte. Haat is ook een dysfunctionele manier om met pijn, angst, verdriet en onmacht om te gaan. Maar met mijn simpele gedachtegang denk ik dan nog snel, als je al je emoties onderdrukt, kun je dus ook nooit echt haten. Of zou het net andersom zijn? Omdat je nooit hebt toegegeven aan de vele emoties, word je vanzelf steeds extremer in de emotie die je relatief makkelijk is op te roepen. Boosheid, wat uiteindelijk dus resulteert in haat. Haat is ook verslavend. Dat komt doordat er in ons lichaam bij extreme emoties zogenaamde neurotransmitters vrijkomen. Stoffen die je lichaam het Red Bull effect kunnen geven. Je bloeddruk verhoogt, je hartslag stijgt en door de dopamine kan je helemaal door het lint gaan. Maar genoeg psychologisch gelul. Laten we eens kijken hoe we deze energieverspilling kunnen omzetten naar positieve emoties, zoals gezonde spanning, verliefdheid, geilheid, creativiteit en alle andere dingen waar onze ouders in de jaren 60 van de vorige eeuw zo goed in waren. Want aan de andere kant van de negatieve emoties op het grote emotiewiel staan uiteraard de positieve emoties. En waarbij ik aan het begin van het nu al veel te serieuze relaas begon met te vertellen dat ik qua emoties in de middenmoot zit, ben ik, nu ik dit aan het opschrijven ben, me langzaam aan het realiseren dat het alleen geldt voor negatieve emoties. Positieve emoties heb ik juist volop in alle gradaties. Ik ben vaak erg blij, juist van kleine dingen die ik zie of meemaak. Neem nu asperges, het witte goud. Ik ervaar pure vreugde. Als ik na een bloederig gevecht met de kaasschaaf de asperges zover heb dat ze de pan in kunnen. En de voldoening die ik ervaar als ik aan tafel zijn overheerlijke, lange witte scheut naar binnen slurp, zonder extra te moeten kauwen op een vergeten schilletje, is euforisch. Wat ook helpt, is dat ik tegen die tijd vaak ook al met mijn tweede fles Pinot Blanc bezig ben. Ik ben positief. Ik ben bovendien ook nog steeds erg verliefd. En die verliefdheid maakt dat ik emoties veel sterker omarm. Dat ik waardering kan beleven, ontroerd kan worden, acceptatie kan ervaren en verbondenheid voel. Voor mij zijn dit schijnbaar belangrijke gevoelens die hoog op mijn emotiewaaier staan. En waar ik me dan ook echt voor heb opengesteld. En dit probeer ik ook zeker terug te geven. Het toegeven aan deze emoties maakt mij juist niet zwak. Nee, hieraan toegeven geeft me het gevoel van kracht en sterkte. Die maken me zelfverzekerd, opgetogen en hier raak ik door geprikkeld, maar dan wel positief. Uiteraard ben ik daarin niet uniek. Maar wat zou het toch een winst voor de mensheid zijn als meer mensen zich wat meer lieten leiden door positieve emoties in plaats van negatieve. Dat het gevoel van woede plaatsmaakt voor redelijkheid en rechtvaardigheid. En dat haat wat vaker verandert in begrip. Ik ben geen positiviteitsgoeroe à la Mr. Chaka. Maar wat zou de wereld er beter uitzien als je na het 8-uur-journaal het 8:30 hartverwarmend Nederlands journaal zou krijgen. Met als positieve lachenbekjes alleen Hendricks en Chantal Jansen. Daar wordt toch iedereen emotioneel van. Waar is mijn lid?

0: Yes.
1: Hey.
2: Lisanne de Jong, goedemorgen Assepoester. En dit komt uit de voorstelling met de verrassende titel...
1: Assepoester.
2: Ja,
1: ja, ongelooflijk. Ja.
2: En die spelen jullie hier op de Pals.
1: Klopt.
2: Want hier op het Herman van Veen Art Center bij de Pals worden in de vakanties altijd sprookjes gespeeld.
1: Klopt.
2: Geschreven door Herman, voor een groot deel volgens elk geval. Vaak geregisseerd door Piet, denk ik.
1: Nee, dat doet Herman zelf. Dat doet Herman zelf inderdaad.
2: Oké, dat doet hij ook zelf.
1: Dus eigenlijk... Piet speelt af en toe wel mee.
2: Ja, ja. Ja, precies. Ja. En jullie ook.
1: En wij ook.
3: Ik ook, ja.
2: Ja, precies.
3: Ja.
2: En dat hebben jullie deze ook gedaan. Hoe zijn jullie verbonden geraakt met het Art Center?
1: Ja, ik ben hier nu...
2: Dit is Anna die jullie nu horen, trouwens allemaal mensen thuis. Hoi Anna.
1: Hoi, ik heb gestudeerd aan de Frank Sanders Academie in Amsterdam. En in het vierde jaar heb je dan de kans om ook een stage te doen. En toen ben ik dus hier terechtgekomen. Dus toen begon ik hier met een stage. En toen begon ik al met Alfred Jodocus Kwak en de Sneeuwvlok. En door de jaren heen heb ik heel wat voorstellingen gespeeld. Maar Alfred Jodocus Kwak en de Sneeuwvlok speel ik nu nog steeds. Dus dat is inmiddels alweer... in september vijf jaar. Ja. Ja. Zo ben ik dus hier binnengerold.
2: Zo ben jij binnengekomen.
1: En niet meer weggegaan.
2: Nee. En Lisanne, die kwam ook binnenrollen. Maar die heeft een iets andere weg afgelegd.
3: Ja, ik heb dezelfde opleiding gedaan. Maar ik ben bij elkaar in de klas. Maar ik ben een jaar eerder gestopt. Die optie had je. En ik had dus geen stagejaar. En ik wil niet zeggen dat ik er spijt van had. Maar ik ben wel altijd jaloers geweest op Anna en een paar andere klasgenoten die hier toen terecht zijn gekomen. Maar ik ben hele andere dingen gaan doen. Een andere baan en andere projecten.
2: Serieuze dingen, zeggen ze dan ineens.
3: Ja.
2: Een echte baan zoeken.
3: Ja, precies. Ja. Nou, daar werd ik minder gelukkig van. En eigenlijk vorig jaar toen ik dacht... ik moet hier echt eens achteraan. Misschien moet ik eens de stoute schoenen aantrekken... en hier gewoon me melden. Toen werd ik gebeld door een gezamenlijke vriendin van ons die hier ook werkt. En die zei, er komt een functie op kantoor vrij. Zou dat niet wat voor jou zijn? En dat ben ik gaan doen.
2: Mm-hmm.
3: En in de gesprekken, eigenlijk het sollicitatiegesprek... heb ik ook wel natuurlijk laten vallen waar ik vandaan kom... omdat ik ook een theateropleiding heb gedaan. En dat was toen al wel... een beetje duidelijk van, wie weet kunnen we daar ook nog een keer wat mee. En ik ben heel blij dat dat eigenlijk vanaf de herfstvakanties... Ik ben hier in september komen werken en in de herfstvakantie speelde ik al een voorstelling.
2: Gelijk al mee, toch? Ja, precies.
3: Dat was ontzettend leuk.
2: Ja, dat is fantastisch dat je inderdaad dan toch weer terug kan.
0: Wat een prachtige route trouwens.
2: Artistieke leuk, bloed, dat kruipt toch wel.
0: En dan ook nog eens een keer met Anna.
3: Ja, dat we elkaar hier weer terugvinden.
1: Ja.
0: Leuk
2: want
0: zeg.
2: Dat de mensen thuis natuurlijk niet weten dat jullie nu als duo zingen. Dat hebben jullie echt vandaag speciaal voor vandaag gedaan.
1: Ja.
2: Deze voorbereiding
1: allemaal.
2: Ja, we
1: hebben gisteren eventjes gerepeteerd.
2: Ja.
1: En vandaag doen we het gewoon.
2: Doen we het gewoon, maar het is niet zo dat jullie al toerend langs alle theaters gaan met z'n tweeën.
1: Nee. Was dat maar zo.
3: Ja, we doen
2: er zit natuurlijk
3: graag.
2: Een klein theater aan de overkant hier.
1: Ja, wink.
2: Een cabrio, dat ze een heel leuk klein zaaltje hebben.
0: Er is ook een geitenpaadje daar naartoe, hè?
2: Ja, dat gaan we aanleggen binnenkort.
0: Ja.
1: Maar je weet nooit inderdaad als je zoiets doet waar de zaadjes belanden en wat er dan groeit.
3: We hebben natuurlijk wel veel samen gezongen en gespeeld. In ieder geval op school, maar daarna ook wel. Zijn we wel altijd een beetje zo op zoek naar waar kunnen we weer een keer samen iets doen. Want het is gewoon heel leuk om samen te zingen.
1: Ja, en dan
3: zingen
1: kiezen we ook het liefst een beetje close harmony muziek uit. Dat we ook een beetje moeten priegelen en een beetje zo erop moeten zitten. En nog een keer proberen. Ja, en dat zoals gisteren, dan hebben we dat dus allebei apart thuis gestudeerd. En dan gaan we het samen doen. Ja, en dan staat het eigenlijk meteen. Dan kunnen we naar elkaar kijken en dan denken we, dit is het.
3: Ja, dan merk je dat we toch op elkaar ingespeeld zijn, ondanks dat we dit niet wekelijks doen.
1: Ja.
3: En dat we hetzelfde rugzakje hebben of zo.
2: Ja, dat. Ja. Maar ook de stemmenkleuren ook met elkaar. Dat scheelt natuurlijk ook een heel stuk. Ja,
1: dankjewel.
0: Ik kijk even naar Emiel. Emiel, wat vind je hiervan?
4: Leuk.
2: Ja, jij gaat ook niet over je programmeren, dus ik kan alles zeggen.
4: Nee, maar inderdaad, we doen het met elkaar. En,
0: jij ziet kansen als bedrijfskundige.
4: Zeker, maar
1: ik denk wel dat wij een concept moeten aanbieden dan.
4: Ja,
1: toch?
4: Dat is
1: een programma.
4: Dat is te groot om wat hier te bespreken nu. Ja. We moeten zo even buiten de uitzending.
2: Maar de deur is niet helemaal dicht.
3: We gaan niet weg voordat het besproken is.
4: Nee, als ik echt helemaal... Nee, zeker. Nee, maar dit is wat we doen.
2: Dus alleen loop je boos weg.
3: Ja.
4: Nee, hoor,
0: het maakt wat los.
4: Ja, zeker.
0: Jawel.
4: Ja.
1: Leuk.
2: Nee, zo is het ook. Maar ik vind het heel mooi inderdaad dat jullie... dat gewoon, het combineert gewoon met elkaar. En dat is superleuk om dat om dat zo te zien. Anna speelt natuurlijk nog een andere voorstelling ook hier. Dat hebben we net in de het eerste uur al gehoord. Kate Bush.
1: Ja.
2: In 21 juni sta je hier weer met een voorstelling. Er zijn nog kaarten, mensen. Je kunt ze nog gewoon kopen via de website van hemanvanveenartscenter.nl. Hoe kom je bij Kate Bush terecht?
1: Ja, dit was een idee van Herman. Want
2: hoe gaat het? Sorry, ik ga je gelijk onderbreken. Nee, dus de waardeloze interviewer. Hoe gaat dat hier? Je hebt Herman van Veen is het creatieve brein van deze locatie. Jij hebt met hem gesprekken gehad. Je hebt die stage gedaan. Zit je eens in het half jaar met elkaar van...
1: Nee hoor. We waren toen bezig met... En toen heette die voorstelling. En ineens komt hij dan naar je toe. Nou, zo ging het bij mij in ieder geval. En toen zei hij... Ik heb een idee voor jou. We gaan een voorstelling maken. En het gaat hierover. En eerst had hij nog een idee over een barones. Want hij heeft natuurlijk een aantal verhalen die hij hier verspreidt.
2: Ja.
1: En daar is de barones één van. Maar op een gegeven moment is dat verhaal toch weer... omgekeerd. En toen werd het alleen een liedjesprogramma met nummers van Kate Bush. Maar hij ziet dus blijkbaar dan iets in je. En ziet hij een combinatie. En hij zag dus bij mij de combi met Kate Bush...
2: Had je die zelf ook wel eens gezien? Had je zelf over nagedacht?
1: Nee, het komt helemaal niet uit mijn tijd. Dus ik wist wel van één nummer, Running Up That Hill. Dat zit namelijk in zo'n tv, in zo'n serie.
2: Mm-hmm.
1: Dus dat kende ik, maar verder kende ik helemaal geen muziek van haar. Dus toen ben ik pas een beetje in gaan duiken en mocht ik zelf de nummers kiezen. Daar was ik wel heel blij mee. En toen, tijdens het repeteren, ik denk, we hebben volgens mij 3 dagen gerepeteerd of zo. En dan kijkt hij gewoon naar wat er is en wat ik aanbied. En daar borduurt hij dan op verder. En dan staat er ineens een voorstelling. Zo gaat het echt. En we hebben ook nog wel een leuk voorbeeld. Want we waren dus aan het repeteren voor Assepoester. Die halen we dan weer even op. Want die hebben we dus nu 2 keer een korte tijd gespeeld. En toen hadden wij het over deze radio-uitzending van wat gaan we zingen. En toen zei hij uit het niets... Nee, maar als ik zo naar jullie kijk, dan is het er al. En toen, okay.
3: Herman
1: en hij begon met zingen, met een tekst. Hij ging achter de piano zitten hier.
3: Ja, want jouw blauwe ogen... jij hebt blauwe ogen en jij donker. En die zijn heel verschillend. En dat vult elkaar dan aan.
2: En dan laat je gewoon rustig grazen. Ik zie maar Herman, precies, wat Jan zegt.
1: Ja, en dat repeteren laat hij dan eigenlijk een beetje varen.
2: Ja.
1: Dat je denkt, okay, daar zijn we
3: nu
1: dus...
3: Nu zijn we hier mee bezig.
1: En dan moet de rest ook meezingen. En het is eigenlijk een hele gekke... gekke gewaarwording. Je zit ineens helemaal in dat creatieve proces. En dan zegt hij tegen Henk.
2: Ja, Henk van de Schalk.
1: Die zit hier in het publiek. Van, maak jij even een mooi bandje. Dat kan Henk gelukkig heel goed. Dus we hebben dus een nummer.
2: Ja.
1: Speciaal voor hier gemaakt vandaag.
2: Moeten we dat er niet gewoon gelijk maar gaan spelen nu?
0: Ja.
1: Ik vind het een goed idee.
2: Ja, toch?
3: Dat is goed.
2: Ja, ja. Als we het toch over hebben.
1: Dat gaan we doen.
2: Dan kan ik een heel moeilijk bruggetje gaan bedenken. Maar dit,
1: we hebben zelf gemaakt.
2: Dat heb je al zelf al gedaan. Ja, precies.
1: Nou,
2: zo is het. Nou, hartstikke mooi. Dan gaan we luisteren weer naar Lisanne en Anna. Met het nummer Blauwe Ogen. Wat dus Herman dus speciaal voor de dames heeft geschreven. Ik ga even kijken of jullie klaarstaan. Want dit is natuurlijk ongemakkelijk ineens snel. Maar jullie staan volgens mij klaar.
1: Ja.
2: En de band is ook klaar. Lisanne en Anna.

0: dat zingen wij.
1: Mooi hoor. Ja. Geweldig.
2: Potverdorie, dames.
1: Zo, wat een stemmen, joh.
2: Supermooi, heel goed.
1: Nou.
3: Eerst vertoond hier.
2: Live, bij Eenmaal het Een heeft het gehoord. Ja, gedraaid en gezongen.
3: Ja.
2: Live. En natuurlijk ook de productie van Henk, hè? Henk.
0: Ja, applausje voor Henk.
2: We zitten met rugnaam toe, maar...
1: We zitten bescheiden achter ons, maar...
2: Zo is het, zo is het. Zeg maar, volgens mij, dames, volgens mij moeten we gewoon even het concept... wat we moeten presenteren aan Cabrio E4 nu live op de radio in elkaar gaan zetten. Hoe moet dat eruit zien, wat jullie betreft? Wordt het samenzang en wordt het sketches tussendoor? Is het alleen muziek?
3: Nou ja... We zeiden van de week, gekscherend, we moeten gewoon de Jentel en de Boer van de Paltz worden.
2: Ja.
3: Want we hebben er straks een nummer van Jentel en de Boer gedaan, heel lang geleden. Ja, dat is wel...
0: Ja.
2: Maar ja, die bestaan al. Dus wat zien jullie anders dan Jentel en de Boer?
0: Ja, ik vind het zelf wel heel leuk als er ook wat gesproken wordt. En dan, ja, ik hou wel echt van sketches. En een beetje... Ja... in een karakter of een beetje platte humor. Of, in ieder geval mooie onderwerpen, dat je dat een soort van meeneemt als een rode draad. Ja, ik denk dat er veel te bedenken valt.
2: Heb je vanuit de opleiding zelf voorstellingen ook gemaakt?
0: Ja.
2: En wat zat daarin voor jullie? Wat voor onderwerp was dat? Was dat zang en sketch of zang en...
3: Nou ja, het is een meer musical opleiding die we gedaan hebben. Dus dat was
2: altijd niet
3: wel...
2: Frank Sanders, toch? Of wel?
3: Ja, Frank Sanders.
2: Oh, wel Frank Sanders. Ja. Oh, sorry.
3: Ja, dus dat is echt, dat waren wel lopende stukken met een lopend verhaal eigenlijk over het algemeen.
0: Ja,
3: wat hebben we gespeeld? Dus minder sketches, maar dat was wel iets wat we dan bijvoorbeeld in onze eigen tijd... We hadden altijd een blokje waar we gewoon konden doen wat we wilden eigenlijk. Ja. Om je eigen, voor je eigen ontwikkeling en om je smaak te ontwikkelen. En wat wil je nou? En dan was dat wel iets waar we altijd...
0: ook een beetje papaya's, papero's.
3: Pakketjes papoeders, papieren. Ja.
0: Allemaal dit soort onzinnige... Ja.
3: En de
0: snorren. Ja, oh, dat... Allemaal ongeheim.
2: Is jullie heel leuk, wij stappen er niet van over gaat, dat maakt niet uit.
3: Nee, je had erbij moeten zijn, ja. Ja, maar dat is wel wat heel... Maar wat grappig is dat heeft dan misschien, weet ik niet... maar misschien wel iets van dat cabaret-achtige van Jent van de Boer. Maar in zang vinden we ook die kleinkunstnummers denk ik mooi... maar zeker ook wat we bijvoorbeeld er straks deden Persimmon.
2: Ja.
3: Dat close harmony en echt heel mooi meerstemmig en interessante...
0: Ja, en dat kun je eigenlijk alleen maar doen op een podium waar mensen zitten en luisteren. Want ik treed ook wel vaak op bij evenementen, feesten en dat soort dingen. Maar daar kun je dit allemaal niet doen. Dus je moet echt dan toch een programma hebben en dat aanbieden waar mensen dan naartoe willen komen en kunnen luisteren.
2: Ja, op het biljart werkt het niet.
0: Nee.
3: Dan moeten die mensen ondertussen gezellig aan het kletsen zijn bij een drankje. Nee. Maar ik denk wel, als je vraagt wat maakt jullie dan uniek of zo... dan zou het zoiets zijn. Want vaak vanuit cabaret komen wat simpelere, meer textuele nummers.
0: Ja.
3: Denk ik. Ja. Dat zie je veel, sketches of verhalen. En
2: ja, dan, simpele nummers, maar dat is natuurlijk zo de één keer gehoord... en dan moet je ze direct meekrijgen als je op het podium staat. Of als je in het theater zit.
3: Nou, en omdat het veel meer het verlengde is van zo'n verhaal... van een sketch of van een... Dus dat moet een beetje op één lijn blijven. Nou, dus ik denk dat onze uitdaging zou zijn... om zulke meer stemmige close harmony nummers te koppelen aan die sketches. Maar dat is wel iets.
0: Ja, maar als het dus nog niet bestaat, dan is
3: dan
0: het...
3: Dan gaan wij dat dus doen.
2: Ja. Toch,
0: maar goed, het is inderdaad, we moeten hier vaker over gaan praten. Want dan ontstaat er iets en dan kunnen we iets aanbieden. Dat is denk ik belangrijk dat we dat gaan doen.
3: En we worden er allebei heel enthousiast van, volgens mij.
2: Ja,
1: er groeit hier iets.
2: Maak het me voor, want jij zit hier 5 dagen in de week, denk ik misschien. Of in elk geval heel regelmatig. Je hebt gewoon
3: 3,
2: een kantoorbaan.
3: 3
2: dus
3: en een beetje, ja.
2: En hoe vaak ben jij hier?
0: Verschilt heel erg. Als er een sprookje gespeeld wordt in een vakantie... dan ben ik hier elke dag.
2: Ja.
0: Maar over het algemeen ben ik hier 1 keer per maand... om de voorstellingen Alfred Tjedokeskwak en Anna Zingt Kate Bush te spelen.
2: Ja.
0: Ik ben ZZP'er, dus ik doe echt van alles en nog wat.
2: Oh, maar er is ruimte genoeg om met elkaar gewoon nog...
0: Ja. Het is wel waar, want een jaar geleden hadden we dit nog niet kunnen bedenken. Want het moet ook maar zo net bij elkaar komen... En nu zien we elkaar ook. We hebben afgelopen tijd elkaar heel veel gezien. En dan is er ineens ruimte van... Dus wij kunnen dit samen met elkaar maken. Het is best lastig om met een andere artiest of theatermaker iets te gaan maken. En dan te committen aan elkaar. Want ja, straks krijg ik een aanbieding voor ergens anders. En dan ben je weer uit elkaar.
2: Ja. Tuurlijk, ja.
0: Dus je moet er dan wel echt voor willen gaan. En als het pad al een beetje naar elkaar toe beweegt, dan is dat gewoon makkelijker. Ja. En dan ontstaan er sneller dingen.
3: Ja. En zo'n nummer wat Herman dan opeens schrijft, dat is een hele mooie impuls om inderdaad te denken, we willen dit.
0: Ja, inderdaad.
2: Wat op een nieuwjaarsreceptie al die kan ontstaan allemaal, hè?
3: Natuurlijk. Ja, eigenlijk moeten we jullie bedanken.
0: Ja, dankjewel.
2: Voor de luisteraars thuis tijdens de nieuwjaarsreceptie op de Pals, waar Arjan en ik waren uitgenodigd, stonden wij met z'n vieren even te praten. En toen zeiden, moet je niet een keer bij ons in de uitzending gewoon live komen zingen met z'n tweeën? En toen zeiden we, ja, laten we dat maar doen. Ja. Toen hebben jullie mailtje gestuurd. Ik heb ze 6 weken laten liggen, ook regelmatig. Maar het is toch gelukt. Uiteindelijk werd 9 mei de dag dat jullie met z'n allen konden zijn. Ah, dit gaat iets moois worden, mensen. Emiel, ik geef het terug naar jou. Vanmiddag die presentatie, 100 jaar cabrio. Wat ga je zeggen? Wist je het nog niet?
4: Nee, ik ga het heel kort
5: houden. Nu weet hij het.
4: Nee, ik ga het
5: je hebt iets opgeschreven, of niet?
4: Nee.
5: Nog helemaal niks?
4: Nee, het gaat uit
5: de bolle kop.
4: Ja, ik ga wel even nadenken nog, maar op de fiets zo naar huis. Maar we gaan het heel kort houden, want laten we lekker normaal doen met elkaar. We zitten niet te wachten op mijn woorden, hoewel sommige mensen ook wel verwachten dat we iets doen. Ik ga het gooien wat ik eigenlijk net al zei. Van we bestaan dus minimaal die 100 jaar, maar waarschijnlijk nog veel langer. En laten we een beetje zuinig zijn op de plek die we hebben met elkaar.
2: Ja.
4: Daar. En het is een fantastische plek. En dank aan iedereen. En dan moet ik even zo'n rondje doen.
2: Ja, precies.
4: En dan proosten we.
0: En dan nog rekenen vanuit het hart.
4: Muziek, zeggen we dan.
5: Hoeveel glaasjes gaan naar boven?
4: Ik heb geen idee.
5: 100, 150?
4: Nee, meer ga ik vanuit.
5: Veel
4: het
5: meer.
4: Het is hartstikke mooi weer. Ja,
2: je hebt heel veel mensen uit. Ook oud-voorzitters zijn uitgenodigd allemaal.
4: Ja, van oud-voorzitters heb je dan, hoor je niet zoveel hoor.
2: Gisteren eentje sprak die eerste.
4: Jan Heil, of niet?
2: Ja,
4: die komt. Ja. Maar nee, ik weet niet, 500 mensen of zo.
5: Doe maar.
4: Denk ik.
0: Zo, ja. Goed feestje.
4: Laat maar komen.
2: Zo,
4: ja.
2: Is het. En is er in de programmering iets van dit jaar van je zegt, daar kijk ik wel echt naar uit? Dat mag natuurlijk gewoon persoonlijke smaak zijn.
4: Ja, dat is persoonlijke smaak ook. Even iets algemeens. Wij hebben van tevoren dachten, 100 jaar, gaan we allemaal heel groot en zo. Maar ik merkte ook wat druk op de vrijwilligersstage. Weet je, we doen een normaal jaar. Dus we bereiden ons gewoon in de programmering gewoon voor op een normale programmering. Want anders, en alles wat voorbij komt en wat nog groter kan zijn dan, daar duiken we in. Nou, daar is bijvoorbeeld Paul de Leeuw uitgekomen, die speciaal voor ons een voorstelling gaat doen voor 100 jaar. Dus dat wordt vrij interactief, denk ik, hem kennende. En dan daaromheen doen we een aantal dingen die nieuw zijn. Waar we al een tijdje op broeden. En dan zeggen we, nou, dan zien we dat gewoon als pilot. We doen bijvoorbeeld een foodfestival nu een keer. Want dat iedereen zegt, je moet een keer een foodfestival doen. Nou, oké, gaan we doen. Als het dan hartstikke lukt, kunnen we daar mee door. Als het mislukt, kunnen we gewoon, als er maar heel weinig mensen komen. Ja, dan zeggen we, geven we gewoon 100 jaar de schuld. Dat was eenmalig.
2: Ja,
4: maar goed, ik weet nu natuurlijk al de kaarten die daarvoor verkocht worden. Dat loopt ook al hartstikke goed. En we gaan er ook een Club Cabrio doen. We zitten hier in een cultuurprogramma. Dat is het minste cultuuronderdeel op het hele programma. Maar het is een soort dansavond. Maar we gaan ook weer willen mensen verrassen en gek maken. Dus we gaan de boel een beetje omdraaien. Normaal staat de artiest op het podium. Maar wij gaan nu de DJ, dat is onder andere Gerard Ekdom, mijn overbuurman. Die zetten we op de tribune. En we gaan het podium uitbouwen naar voren over de tribune heen. Dat is een hele grote dansvloer.
2: Ja.
4: En dan krijg je een beetje, het is vroeg donker in september, krijg je een beetje zo'n ouderwetse beat. En waar ik persoonlijk naar uitkijk is Karsu, vind ik. Die heb ik al een paar keer live gezien. Daar ben ik echt super fan van.
2: Ja.
4: Vind ik echt gaaf. En daar hebben we nog een paar kaarten voor, toevallig. En er werd vandaag, sinds gisteren op televisie geweest. En hoop weer 60.
2: Ja, dat werkt goed, hè?
4: Dat zie je opeens gaan. Ja, dat iemand klopt, zei al, we zijn er weer. Ja, we zijn bijna uitverkocht.
2: Zo.
4: Dus kijk op de site, Cabri. Ik mag ook even,
2: www.cabri.nl. Eén keer nog op de
4: En dan zie je toch wel een aantal grote en kleine optredens. En waar wij naar streven, als je eenmaal niet dat de artiest de aanleiding moet zijn, maar dat je gewoon weet dat het altijd fijn en leuk en goed is.
5: Ja, dat is jouw unique selling point.
4: Absoluut.
5: Absoluut. Ja.
2: We gaan er allemaal naartoe, 100 jaar cabrio. En vanmiddag dus de grote perspresentatie. Anna en Lisanna, jullie gaan we ook gewoon sowieso samen zien. Maar dat spreken we later allemaal wel af. Anna is te zien bij je met de voorstelling Kate Bush en Alfred Jodocus Kwak op 21 juni. Sowieso. En Lisanna die is ook nog te zien. Maar ik heb even niet zo snel uit mijn hoofd staan. Assepoester weer in het najaar.
3: Ik ben Assepoester weer in het najaar, ja.
2: Ja, gaan we dat allemaal weer meemaken. En wij zijn natuurlijk gewoon over 2 weken weer hier. Live vanuit De Pals, en dan zeg ik dat goed, want we gaan één keer vreemd, maar dat is pas over 4 weken uit mijn hoofd. Ja, over 2 weken zijn we gewoon nog hier, live vanuit... Ja, wist jij het niet, Arjan?
5: Gaan we vreemd?
2: Nee, we gaan 1 keer vreemd. 6 juni moeten we even een keertje vreemd gaan.
5: Waar gaan we dan naartoe?
2: Ja, dat weet ik volgens mij nog niet officieel.
0: Spannend.
2: Ja, het klinkt heel spannend. Ja,
3: dat is heel spannend.
2: We gaan bellen. Ja. In ieder geval, ik zoek nog een plek. De Pals had even andere afspraken die middag. Dus wij moeten even weg die dag.
5: Wij zijn uit cabrio wordt het al.
2: Dat gaan we allemaal regelen. In ieder geval, dank voor het luisteren. Over 2 weken zijn we er weer. Ik wens u een bijzonder fijne zaterdag. En tot over 2 weken. Dag.
5: Dag.
0: Dag. Hey. Spannend.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerk en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.

0: vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend, nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrij maken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.

0: gouden plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend. Nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hantavirus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al twee keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 15 vertrok drie weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde Van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
5: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze winden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Voor gezelligheid kies je Eemland 1.
6: Eemland 1.
5: Stem af op en top Hollands muziekmix. Met presentatie van Erwin van Dijk.
6: Dit is Eemland 1. Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar op en top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

Zo luisteren vrienden van de radio. De hele week moeten zwoegen en zweten, net zoals iedereen. En als je een ondernemer bent, moet je nog hard werken. Want ja, er moet ontzettend veel geld binnengehaald worden. Want alle lasten moeten nog eraf. En dan krijg je pas het bedrag wat je dus gaat verdienen officieel. Zaterdagavond bij uitstek betekent weer een hoop gezelligheid hier op de radio. En dat is heerlijk weer. Heerlijk genoten met z'n allen vandaag. Morgen wordt ook een klein beetje regen. In ieder geval een klein beetje regen. En natuurlijk ook een beetje zonneschijn. Maar vandaag was het optimaal. Een beetje aanvoelend, want het was 25 graden. Maar ik zeg op de meter 20, maar het voelde wel wat warm aan, moet ik eerlijk zeggen. Het een en ander weer op de USB-stick gedaan. Voor de platen die aangevraagd zijn. En die staan ook een beetje allemaal klaar voor vanavond. Dus de platen zijn aangevraagd. Die komen ook nog voorbij. Een goede volgorde op de radio. En als je ook een plaat wil aanvragen voor volgende week, dan kan dat natuurlijk altijd. Dan moet je even een mailtje naar ons toesturen. DJ-Erwin van Dijk@hotmail.com. Nogmaals, DJ-Erwin van Dijk@hotmail.com. U mag ook ons natuurlijk gaan appen tijdens ons radioprogramma op de appline. En dat is op 06-175-230-26. Dat is nogmaals 06-175-230-26. Ook de lijn van de studio staat weer open tot dan 5 voor 10 op 033-29-87171. Dat is nogmaals 033-29-87171. We gingen op start met de Erwin van Dijk tipplaat van Kimberly. Harry, man, zo heet ze. En zonder jou zou alles anders zijn. Met haar gaan we dus praten om 7:15. Maar eerst om 7:15 gaan we praten met Bert Solo. Met het nummer Je Laat Mijn Hart Dansen. 7 neemt die plaats in de studio. Jannes Uiterwijk en Dansen in de Nacht. Dan hebben we om 9:15 hebben Peter Hartenveld. Lach, Leef en Geniet. En de laatste is om 9:30. Jack van Gestel en Ons Oude Kroegie. Dat zijn de artiesten voor vanavond. En heel veel lekkere muziek meegenomen. Ik zei het al, over onder andere heerlijke lekkere 12-inch. Dus laten we gelijk beginnen met een heerlijke 12-inch op de radio. Dit is een man, ja, die heeft vele nummers op zijn naam wist te behalen. Ook romantische ballads, zoals Suddenly, ook niet te vergeten. Die past meestal in een romantiek programma. Maar dit was ook wel zo'n dijk van de blaad van toen die tijd, uit de jaren 80. En we zaten een beetje te kijken naar onze hittegripstudio. Van wat zullen we voor vanavond eens allemaal eens meenemen voor onze luisteraars. Nou, en dit is daar zo eentje van. Een exclusieve mooie 12-inch. En bij deze hartelijk welkom bij deel 1 op de radio. We gaan zometeen ook Facebook Live inschakelen voor jullie. De appline staat er weer open, dus kortom, er zijn weer diverse media's waar je ons kunt bereiken voor eventueel het aanvragen van een plaat. Mocht je aanwezig zijn, dan brengen we dat uiteraard ten gehoor. En anders doen we het gewoon een week later voor je op de radio. Zo te afspreken. Oh, ze is zo makkelijk. Ja, simply, zo makkelijk. Nou, ik zou zeggen, barst voor onze radio.

Heerlijk zo'n plaat als deze te mogen draaien op de radio. In deze zomerse temperaturen moet ik eerlijk zeggen. Henk de Dissel en Gekke Henkie. En daarvoor de nieuwe van Gio Swikker en Roy Otters uit Apeldoorn. En hoezo al getrouwd. En daarvoor Billy Ocean en Yuri Green. De volgende gaan we draaien voor Tino. Ja, Tino de Groot. Ook een trouwe luisteraar en tevens ook een fan van ons radioprogramma. En ook kregen we op onze appline weer wat leuke berichten binnen van... Wat een top jingles, man. Heerlijk. Wat klinken ze zo machtig op die radio. Ja, je kiest de beste. En daarmee maak je het programma nog mooier op de radio. Deze begint heel rustig. Mm.

Ik zet al deze speciaal even voor Tino. Je wist hem al van Dance Classics. Hij weet wat hij wil. Hij weet wat hij kan. En dat is een feit in de realiteit. Hij blijft zichzelf. Dat vind ik het mooiste eraan. Ja, als we het allemaal zouden doen, dan zou de wereld een beetje beter uitzien. Maar ja, wie ben ik? In mijn eentje ga ik het nooit redden. Oh, ik zie het al. Amy Buitink. Ook een bijzonder goede naam van Amy Buitink. Ze zit ook weer eens mee te luisteren. Gezellig. Welkom bij de club, Amy. Gezelligheid op de radio. Dat weten wij neer te zetten. Want menige radiomaker aan onze voorbeeld kan nemen.

Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren. Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix.

0: Heerlijk, zo'n plaat als deze. Ik zit gewoon helemaal lekker mee te swingen, moet ik eerlijk zeggen, hier in de studio. René van Duin en Dans de Reggae. En draaiden we in het bijzonder eventjes natuurlijk voor Eve Ham. Ik hoop dat je het leuk vond, deze leuke plaat voor jou. Daan voor jouw man en blijf bij mij de hele nacht. En daar voor die mooie 12 inch, The Real Thing. En You to Me Are Everything. Die draaiden we natuurlijk eventjes voor Kees op de radio. En dit is ook zo'n mooie plaat op de radio. Draaien we natuurlijk voor Daniel van der Akker. En natuurlijk zijn lieve vrouw Sabrina.
1: Love is really a hurting thing.
2: Hey man, what's happening?
1: Hey brother, what's going on? All right. He's got his woman over there.
2: Yeah, how's he doing? You okay?
1: But mine's at home. What time is it? Damn, it's 12:45. I think I'm gonna walk up here and see what's going on up here at this discotheque. There's always something going on in there. What becomes of a broken heart?

Lamillig mensen, wat een mooie pracht eruit halen van Wesley Klein en Droom met mij. En daarvoor hadden wij muziek van Barry Wright en Let the Music Play. En die dachten we om te draaien eventjes voor Kees. Ook een goede naam van Patrick Kruis. Ook deze doet mee met de kersteditie anno 2026. De datums worden morgen doorgegeven aan de artiesten. En dat belooft een heel mooi feest te worden hier in de studio met de kersteditie. Wat we al dikke 20 jaar doen met vele bedrijven die ons wederom weer sponsoren met de nodige hapjes en de drankjes. Om de artiesten te voorzien van hetgene wat ze gewoon van ons krijgen, want ze komen ook belangeloos. En dan zat er tegenover dat ze gewoon lekker hapjes kunnen nemen en een lekker drankje erbij kunnen doen. Zo hoort het eenmaal. Wie goed is, zal altijd goed ontmoeten. Zo is mijn motto. Misschien is het een andere gezegde. Doe ik het op mijn manier. Maar de boodschap komt altijd over. En wij probeerden in contact te komen met niemand anders dan Bert Solo. En je laat mijn hart dansen. Maar helaas is het ons niet gelukt in contact te komen met die beste man. En ook geen voicemail. Dus er is één keer erbij vermeld. Ik ga kijken of het eventueel het laatste uurtje gaat lukken. Maar ik kan het niet u garanderen. Want om 9:30 hebben we weer een artiest. En eigenlijk is 4 artiesten meer als genoeg. En als ze dan niet opnemen, komt het gewoon eigenlijk een klein beetje te vervallen. Maar we gaan kijken of het gaat lukken. Maar onthoud me ervan. Als het niet gaat lukken, dan wordt gewoon een andere datum gekozen voor de beste man Bert Solo. Nou, als het goed is, dan moet er ook eentje om 7:00 plaatsnemen hier in de studio. Jan is uit de wijk. En dansen in de nacht. Dus ook daar in afwachting, want er kan altijd weer een boeking binnenkomen. En dan kunnen ze helaas niet in de studio komen en gaat die boeking voor. En dat begrijp ik natuurlijk volkomen, want als je die boeking niet aanpakt, dan zal er altijd een collega-artiest zijn die het voor je neus weghaalt. En of je dan een tweede kans krijgt om daar te mogen gaan zingen, is dan wel heel klein. Dus mocht ze een optreden hebben en ze zijn niet aanwezig hier in de studio, dan gaat het in ieder geval voor, een optreden. Ik zei al, Patrick Kruis, ook deze zit mee te kijken, zegt ook een goede avond. Wat hebben we nog klaarstaan? Natuurlijk ook een van mijn favorieten, moet ik eerlijk zeggen. Een favoriet mag je het niet hebben, maar wel een plaats waar we heel veel te danken aan hebben. Ook aan die man hebben we veel te danken. Hij regelt ook wat artiesten voor ons, regelt bepaalde dingen voor ons, waardoor er voor ons de deuren gingen openen. En daar zijn we dankbaar voor, want je bent een goud eerlijke gozer. En dan help je gewoon een klein beetje met sommige dingen met jou erbij. En dat is ze ook gelukt, dank daarvoor. We gaan luisteren naar een mooie track van deze beste man. En hij is mooi, hoor, met die mooie single van hem. Klinkt lekker, verfrissend. En zo kennen we hem eigenlijk niet.

0: Hij is klein, heeft een mooie, warme radiostem en maakt programma's met passie. Met passie. Erwin van Dijk, hier op Eemland 1.
1: Dit is Eemland 1.

Mooi deze plaat van André Hazes. Bedankt mijn vriend. Draait eventjes een bijzonder eventjes voor mijn broertje Mark. En die zit mee te luisteren met wat vrienden naar dit radioprogramma. Ik hoop dat het in smaak valt en dat je gaat genieten van het programma wat we neerzetten hier op zaterdagavond tussen 6 en 10. Al dus de muziek van André Hazes nogmaals voor jou Mark. En daarvoor hadden we ook zo'n heerlijk leuke plaat van niemand anders dan Meisje. Wat ben je zo lelijk van de nacht door Billy Dans en Brace en Jeffrey Hayes. En natuurlijk ook door Afro Bros en Meisje wat ben je lelijk. En dan verhandeld van Bentham en de bus op de radio. Nou, we kijken naar de linkerzijde. We hebben nog een 3 minuten en 11 seconden te gaan. Dus we gaan geen plaatje draaien. Maar betekent ook gewoon even de instrumentalen erop gaan zetten als sluiting van het eerste gedeelte op de radio. Zometeen zijn we uiteraard weer bij jullie terug op de radio voor deel 2. Hopend dat deze beste man, Jannes, uit de wijk plaats gaat nemen hier in onze studio. En kunnen we uiteraard praten met hem over de nieuwe release Dansen in de Nacht. Je kunt reageren op ons radioprogramma door een mailtje te sturen naar ons. Dat is dj@hotmail.com. Je mag ook naar ons natuurlijk gaan appen op de welbekende applijn. En dat is 06-175-230-26. Dat is 06-175-230-26. Ook bellen naar de studio rechtstreeks is ook mogelijk onder het welbekende nummer 033-29-87171. Dat is nogmaals 033-29-87171. Zometeen in het tweede gedeelte gaan we weer inschakelen. Het Facebook Live, het eerste gedeelte. Er zaten ontzettend veel kijkers die genoten van ons radioprogramma. En daarom gaan we een beetje het einde. Dus zetten we even uit. En in het tweede gedeelte gaan we weer aanzetten Facebook Live voor je. Dan kun je meekijken in de studio hoe radio gemaakt wordt. En met de passie en vreugde die we het altijd mogen gaan meedelen voor iedereen. Ja, ook Lars Bouwman. Dat is een grote aanhang. Grote fan met heel veel crews, moet ik wel zeggen. In totaal 180. En de zomertour, hij komt eraan. Wij komen die kant op. Want als er zoveel fans zijn in Leeuwarden, ja, dan gaan we voor hun draaien. Op een mooie avond gaan we een gigantisch leuk festijn inzetten. Maar we terug kunnen denken dan aan die mooie avond die we neer gaan zetten. Want ja, ze hebben er recht op, vind ik. Ja, ik hoop nog even live. Klein momentje, het tweede gedeelte gaan we hem inschakelen voor je. En al onze luisteraars die dan mee kunnen kijken. Ik zou zeggen, blijf genieten van deze instrumentalen. De andere instrumentalen die er gebruikt is achter ons, zei is van, het is wel een beetje een irritant toontje dan. Maar dit is toch een klein beetje wat rustigheid gaat geven in ons radioprogramma. Gebruiken we dan elke keer voor een sluiting. We hebben 4 uur lang radio. En in die 4 uur lang kunnen we elke keer een sluiting doen met deze mooie instrumentalen. Heeft u zelf een leuke instrumentale in gedachten? Dat kan, dan kunt u dat eventjes doorappen aan ons op 06-175-230-26. En vanavond tussen 10 en 12 alweer collega van ons. Als het goed is Gert-Jan, afgelopen hoorde ik hem ook op de radio. Wie weet is hij er vanavond ook, of misschien daar in de plaats voor vaker. Dus altijd weer een klein beetje een afwachting van wie de plaats gaat nemen en wie het programma gaat presenteren tussen 10 en 12 uur. Maar vannacht tussen 12 en 2, 2 uur lang dikke vette mixen voor je. Moet je zeker naar luisteren. Alles in onze high-tech mooie studio gaan om het geluid nog mooier en nog vetter voor je neer te zetten. We spreken elkaar zometeen weer voor een deel 2. Graag tot zo.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Top en Top Hollands Muziekmix heeft een grote aanhang. En zo ook in Leeuwarden, met Lars Bauma en crew.
5: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Voor Eemland 1.

Zo lekker deze leuke plaat op de radio te mogen draaien als de M-Invertijd tipplaat. Trek nummer 3. Dat hebben we op de MD gezet, want we zetten al die uurspotjes die we in elkaar zetten. En meestal gebeurt het toch wel op de zaterdag. En die zitten een goede volgende in elkaar. En dit was dan Bad Solo. En Je Laat Mijn Hart Dansen. Zo machtig, alleen we kregen hem niet aan de telefoon. En ik denk ook niet dat het gaat lukken om hem vanavond nog te bellen. Want ja, we zitten helemaal vol met artiesten. En dan 2 artiesten in een uur neer te zetten, dat wordt een beetje te veel voor onze luisteraars. Dus we gaan er gewoon eventjes een appje sturen naar onze welbekende pluggen. En wordt gewoon even een nieuwe afspraak gemaakt. Maar nog niet gearriveerd bij de studiopand. Jannes Uiterwijk, Dansen in de Nacht. Dus ik denk dat er een optreden is binnengekomen, dat hij daarheen moet. Maar mocht het zo zijn dat hij wel bij de deur is, ga regelmatig even kijken bij de deur of hij daar aanwezig is. En als hij aanwezig is, dan doen we dat natuurlijk op een vriendelijke wijze, zoals we altijd zijn, de deur geheel voor hem open. Voor Jannes Uiterwijk. Nou, dan mag gekeken worden op Facebook Live. Dan zijn we weer. Ik zei het al, in het tweede uur gaan we weer inschakelen. En dan 5 voor, dan zetten we weer uit. Dan hebben we de reclames, nieuws. En dan zijn we weer terug in het derde uur. En dan gaan we weer aanzetten voor je Facebook Live hier. Hopelijk helemaal meekijken, net zoals het eerste gedeelte. Het is het leuke van radio, dat je kunt zien wie die radiofreak is, wie die enthousiastheid daar brengt op die zender. En de passie mag delen met de vele luisteraars, want dat is belangrijk. De passie die je moet delen, want als je dat niet hebt, zul je niet zo'n programma als deze neer kunnen zetten. Dat is een feit en de realiteit. Dat mag ik wel zeggen, want ik krijg vaak te horen, ik heb nog nooit zo'n radiofreak gezien die zo enthousiast en zo passief bezig is op de radio. En je bent een uitblinker. Dan ken je ook nog van het grote commerciële radiostation in Rotterdam, Wereldstad. En daar was je al een uitblinker. Lars zit ook mee te kijken, Lars Bouwman aan crew. Deze gaan we draaien voor Lars en zijn complete crew.

En misschien merk je het al, deze komt regelmatig voorbij mijn radioprogramma. Wordt regelmatig ook aangevraagd of we die plaat willen gaan draaien. We zijn fan van Tine Martin. Hoeveel tranen moet ik huilen? Prachtig mooi nummer. En dat mag zeker gedraaid worden, want we zitten hier tenslotte voor onze luisteraars. En dan hebben we ook nog een nummer van Tine Martin en Replay. En dat nummer heet Play Eén Dag. En daarvoor Joe Bataan en Rappo Kleppo. Oh, dat was weer zo'n mooie hit. En we hebben nog meer van die mooie hits voor u. En vooral een track die me doet denken uit mijn prille jeugd. Ja, want toen had je ook nog in Amersfoort natuurlijk heel veel van die radiostations. En er waren een aantal waar ik een plekje in mijn hart had. En één ervan, ja, eigenlijk er twee, maar één ervan, dat zat ik altijd mee te luisteren. En toen hoorde ik die plaat van deze beste man. Oh. Yeah. En hun heette toen die tijd al Radio Stad Amersfoort. Ze konden legaal worden, hebben ze niet gedaan. Want er waren ze in beperkingen met vermogenshuizen. En bleven dan illegaal doorgaan. En later verdween dat. En gingen ze Eemland kopen, oftewel Radio Eemland.

Nou, zo'n leuke spontane dame, Marianne Weber en de Italiaan. En daarvoor hadden we Antoon en Olivia. En daarvoor die mooie 12 inch uit het verleden, waar we nog een mooie herinnering aan overgehouden. Aan die mooie zender van Amersfoort, van Adcaré nog. Elgero en Roof Garden, helaas is die niet meer in ons midden. Hij is, begin van het jaar is hij eigenlijk overleden. En dat vergeten we nooit meer. Een man die radio wist te maken, wist ook een radiostation heel hoog in vaandel te houden. Hij heeft het toen overgenomen van Karel Andriessen. Want Karel Andriessen was eigenlijk de eerste oprichter van Radio Eemland. En toen kwam Ad Carré met zijn radiostad Amersfoort. Dat stopte ermee en ging samenwerken natuurlijk met Radio Eemland. Met Karel. En geef ze Karel, joh, neem het maar over. Ik ga beginnen met een andere radiozender in Amersfoort. En dat heette toen Keistad. En dat is ook een succes geworden. En ook van Ad nogmaals de

Radio Eemland. Hij heeft me toen binnengehaald met 15 jaar. En dat zal ik ook nooit en nooit meer vergeten. Hij zei, ik weet nog, toen ik je binnenhaalde, was een jongetje van 15. En ik wist dat je een hele mooie radiostem zou krijgen. En dat je passie hebt voor de radio, dat is ook een feit. En toen die later, nou misschien wel 20 jaar, mij weer eens hoorde op de radio, zei hij, ik wist het toch, ik geloofde je. En alles wat je deed op de radio, je raakte het aan als goud, zei hij. Maar je bleef vooral jezelf. En als je dan bij ons draaide, zei hij altijd, ik maak gebruik van de faciliteiten van de studio. Apparatuur van Radio Eemland. Nou, dat heeft nooit iemand gezegd, altijd van onze apparatuur, terwijl het niet van hun was. En jij zei het gewoon zoals het was. De werkelijkheid, de eerlijkheid. En dat is de echte radiomaker, zoals het hoort, zei hij. Nou, altijd blijft in gedachten. Dat stukje nostalgie wat we mogen koesteren van een jaar lang. Radio Eemland, toen zijn we overgegaan naar Omroep Amersfoort. Ook nog een jaar vertoefd, maar dat ging niet zo helemaal zoals het hoorde. Ik maak de bandprogramma's gegeven, werden de bandprogramma's gewoon gestopt. En dat is iets wat je met mij moet gaan communiceren, niet zomaar een keer iets stoppen. Maar dat hoort niet zo. Communiceren is zo belangrijk in het radiopak, maar ook eigenlijk met alles zo. Ja, toen ging Anne draaien, we zijn heen gegaan, we hebben de LP van Lier Brouw nog binnengehaald. Want die heb ik gekregen en wou ze een klein beetje achterover drukken. Ja, dat moet je niet doen, hè. Eerlijkheid duurt altijd het langst en die LP hebben we gewoon opgehaald. En toen nog aan de Soest en toen hebben we nog zoveel zenders afgelopen in onze brille jeugd. Tot zelfs een commerciële radiozender in Rotterdam. En daar hebben we ook een jaar vertoefd. En 13 jaar ook nog bij een streeksradio. AB Radio te Bloemendaal. Ook dat was een mooi radiozender. En toen zijn we gegaan naar Los Radio. En gevend 2023 de omturning tot de streeksradio met Soest en Baren. En werden wij de streeksradio en werden wij Eemland 1. En dat is een groot succes.

0: kies je Eemland 1.
1: Eemland 1.
0: Stem af op en top Hollands muziekmix. Met presentatie van Erwin van Dijk.
1: Dit is Eemland 1.

Canyon op de radio en als ik maar bij jou ben. En ook daarvoor hadden we zo'n hele leuke van Theodor. En hallo mooie meid. En Peter Smulders die zong natuurlijk het origineel toen die tijd. En helaas is die jaren geleden overleden. En ook daarvoor de muziek van de Doobie Brothers en Listen to the Music. Een heerlijke mooie 12 inch. De volgende gaan we verdraaien voor niemand anders dan Leander. Ook deze mee te luisteren is bezig met een verbouwing van zijn huis. En hij zegt ik heb de booster aanstaan op de radio en ik luister er mee naar je programma. Dus het gaat goed, het gaat lekker. Nou, Leander, we gaan even een leuke plaat voor je draaien hier op de radio. En die leuke plaat is die geworden van Michael Jackson voor je.

0: Ja, blijft nog niks leuke plaat op de radio. Michael Jackson en Thriller. En deze draait eventjes voor Leander. Druk bezig met de verhuizing, dus succes ermee, Leander. Gaat mooi worden, jongen. Mooie locatie trouwens. Kun je wel een zender neerzetten. Nee, hoe geintje, joh. Maak er wat moois van, ja, joh. Komt goed. Ook ondertussen zitten ook vele mensen mee te luisteren via de stream van Ameland 1. We kregen net een berichtgeving van binnen, heerlijk over de stream. En het klinkt altijd absoluut goed. Dankjewel voor deze mooie berichtgevingen. Zometeen in het volgende uur gaan we dus meteen weer Facebook Live voor je. Helaas is dat niet opkomende dagen. Jan de Zuiderbeek. Er is wat gebeurd, daar ga ik vanuit. Ik denk dat gewoon een optreden tussendoor is gekomen. En dat helaas vergeten is om zich af te bellen bij mij. Of misschien wel bij de pluggen. Je weet het nooit, er kan altijd iets ertussen komen dat je dat even vergeten bent. Maar dat nemen ze niet kwalijk. Er zijn vele radiomakers die ook interviews doen. En die schreeuwen het uit op de radio als ze dan niet opkomen dagen. En die geven ze alle schuld van dien. Dan vraag ik me wel eens af of je het vak radio wel goed doet. En hoe kun je dan mensen zo krenken? Als je weet dat ze artiest zijn en als ze dan live kunnen komen. En er komt toch een optreden onverwachts binnen. Dan zullen ze deze toch moeten aanpakken. En als je dat niet die erkenning geeft naar je artiest toe, dan denk ik dat iemand die ook interviews doet op andere zenders met artiesten, dat ze beter kunnen gaan stoppen. En dat ze alleen maar aan het eigen belang denken. En ze horen niet meedenkend met je medemens. En dat maakt je dan geheel uniek. Reacties kun je blijven sturen naar ons via ons e-mailadres dj-hewinvandijk@hotmail.com. Je mag ook gebruik maken van onze welbekende sms-lijn, app-lijn. Het is maar hoe je het zelf een klein beetje bekijkt. Moet even kijken, waar zit die? Want er gaat zoveel voorbij hier. En dan moet ik dat allemaal weer opzoeken. Maar dat komt wel goed. We gaan het zometeen eventjes rustig even opzoeken. Zodat u dus kunt gaan appen naar ons toe. Naar de welbekende app-lijn tijdens ons radioprogramma hier. En mail mag ook dj-erwinvandijk@hotmail.com. We hebben het gevonden, onze welbekende app-lijn. En dat is 06-175-230-26. Nogmaals 06-175-230-26. Dat is de app-lijn van ons zelf. Die we sinds een maand of twee zelf in de eten geslingerd hebben voor ons radioprogramma. Maar ook buiten ons radioprogramma kun je ons altijd bereiken als je een leuke plaat wil aanvragen. Misschien heb je een leuke mededeling. Dat je denkt van, hé, dat kan graag wel op de zaterdagavond. Laat me dat weten. Gerust eventjes naar ons toe appen. We gaan even kijken wat het is. En is het zeker toegankelijk voor het radioprogramma, geef ik daar zeker respons aan. Maar zometeen, om 7:15, gaan we praten met Kimberly als het goed is. Altijd weer afwachting ervan, je weet het maar nooit. En dan hebben we nog eentje om 8:45. Peter Harteveld. En om 9:30 de laatste voor vanavond wat betreft de interviews. En hopen dat de laatste drie wel mogen gaan lukken hier op de radio. En die laatste is die Jack van Gestel en ons oude kroegje. Ik wil zeggen, blijf luisteren naar de radio. We spreken elkaar zometeen weer voor een volgende uur op de zender van Ameland 1. 24 uur per dag. En 7 dagen in de week zijn we geheel te beluisteren met tal van leuke, gevarieerde radioprogramma's. Voor ieder wat wils. De een wat enthousiaster, de ander wat rustiger. Maar desondanks is Ameland 1 toch wel een van de grootste toonaangevende streeksradio. Wat steeds drukker en drukker wordt beluisterd. En ook via tv zitten heel veel mensen te kijken. Dus ja, dat doet ons goed. Blijf het doorgeven. Ameland 1, ook op tv. En maak ons groter. We spreken elkaar zometeen weer voor het volgende uur. Graag tot zo. Hoi.
1: Dit is Ameland 1. Ameland 1.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren, maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
5: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
1: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Op en Top Hollands Muziekmix heeft een grote aanhang. En zo ook in Leeuwarden, met Lars Boma en crew.
7: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

0: Radio op 107.5, 105.9 en 105.5 FM. Op DAB Plus via allotment 11A, internet, tv en kabel KPN, Ziggo, Odido en Delta. Dit is Eemland 1.
1: En zoals maar net, dan luister je na. En ook natuurlijk met het radioprogramma altijd live tussen 6 en 10 uur. Totaal geen computer, wil ik ook niet. Want dan heb je geen de activiteit met je luisteraars. En dat kun je altijd meestal horen aan het geluid als het een computer is. Ja, dat is echt waar. En dat weten we. En dat kun je ook horen, nogmaals. Maar oké, ieder zijn ding. Soms heb je andere dingen waardoor je dus niet live kan komen. En dan moet je gewoon dus een bandprogramma maken. En dan gaat dat de voorkeur daarna uit. En wij doen het gewoon lekker live. In totaliteit 27 jaar. Is 25 jaar voor die andere zender. En nu vanaf 2023 voor deze. Alleen de naamsveranderingen. Verder is het gewoon nog steeds onszelfde studiopand. Ik heb er wel twee al meegemaakt. Aan de Zuidbink en aan de Prins Johan Friesenstraat. En nu aan de Bijkersweg nummer 3. Dus drie studio's heb ik al meegemaakt. De ene was mooier als de ander. En als je deze nou gaat bekijken hoeveel er nu aan mooi spul staat en hoe het allemaal werkt. En onze technische dienst die altijd kaart werkt om het toch weer zo goed en zo professioneel neer te zetten. Mogen we ook zeker niet vergeten, moeten altijd nog daar eventjes zeg maar, bij stilstaan. Want hij maakt er ook tijd voor. En nogmaals onze dank daarvoor voor de technische dienst daarin. Nou, we hebben weer ingeschakeld op Facebook Live. Ik hoop dat wij de volgende artiest aan de telefoon krijgen. Het zou toch niet zo wezen dat ook deze niet opneemt en dat ook deze een optreden heeft. Dan hebben we er nog twee kansen te gaan. Dus als dat niet lukt, die andere twee, ja, dan is het wat. Dan hebben we eigenlijk geen artiest gehad in onze studio. Ook telefonisch. Het zou wel heel compleet mij gaan verrassen voor vanavond. Oké. Okay. Zijn er ergens optredens en ze gaan erheen vanwege een boeking, dan moeten ze dat ten alle tijde gaan doen. Laten we maar gelijk beginnen met een lekkere 12 inch. En trouwens, die je net hoorde, was die van Peter Hartenveld. Lach, leef en geniet. Wat zeg ik? Nee. Dat was Jack van Gestel. En dat nummer heet Ons Oude Kroegie. Ja, zo is maar net. We gaan snel draaien, die lekkere 12 inch voor je op de radio. Gaan we met deze doen. Dit klinkt ook zo lekker. Verleden week zei ze, wat een prachtig mooie plaats. En nu vroeg Evelien deze leuke aan. Speciaal voor haar liefhebbende man Chris. En als het kan, kiss me, sweetie.

0: aangevraagd is door Evelien. Speciaal voor haar liefhebbende man Chris. Kiss Me Sweetie, Sheila en de Black Devotion op de radio. We hebben geluk. Eindelijk onze avond dat niet meer kapot te krijgen is, moet ik eerlijk zeggen. Want wij hebben de zangeres aan onze telefoon. De ene rechte, Kimberly. Yes, de Kimberly. Met die mooie stem. Kimberly, goedenavond.
1: Hey, hallo, goedenavond.
0: Jij maakt mijn avond weer helemaal compleet daarin, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nou, zeker weten hoor. Ja. Hey, mijn avond is ook weer helemaal goed zo.
0: Dat bedoel ik maar, want anders heb je waarschijnlijk een optreden ergens in het land, of niet?
1: Nee, vanavond lekker thuis. Ik ben lekker paardenpoep om te opruimen, de paarden van het land. En lekker rustig aan vandaag.
0: Oké, dus je woont volgens mij op een boerderijtje dan, of niet?
1: Nou, niet echt een boerderijtje, maar wel lekker landelijk. Achter het bos, IJsselmeer. Ik heb nog een B&B erbij, dus daar heb ik erg druk mee. En ja, voor de rest gaat het nog lekker zo'n gangetje zo.
0: Ja, heerlijk.
1: Wat mooie weer.
0: Absoluut, absoluut. Eventjes niet een interview doen. Zeg maar, wel met mijn voor vanavond dan. Maar geen optreden voor vanavond in ieder geval.
1: Nee. We hebben... nou, we heel kort houden. Mijn man is heel ernstig ziek geweest.
0: Oeh, en gaat het?
1: Afgelopen jaar... Ja... Langzaamaan wat beter. Maar ja, het is een hele strijd.
0: Dat kan ik me voorstellen.
1: Het is vandaar dat ik afgelopen jaar... ja, de optreden is een beetje op een laag pitje. Het is natuurlijk veel ziekenhuis, veel zorg. En ja, Frank duurt natuurlijk ook normaal altijd mijn geluid. Dus ja, dat is... ja, het was even een heftig jaar. Maar met deze nieuwe single... Dan gaan we er gewoon weer helemaal voor.
0: Ja, maar die titel die zegt gewoon... Meer dan genoeg zonder jou... Zou alles anders eruit zien? Jouw steun en toeverlaat, Frank.
1: Ja, want eigenlijk wist ik helemaal niks van deze single af. Want...
0: Hoe kan dat nou?
1: Ja, de maand of drie geleden liet Frank mij dit nummer horen. Hij zei, wat vind je van dit nummer? Ik zeg, wat een leuk nummer. Hij zei, die is voor jou, omdat je zo goed voor me zorgt, zegt hij. Dus dat heeft hij samen met Jeroen Dirksen op poten gezet. Mm-hmm. En hij zei, je mag naar de studio, je gaat inzingen en je krijgt een nieuwe single van me. Omdat je zo goed voor me zorgt.
0: Hé, maar zo hoort het er ook een klein beetje toch in het leven. Het is toch zo dat je voor elkaar klaarstaat in goede tijden, maar ook in slechte tijden. En soms heb je wel van die kerels die als een vrouw iets krijgt, dat dan de persoon weggaat. En als dan de man iets heeft, dat de vrouw weggaat. Maar echte liefde, dat doordringt alles.
1: Oh, absoluut. Ja hoor. Ja, dat is de goede en slechte tijden. En laten we hopen dat de goede tijden gewoon weer gauw komen.
0: Die gaan zeker komen, weet ik wel zeker. Ja. Want jij pept hem helemaal weer op. En dan komt Frank weer met full power weer terug. Doet hij lekker je geluid weer. Nu eventjes rustig aandoen. Beetje die herstelling die hij gewoon echt nodig heeft. Want dat heeft zijn tijd even een beetje nodig. Dat voel ik gewoon aan me. En daarna is hij weer met, ik denk met een dikke 3-4 maanden, is hij weer volop met power aan de gang.
1: Nou, daar hou ik je aan. Hè?
0: Dat bedoel ik maar, want het is leuk.
1: Ja, weet je, anders kan ik altijd nog jou roepen of jij mijn geluid komt doen. Dat kan natuurlijk ook nog.
0: Wie, ik jouw geluid, geen probleem. Hangt dat van je man?
1: Ja, dat bedoel ik. Van als het nog niet gaat, ja, dan moet jij mijn geluid doen, want je bent zo optimistisch.
0: Ja, dan ben ik altijd. Ik bruis altijd van ADHD.
1: Is niet, dat merk ik helemaal niks van hoor, dubbel ADHD of zo. Helemaal niet.
0: Sommigen zeggen, hoe hou je dat vol man? Slaap je nog wel eens? Praat je ook in je slaap? Ik zeg, nou dat weet ik niet.
1: Ja, een beetje aan het stuiteren, stuiterbal.
0: Ja, zo'n stuiterballetje. Hey, maar wat voor plaats woon je dan? Want als hij het geluid niet kan, Frank, en je woont dicht bij mij in de buurt bij wijze van spreken, dan zou ik best het geluid voor je willen doen, geen probleem.
1: Ja, nou ik woon zelf in de kop van Noord-Holland, dus ik moet altijd wel aardig een eentje rijden voor optredens. Mm-hmm. Dat je weet, de kop van Noord-Holland, onder de Afsluitdijk. En als je naar Arnhem of Brabant moet. Ja, deze wegen in Nederland zijn natuurlijk overvol. Dus dat schiet niet op hier. Dus,
0: nee.
1: Ik vind het nog steeds leuk. Ik doe het al 40 jaar. Ik vind het nog steeds geweldig dat ik het mag doen. En vanaf volgende week dan komt het allemaal weer een beetje. Er staan weer aardig wat optreden, zeg maar, van de zomer weer. Dus zo langzamerhand...
0: Gaat het weer
1: komt
0: lopen?
1: Er weer wat?
0: Ja.
1: Gaat het de goede kant op?
0: Absoluut.
1: Ja.
0: De mensen moeten die mooie stem van jou horen.
1: Nou, kijk eens aan. Ik zou zeggen, gooi erin. Elke dag 10 keer ADHD. En standje ADHD.
0: Ja, met een pilletje erbij. Dan wordt het nog meer extremer, denk ik, zo hier op de radio.
1: Nou, jeetje. Ja, maar het klinkt wel heel enthousiast, moet ik zeggen.
0: Ja, maar het is als je het in je hebt, gewoon het maken van radioprogramma's. Het is een passie, het is je vreugde. Ik doe het al 47 jaar. Ik heb er nooit genoeg van krijgen. Als ik een kindje niet kan, of wat dan ook. Of een technisch probleem hier, want ik dat zelf niet op kan lossen. Maar de technische dienst zegt, het is te veel om te doen. Dus ga maar weer naar huis. dan ben ik wel een klein beetje chagrijnig. Maar ja, ik heb nog wel een andere hobby nog erbij en die kan ik ook uitoefenen.
1: Ja, en wat is dat?
0: Illegale radio.
1: Oh, illegale radio. Oh jee, nou, roep het maar niet te hard dan.
0: Hè? Ah nee, mensen doen me toch niks. Die weten wie ik ben en ik heb altijd gedoogbeleid gekregen. Dat zal ik altijd blijven krijgen. Het is maar hoe je eigen opstelt naar de mensheid.
1: Nou, zo is het ook, ja.
0: En als je dat dan doet...
1: Je krijgt het niet altijd terug, maar...
0: bij sommigen krijg je dat wel en bij sommigen die maken misbruik van de groeigheid.
1: Zo is dat, ja.
0: En die moet je gewoon aan de kant zetten, want die heb je gewoon niet nodig in je leven. Zo werkt het helemaal.
1: Nee hoor, echt alleen maar positiviteit en...
0: Zo is het. Hey, we doen, jij van knallen maar even erin, die mooie single van je. Zou ik zeggen, blijf aan die telefoon hangen, want we zijn nog lang niet klaar met jou.
1: Oh, echt niet? Ben je nog lang niet klaar?
0: Nee, natuurlijk niet. Ik ben niet zomaar een radiofreak. Iedereen die doet het heel kort en bundig met jou. En die zegt van nou bedankt. En tot de volgende keer. Dan denk ik, jammer, ik wil nog zoveel vertellen. En ze geven me de kans gewoon niet.
1: Oh, nou ja, vertel. Wat wil je nog meer weten?
0: Dat gaan we zo meteen doen. We gaan eens even die mooie plaatveen draaien. En dat heet de Erwin Verdijk tipplaat op de zender van Eemland 1 hier.
1: Oké.
0: Okay. Ja, je bent benieuwd hoe dat gaat klinken.
1: Ja, echt wel.
0: Nou, spits je oren. Blijf aan die telefoon. Haal ik je zo weer een uitzending hier.
1: Gezellig.
0: Oké, zeker weten. Tot zo.
1: Tot zo.
2: Voor gezelligheid kies je Eemland 1.
3: Eemland 1.
2: Stem af op en top Hollands muziekmix. Met presentatie van Erwin van Dijk.
3: Dit is Eemland 1. Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar op en top Holland muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% dance classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

0: Ik moet ook eerlijk zeggen, luisteren vrienden van ons radioprogramma. Deze dame, Kimberly, die heeft ontzettend veel enthousiasme. Ook net zo met het zingen. De Adeline gaat compleet door haar lijf heen als ze optreedt. En als je dan deze mooie opname hoort zonder jou, zo alles anders wezen. Dat kan ik me voorstellen. En mooi dat die Frank dat zo bedacht heeft en zo gedaan heeft met die tekst. En hij is uitgekomen. En wat een prachtig exemplaar. Mijn complimenten voor Frank daarin, moet ik eerlijk zeggen.
1: Oh, dankjewel.
0: Ja, mooi is dat. Hoe voel je het klinken vooraf? Die jingles en dan achteraan die mooie track van jou.
1: Sorry, wat zei je?
0: Hoe voel je het zo algemeen klinken? Die jingles vooraf en dan een tipplaat hier op de zender. En dan die mooie song van jou hier op de zender.
1: Ik voel me helemaal vereerd.
0: Je begint gelijk van te stotteren.
1: Ik heb er helemaal geen woorden voor.
0: Nee,
1: prachtig.
0: Geen woorden, maar daden op de radio.
1: Ja, zoiets.
0: Ja. Hey, zit Frank ook toevallig lekker mee te luisteren of niet?
1: Nee, want die heb ik echt even boven op bed.
0: Oké. Okay.
1: Dus je moet
0: rust nemen.
1: De dokter vier keer op een dag even rust nemen.
0: Absoluut, en, opdoen.
1: Ja, dat heb je nodig voor zijn herstel. Dus dat moeten we maar even meedoen.
0: Absoluut, hè? Absoluut. Maar zometeen dan heeft hij weer de energie door zijn lijf, wat ik al zei. En dan gaat het allemaal helemaal snel weer goed met hem. En dan kan hij weer die leuke dingen doen die hij zo graag wil doen op dat moment.
1: Ja, zeker weten. Daar gaan we gewoon voor. En het is heel blij met de nieuwe single. Er wordt ontzettend leuk opgepakt op de radiostations. En jullie pakken natuurlijk heel enthousiast op. Dat is sowieso leuk om te horen. En alleen het, zonder jou zou alles anders zijn.
0: Ja, zo is het net. Als wij de artiesten niet gaan promoten, zeg maar, op de radio. Ja, waar gaan we dan heen als radio maken? En waar moeten de artiesten heen om hun product te promoten op de radiozenders?
1: Ja, natuurlijk, we hebben toch elkaar een beetje nodig.
0: Absoluut.
1: Zo, hè, natuurlijk. En wij maken nieuwe singles en jullie hebben weer
0: een primeur
1: om te kunnen draaien.
0: Ja, geeft ons weer de inspiratie om weer door te gaan met de radio.
1: Ja, tuurlijk.
0: Want jullie hebben de kracht voor ons. Want de kracht die wij van jullie krijgen, die zetten we om hier in het radiowereldje.
1: Ja, maar volgens mij is het hartstikke druk op het moment wat eruit komt. Het is wel heel veel, denk ik.
0: Ja, er komt genoeg. En er komt ook nieuw materiaal van jeugdige zangers en zangeressen. Dat ik denk, jongens, hé, wat een visvijver hebben we ontzettend veel in Nederland.
1: Ja, wat dat betreft is het heel anders dan 40 jaar geleden. Toen ik een beetje begon. Toen kwamen de bandartiesten een beetje op. En nou ja, dit is gewoon
0: niet meer aan te slepen. Ja.
1: Het is heel veel jongeren, net wat je zegt ook. We moeten natuurlijk ook, jongere generatie moet natuurlijk ook weer doorstromen.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is heel veel nieuw wat er binnenkomt. En het slaat het, vooral het Nederlandstalig slaat het natuurlijk heel erg aan, hè?
0: Juist, dat is weer geliefd geworden in ons kikkerlandje Nederland.
1: Ja.
0: En dat maakt het leuk. Hey, morgen heb je dan ergens nog een optreden of is het ook morgen een klein beetje gas terugnemen voor jou?
1: Morgen is het ook nog gas terug. Vanaf donderdag, zeg maar, dan beginnen de optredens weer. Ook met Hemelsvaardag, dan zag ik Schagen en de Nijmeegse Vierdaagse staat nog op. En ik sta nog allemaal privéfeestjes. Je kan het boeken via Showbird. En dat eigenlijk heel veel mensen die verjaardag hebben. En in de achtertuin schuurfeesten, oktoberfeest.
0: Alles is mogelijk bij jou.
1: Ja, alles is mogelijk. Ja,
0: hey, je zou nog iets over Nijmegen zijn. De Nijmeegse Vierdaagse, sta je er ook?
1: Ja, sta ik ook. Kom je ook nog kijken dan? Of loop je mee?
0: Nou, ik moet zeggen, lopen gaat me niet af. Het presenteren gaat me beter af.
1: Nou, loop het presenteren. Ga je voor karretje?
0: Ja, ga je me douwen dan?
1: Ja hoor, ik ga je douwen.
0: Ik ben een hele oude man.
1: Ik ben een hele oude man. Ja, wat is oud?
0: Wat denk je hoe oud ik ben dan?
1: Ik zou het niet weten. Moet ik even op een plaatje kijken van je.
0: Ja, kijk eens goed naar een plaatje. Kijk maar goed naar de kop, want je schrik eigen wezenloos volgens mij.
1: Nou, ik denk 18.
0: Ja, maar dat geintje ken ik wel. Doe eens een gokje. Een serieus gokje.
1: Ja, maar dan moet ik een foto zoeken. Ik weet niet hoe ik zo snel even een foto van je kan zoeken.
0: Ja. Tik gewoon even in Erwin van Dijk.
1: Wat zeg je?
0: Tik je gewoon eventjes in Erwin van Dijk, mijn naam. En dan kom je me gelijk tegen.
1: Oké, Erwin van Dijk.
0: En dan vind je me wel. Val altijd op.
1: Heel Nederland zit nou Erwin van Dijk te zoeken.
0: Ik heb een koptelefoon op mijn nek. Ik val wel op.
1: Oh ja.
0: Oh, dat begint al lekker.
1: Oh, dan zie ik je live ook. Ja, hallo.
0: Ja, ik ben live. Ja, dat is leuk ervan, of niet?
1: Ja, Baco. Jouw de Baco shirt heb je aan.
0: Ken je dat?
1: Ja.
0: Maar
1: nou,
0: ken je...
1: moet je wel even de camera kijken. Dan kan ik je even goed bekijken natuurlijk.
0: Bekijk maar eens goed die kop van me. Ik heb hem niet geschoven en denk, ja, want je komt bij een artiest, dan ga ik me eigenlijk niet scheren. Ik denk, ja, laat me gaan, het is zaterdagavond, klaar.
1: Ik denk dat je een beetje over de 40 bent, hè?
0: Mijn complimenten daarin. Ik voel me nog heel jeugdig.
1: Dat dacht ik al.
0: Zal ik je vertellen hoe oud ik ben?
1: Nou?
0: 60.
1: 60. Nou, kijk eens aan. Het leven begint op 60, hè?
0: Ja, maar ik voel me nog of ik een beetje herboren ben, zeg maar, op die radio.
1: Ja, maar dat heb ik ook. Dus, ik voel me... Ja, ik ben ook geen 18 meer, maar ik voel me dan 19. Tegenwoordig zit ik nog op kickbox, hè?
0: Ja, maar ik voel me nog of ik een beetje herboren ben, zeg maar, op die radio.
1: Ja, maar dat heb ik ook. Dus, ik voel me... Ja, ik ben ook geen 18 meer, maar ik voel me dan 19. Tegenwoordig is het nog op kickboxen ben ik nog gegaan. Ik denk, leuk, okay. Lekker van jou rammen.
0: Ja, maar je hebt gelijk, dat moet je wel tegenwoordig. Want

0: Zelfontdekking, oké.
1: En dat soort dingen. En lekker van je, natuurlijk een zwaar jaar gehad. En je merkt gewoon, even lekker je hoofd legen.
0: Dat is ook wel zin. Ik krijg een bericht binnen van Monique Jansen. En ze zegt, welkom bij de groep van de zestigers.
1: Nou, kijk eens aan. Hey. Krijg het toch? Het leven begint de 60.
0: Zo is het net genieten van de dingen die je mag doen. En altijd die leuke interviews die ik met iedereen mag doen. Ook met jou. En dat brengt ontzettend veel teweeg hier op de radio. Maar ook voor mijn publiek die ervan houdt.
1: Nou, is goed. Je hebt dan heel veel luisteraars, geloof ik. Hè? Elke dag. Elke avond.
0: Nou, ik zit op zaterdagavond van 6 tot 10 en ik heb gigantisch veel luisteraars. En niet om te slijmen of wat dan ook, maar het is echt ongelooflijk zoveel. En er komen er steeds meer bij. En ik heb een hele aanhang in Leeuwarden, zo'n dikke 180 die altijd afstemmen. En dan ga ik binnenkort heen.
1: Leeuwarden? Ja. Jouwert.
0: Dan ga ik binnenkort heen. On tour noem ik dat.
1: Dan ga ik binnenkort heen.
0: Ja.
1: Kijk eens aan.
0: Ik heb een beloofd.
1: Praat je op Fries?
0: Wat zeg je?
1: Dan praat je ook Fries? Niet Fries, maar Fries?
0: Nee, dat ga ik gewoon niet doen. Dat ga ik ook niet proberen. Ze praten bij mij gewoon allemaal Nederlands, de jongens daar, Leeuwarden. En ze doen zoveel voor mij eigenlijk daar. Als echte fans hebben t-shirts erop met I Love Erwin. Een groot, ja, wat is het, een soort vlag. En er staat erop Erwin Verdijk voor president.
1: Voor president nog wel.
0: Ja, ze zijn helemaal gek van mij. Dus ik heb zoiets van, joh, als dat is echt mijn fans. Ik ben helemaal gek voor die mensen geworden. En dan denk ik, jongens, daar ga ik wat voor terug doen. En dan ga ik voor hun staan, belangloos draaien voor ze. Een avond lang en in de nacht.
1: Kijk eens aan. En dat is gewoon in een café of in een studio?
0: Nee, ze hebben een hele grote omgebouwde keet. En daar kunnen op dit moment 180 mensen erin.
1: Kijk eens aan. Nou, vroeger stond ik heel veel in Friesland, Groningen. Schuurfeesten, kleine cafeetjes, dorpscafeetjes.
0: Die zijn altijd leuk.
1: Die zijn een heleboel zijn er weg. Er zijn geen dorpscafeetjes meer in Friesland.
0: Dat is wel jammer. In die schuurfeesten wordt het ook allemaal wat minder.
1: Ja.
0: Maar dat heeft allemaal te maken, volgens mij, als ik het begrepen heb, van menigeen tot menige buren die dan zijn verhuisd. Er komen anderen voor in de plaats en die vinden het niet zo prettig als er elk weekend zeg maar een hoop groep jongeren daarheen gaan om daar gaan te feesten.
1: Hey.
0: En dan gaat het begin de ellende. We zijn allemaal jong geweest. We hebben allemaal leuke dingen mogen genieten in onze prille jeugd. En nu mag die jeugd het in principe niet van bijvoorbeeld de buren. Want die hebben daar last van omdat er zoveel mensen bij aankomen. Ik zou zeggen, doe gewoon knipoog en geniet ervan. Denk terug naar je eigen jeugd, zeg ik er maar meer. Ja, dat is een heel ander onderwerp wat we tegenwoordig hebben op de radio, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Maar zoals net, kijk, en als iemand een keer een zangeresje vraagt, dan ga ik jou wel even aanbevelen daarin.
1: Nou, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Hartstikke leuk.
0: Dus
1: vlak bij de Afsterdijk, dus ik ben zo de dijk over. Het is een stukje dichterbij dan helemaal naar Brabant en Arnhem te gaan.
0: Nou, dan bedoel ik. Ik ga misschien eens met de jongens praten. Als er dan nog een keer een vervolg ervan komt. Misschien zeg ik wel, joh, ik weet een hele leuke zangeres. Een hele spontane. En ja, die moeten we gewoon een keer neerzetten bij jullie in die grote schuurfeest.
1: Ja, nou, ik doe het nog steeds met liefde, met passie. En ik sta nog steeds op het biljart, ondanks dat ik bij de club van de zestigers hoor.
0: Maar het hoort er allemaal bij, toch? Het is gewoon leuk als je dat mag doen. En weet je, je moet een beetje bewegen, zeg maar. Een beetje actief zijn voor het publiek.
1: Nee,
0: en die houden van.
1: Een
0: beetje gek doen op zijn tijd.
1: Leiden voor de studenten sta je ook allemaal tussen de... Ja, wat zijn de twintigers staan er je. En dat, gewoon één groot feest is het. Dus ja. Het blijft één groot feest.
0: En mooi. Hey, wat doe je?
1: Een feestje zijn.
0: Wat doe je trouwens in het dagelijks leven? Ben je echt zangeres of doe je nog meer dingen erbij?
1: Ik ben feestzangeres entertainer. Ik heb bij huis heb ik een B&B. Die eigenlijk
0: dat hoor ik je zeggen, ja.
1: Goed verhuurd wordt. Ik heb dan nog twee paarden. Ik heb er eentje voor de verhuren, doe ik ritten mee in het bos. Ik zorg goed voor mijn man. Nou, dan voor de tuin nog. En, we hebben nog kinderen, we hebben nog kleinkinderen. En dat
0: zo.
1: Is
0: heerlijk, ben je lekker bezig zo.
1: Een drukke dag zo, de hele dag.
0: Ja, ja. Heerlijk genieten.
1: Absoluut, ik geniet ook tussendoor van het uitzicht, van het mooie weer. Ondanks dat het kurk droog is, ja, is het wel mooi.
0: We hebben
1: weer,
0: wel een beetje regen nodig voor het land en voor de tuin.
1: Ja, dat is bijna niet te zeggen, maar haast wel. Ik heb het idee dat we hele winterregen hebben gehad, maar het is kurk droog.
0: Klopt, het land doet het niet goed aan.
1: Nee, maar ja, we nemen maar zoals het komt, anders hebben ze daar ook weer ruzie om.
0: Ja, ik ben niet iemand die ruzie maakt over de regen. Ik zeg altijd maar gewoon afwachten. Als de regen is, dan is het mooi meegenomen. De planten doen het goed, het land doet het helemaal goed. En als de zonneschijn is de komende paar weken, dan denk ik, jongens, heerlijk, even geniet, even een beetje bijkomen weer.
1: Ja hoor, er zal weer genoeg regen komen. Daar hoeven we echt niet bang voor te zijn.
0: Super. Hey Kimberly, kom een keertje naar de studio. Als je man helemaal hersteld is, je man kan wat meer en die vindt het leuk om een keer naar de studio te komen, zijn jullie bij deze uitgenodigd hier?
1: Ja. Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Dat zouden we in ons achterhoofd als we in de buurt zijn. En ja, misschien te combineren met de volgende keer.

0: met andere studio's of zo, weet je wel, dat je alles op één rijtje doet.
1: Juist, dat is mooi.
0: Want de benzineprijzen, daar word je natuurlijk ook niet blij van.
1: Nee, die zijn schrikbarend hoog. Maar dan zorg ik wel voor een lekker hapje en een lekker drankje hier.
0: En lekkere slagroomtaart of zo, of appeltaart.
1: Oh, je bent, een lekker freekbekje ook nog.
0: Oh, jawel, ik zit elke dag aan de chocola. Ik werk hard, dus ik mag lekker eten ook. Dus.
1: Nou, dan ga ik er wel een keer regelen voor je. Als je dan komt, ik geef een vroegtijdig seintje. Ik ga je gewoon morgen eventjes appen, dan heb je mijn privénummer. En als je zegt, nou, ik kom een keer op die zaterdag en ik ben dan in de buurt met een opname of een optreden. Nou, dan zal ik ervoor zorgen dat ik een klein taartje voor je heb.
0: Nou, een kleintje.
1: Ja, wie het klein niet eert, is het grote niet waard, zeggen ze toch altijd?
0: Nee, dat is er helemaal gelijk in. Ja, absoluut.
1: Dus,
0: hey, maar
1: ik kijk er sowieso naar uit. Ik vond het super gaaf even gesproken te hebben over de dagelijkse dingen en over jouw mooie zangtalent. En dat je nog heel veel mag scoren met die mooie stem van je erin.
0: Nou, dankjewel. Ik hoop het echt nog jaren te blijven doen en mensen blij te mogen maken. Ook in alle verzorgingstehuizen en dat doe ik ook met liefde. Dus het gaat toch goed. En jullie ook.
1: Hè? Nou, heel graag gedaan voor jou. Ik blijf de plaats zeker draaien. En ik ga hem ook nog meenemen in augustus. Naar Leeuwarden en breng dat ook onder de aandacht van die vele fans van mij.
0: Nou, kijk eens aan. En misschien komen we live naar Leeuwarden toe. Huh?
1: Nou, wie weet. Ik ga je gewoon een appje geven. En misschien moet ik even kijken wat ik meeneem. Misschien ik heb ook nog een zanginstallatie. Die heb ik ook nog gekocht sinds kort. Dus ja, dat is alle mogelijkheden. Ik moet eerst nog even van tevoren even heen gaan om te kijken van joh, hoe groot is die ruimte? Wat moeten we meenemen? En als het met een zanginstallatie ook kan, dan kan ik ook vanaf draaien. Dan neem ik die zanginstallatie en dan kan ik een appje geven. Want over een drive-in show klinkt natuurlijk het geluid heel anders.
0: Nou, kijk eens aan.
1: Ik hou je hiervan op de hoogte.
0: Thuis,
1: ik hou je op de hoogte, Kimberly.
0: Super, jongen. Hey, hartstikke bedankt.
1: Graag gedaan. Doe er goed aan je man. Heel veel beterschap met je man.
0: Ja, dankjewel. Ga ik doen. En heel veel luisterplezier nog met jou, hè, vanavond. Dat gaat wel lukken.
1: Dat denk ik ook. En blijf gewoon lekker kijken op Facebook Live.
0: Ja, we gaan kijken. Ik moet eerst even mijn werk afmaken.
1: Maak je werk af. Ga ik deze voor je draaien.
0: Doei.
1: Doei. Ga ik deze voor je draaien. Ryan Paris, Dolce Vita, speciaal voor jou.
0: Kijk eens aan.
1: Daar komt hij aan. Hey, ik zou zeggen, de groeten en maak er nog veel plezier van. En nogmaals de groet aan je man. En heel veel sterkte. En dat hij zo snel mogelijk weer de oude wordt.
0: Nou, daar gaan we voor.
1: Zeker weten. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Hoi, hoi. Dag, dag. Heerlijk, hè? Even deze dame te mogen spreken. Kimberly. Over die mooie zin van die man die dit zo geschreven heeft. Zonder jou zou alles anders wezen. Zo is hem net. Dat is nog echt de liefde. Aart van den Dracht zit ook mee te kijken. Monique Jansen zit ook mee te kijken. Bijzonder goedenavond allemaal.

0: Heerlijke muziek, zomerse track op de radio op deze zaterdagavond. Ryan Paris, Dolce Vita. Even speciale verdraaiend voor Kimberly en voor haar man Frank. Op die mooie single. Over een mooie single gesproken, we hebben er nog eentje. Peter Hartenveld. En als het goed is, moet het allemaal werken. Goedenavond, Peter.
1: Hallo, Erwin.
0: Hoe is Peter?
1: Ja, goed.
0: Mooi man, en ook die mooie single van jou, hè? Ik vind het wel een mooie inhoud, moet ik eerlijk zeggen. En die inhoud, dat geeft mij te denken van... lach, leef en geniet van het leven.
1: Ja, dat moet je toch ook doen, of niet?
0: Ja, zeker weten. Hoe kom je aan die tekst altijd? Wie maakt ze voor je? Wie geeft jou de inspiratie weer?
1: Ja, wie geeft mij de inspiratie? Ja, de inspiratie is toch wel een beetje dat je... ja, lach, leef en geniet. Dat je moet genieten van het leven. Want het leven duurt maar even.
0: Ja, hey, wat voor regio kom je vandaan? Ik hoor een bepaalde accent.
1: Leiden.
0: Leiden. Oh man, Leiden. Is dat een echte geboren Leidenaar?
1: Ja, een echte geboren Leidenaar. Woonachtig in Rijnsburg. En ja, nog meer Leidenaars bij ons bekend. Hè? Mart Hoogkamer, Robert Vreemert, Wesley Klein. Dus ja... de artiesten zitten tegenwoordig niet meer in Amsterdam, die zitten in Leiden.
0: Ja, kijk eens even, daar groeit het allemaal van die artiesten. Want ze gaan allemaal daarheen om daar veel meer neer kunnen zetten als artiest zijnde, neem ik aan.
1: Ja, zeker.
0: Want dan vind ik het mooi als ik dat nummer ook van jou hoorde. Ik heb een hele leuke ompak voor je gemaakt om het product nog verder nog cooler te maken op de radio hier.
1: Oh, dat is super man van je.
0: Ja, je hebt het nooit eerder gehoord, want ze draaien allemaal meestal die standaard singeltje van jou, hè?
1: Ja, we hebben de vorige keer natuurlijk De Liefste Vrouw gedaan.
0: Mhm.
1: En ik denk, nou ja, we moeten nou natuurlijk weer eens wat anders. En een beetje ook wel een feestnummertje natuurlijk voor in de cafés. En ook met het teken natuurlijk dat je wel een beetje moet genieten van het leven. Want dat doe ik zelf ook. En natuurlijk maken we ook drama mee, vandaar dit nummer natuurlijk.
0: Juist.
1: Maar we hebben ook een stukje drama meegemaakt met de kleinzoon die ik verloren heb natuurlijk.
0: Oei, heftig allemaal hè.
1: Ja, en daar kwam een beetje ook de inspiratie vandaan door dus... ja, lach, leven en geniet, want dat is natuurlijk niet iedereen gegeven dat we allemaal 80 worden.
0: Nee, als je gaat kijken om je heen, je gaat lezen bijvoorbeeld de kranten nog, of je gaat kijken op Facebook met een krant, dan zie je dat sommige leeftijden met 18 al weg zijn.
1: Ja, dat is
0: dan schrik
1: ook zo,
0: je, wat,
1: ja.
0: Dan schrik je wel van, moet ik eerlijk zeggen, erin.
1: Ja, dat is ook zo. Ja, en dan ga je steeds meer toch wel een beetje beseffen als je met je neus op de feiten gedrukt
0: absoluut
1: wordt.
0: Ja.
1: Dat je dan toch wel moet zeggen van, joh, als je iets kan doen en je bent gezond, gaan we nou genieten, want ze zeggen allemaal, ja, dat doe ik wel als ik met pensioen ben.
0: Dat is net te laat.
1: Als je nou niet je pensioen haalt, wat dan?
0: Ja, de meesten halen dat niet eens. Of ze zijn net in de pensioen, hè, dat ze net van het bedrijf weg zijn en een maand later zijn ze al vertrokken, ja. Zeg maar.
1: Komt heel vaak voor, heel
0: klopt,
1: vaak.
0: Want dan staan ze stil, zitten ze stil en ze hebben niks meer om handen en dat is het hele grote probleem.
1: Nee, nou ja, daarvoor zeg ik ook, dat is ook het mooie van muziek. Je hebt in alle kanten natuurlijk een uitlaatklep daarin, in verdriet. In plezier, in alles. Ja, en als je dat natuurlijk kan delen daarmee, dan heb je denk ik toch wel een voordeel in het leven. En ik vind dat gewoon mooi. Met muziek maken, leuke nummertjes maken. En ja, we doen het hartstikke goed. Het nummertje wordt goed gepromoot. Ben ik ook heel dankbaar voor. En meer kun je er niet aan doen. Want we hebben jullie nodig en jullie hebben ons nodig.
0: Absoluut.
1: Om het te draaien.
0: En een gunfactor.
1: Ja, en de gunfactor, dat is alles in het leven.
0: Ja, die gunfactor gun ik iedereen.
1: Ja, dat vind ik heel lief.
0: Want het hoort zo. Ik ga nooit mijn eigen naar voren cijferen. Ik vind mijn eigen gewoon een Jan Lul op de radio, zeg maar zelf. Ik vind het veel belangrijker om voor het publiek radio te maken. Maar ook voor de artiesten klaar te staan. Om met hun de nodige interviews te mogen doen over hun single. Maar ook een beetje van het privéleven, wat ze nog dagelijks bezighouden. Dat vind ik juist het leuke van radio maken.
1: Ja, nou ja, dat is het ook. Kijk, en wij als artiest, dat we dan de mensen lekker stemmen op tv Oranje, dat de radiostations het draaien. En blijf gewoon. Doe gewoon, je doet nog gek genoeg, zeg
0: absoluut.
1: Ik dan. En, ja joh, en krijg het niet over je bol. Wees blij dat je je fans hebt, de mensen die je supporten, de radiozenders.
0: Ja,
1: ja en qua nummertjes schrijven, je moet gewoon hopen. Dat je gewoon een hitje kan schrijven. Je ziet het nou weer met Justin de Wild. Het kan gewoon gebeuren.
0: Absoluut, absoluut. Hey, we gaan doen eventjes, grote vriend Peter. We gaan even jouw track draaien op de radio met die mooie ompak. Want die moet je ook horen weer.
1: Ja, die moet ik even horen.
0: Blijf van de telefoon. Ga ik je zo weer een uitzending halen hier.
1: Ja, prima.
0: Oké, dan komt die aan.
1: Yo.
2: Op en Top Hollands Muziekmix heeft een grote aanhang. En zo ook in Leeuwarden. Met Lars Bauma en crew.
3: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

0: Ik moet eerlijk zeggen, luisteren via de mat, een heerlijk nummer. Ik zat lekker te swingen en te dansen op die mooie mega knaller van Peter Harterveld. Lach, leef en geniet. Wat een machtig mooi nummer van je, Peter.
1: Ja, superleuk man, hoe je dat in elkaar gezet hebt. Prachtig.
0: Heb ik allemaal vanmiddag nog in elkaar gezet, zo snel mogelijk voor iedereen.
1: Ja, één woord geweldig. Echt waar, superleuk.
0: Nou, als je een keer niks te doen op een zaterdagavond, Peter, en je denkt van, joh, laat ik eens een keer naar die radiostudio gaan van 1-1, ben je bij deze uitgenodigd daarin?
1: Ja, dat is leuk, maar het is een beetje ver weg.
0: Heb je geen auto?
1: Ja, ik heb wel een auto, maar de benzine is een beetje duur.
0: Ja, schandalig hè, die prijzen, of niet?
1: Ja, niet normaal toch?
0: Nee, dat is bijna voor menigeen niet meer te betalen.
1: Ja, niet stemmen op jet, hè.
0: Ja. Ja, dat kun je wel zeggen, jongens. Weet je wat het is? Sommigen die moeten de auto aan de kant zetten, zeg ik heel eerlijk. Omdat ze dat niet meer kunnen betalen, omdat het zo mega duur is. Ja, dan denk ik van, jongens, wat gaan we doen in deze maatschappij? Waarom is het allemaal zo duur? En waarom worden de mensen naar beneden gehaald?
1: Ja, dat is niet leuk. Kijk, als je het allemaal nog kan doen, dan gaat het wel. Maar ik begrijp wel voor de oude weertjes en de oude mensen en bijstandsgezinnen dat dit niet de goede kant op gaat.
0: Nee. Ik denk dat er veel meer armoede gaat komen en dat er zometeen rellen gaan gebeuren.
1: Ja, daarom. Ja, daarvoor zeg ik het. Maar ja, goed, ik zit er nou al eens over te denken om een singeltje uit te brengen. En als dat wat op gaat brengen, dan een goed doel aan de Kika of zo te schenken.
0: Moet je doen. Voor mensen die het heel hard nodig hebben, weet je wel. Er zijn zoveel goede doelen. De ene goede doel, dus de andere natuurlijk niet.
1: Die ziek zijn of zo.
0: Sophia Ziekenhuis in Rotterdam bijvoorbeeld.
1: Ja, zoiets. Of kinderen met kanker, Kika Stichting. Of weet ik wel wat. Ik vind dat leuk om wat goed te doen voor de mensen. Want de mensen zijn ook trouw aan mij om te stemmen en te doen. En jullie. Het is geven en nemen in het leven. Hè?
0: Misschien moet een keer met de artiesten bij elkaar komen. Een keer iets bij elkaar gaan organiseren in de regio hier met artiesten. Om dan geld in te zamelen voor iets wat heel goed is. En wat we denken van, we gaan bij elkaar komen. We nodigen een aantal artiesten uit om op te komen gaan treden. Belangeloos, we zullen zorgen dat we dan bedrijven krijgen die gaan sponsoren voor lekker hapjes en lekker drinken. En dat er veel geld gedoneerd wordt voor de goede doel.
1: Zeker.
0: Ik ben er sowieso een voorstander van.
1: Ja, ik ook. Er zit de organisatie voor nodig. Maar als dat op poten gezet wil worden, dan ben ik altijd wel van de partij. Dat is geen probleem.
0: Ik ga kijken wat ik in mijn belang kan doen. Ik zit zelf bij een BACA. En BACA zet zich in tegen kindermisbruik in welke vorm. Die moet het ook hebben van donaties. Want ze krijgen geen geld van de overheid. En alles wat er binnenkomt voor donaties wordt gebruikt voor die kinderen. Om een dag voor plezier te geven. Want ze hebben zoveel ellende meegemaakt.
1: Ja, dat is echt zo.
0: Dus wie weet, ik heb je telefoonnummer, ik hou het allemaal wacht. Ik ga eens kijken wat voor mij de mogelijkheden zijn hier in deze gemeente om iets neer te zetten met artiesten.
1: Ja, dat hoor ik het van je, Erwin.
0: Dat hoor je zeker van mij, Peter. Ik vond het super gaaf om even gesproken te hebben op de radio over die nieuwe release van je.
1: Is goed, een fijne uitzending. En iedereen bedankt voor het promoten en luisteren naar deze zender. Want het is echt fantastisch wat jullie doen. En bij de volgende single mag ik hem altijd weer bellen. Vind ik leuk.
0: Gaan we zeker doen. Ik krijg toch het nummer uit van Dennis. En als jij een andere plugger zou krijgen, dan heb ik gewoon jouw nummer. En dan komt het helemaal goed.
1: Ja, dat komt goed. De volgende zit in de pen een beetje augustus, september. Die liggen alweer op de planken. Heel leuk nummer ook. Gaan we een disco versie uitbrengen en dat komt goed.
0: Nou, prima. Ik verheug me op die nieuwe release van je weer.
1: Komt goed, Erwin. Oké.
0: Rustig aan, Peter. Jou ook een fijne avond en heel goed weekend. Hoi, hoi. Doei. Heerlijk om even met Peter Harterveld te mogen praten over die mooie single. Lach, leef en geniet. Zo is het maar net. De dag die moet je nemen zoals die is. Zonder ellende, alleen met vreugde. Ja, dat is soms best wel eens moeilijk. Als er zoveel ellende in ons kiklandje Nederland is, dan denk je, hoe lang reikt mijn adem nog? Hoe lang gaan we hier door in deze maatschappij? En waar gaan we heen? Wat is de toekomst van kinderen? Kunnen kinderen verder gaan in deze tijd? Maar dat het alleen maar moeilijker wordt. De prijzen worden duurder. Ouders kunnen het nog niet eens bijna financieel rondkrijgen. En soms, in ernstige gevallen, moeten de ouders blijven werken. En kunnen ze niet die opvoeding geven die ze aan de kinderen willen geven. Zoals het eigenlijk hoort. Omdat de prijzen de pan uitreizen. Ik hoor maar net van Peter, de benzine, €2,36. Dat had ik niet verteld, maar die prijzen heb ik al ergens horen wandelen in de wandelgangen. Het is ongekend. En mensen die dat amper kunnen betalen, die moeten noodgedwongen door de regering de auto aan de kant zetten. En die moeten kijken hoe ze dan bijvoorbeeld hun boodschappen doen. Ga je het bestellen bij een supermarkt? Ook daar zijn er extra bedragen aan verbonden. En soms is een bedrag van €50 of €60... dat moet je hanteren voor je boodschappen. Dan komen ze bij je thuis brengen. Voor minder niets. Dan denk ik, waarom moet dat zo? Ouderen hebben het hard nodig om een helpende hand te wezen, ook voor de supermarkt. Ze verdienen al genoeg aan die artikelen. Je kunt nog een beetje gezind gewezen, goed gezind, om een ander beetje te helpen, tegemoet te komen. Maar ja, wie ben ik? Ik ben gewoon een radiomaker. En probeer op een goede manier radio te maken, maar ook op een manier om mensen wat dichter bij elkaar te krijgen. En wat zorgzamer en wat verdraagzamer met elkaar. En zo moet je in het leven staan. En als je elkaar een beetje een helpende hand kan wezen, dan moet je dat doen. En wat Peter zegt, er moet geld binnenkomen voor goede doelen. Er zijn er zat, maar ook bij de meeste goede doelen verdwijnt een gedeelte van het geld in hun eigen portemonnee van de organisatie. Ik durf het te zeggen, want het is een feit. Ik doe het dan voor de BAKA, Bikers Against the Antabuse. Zetten ze geen belangeloos tegen kindermisbruik in welke vorm dan ook. En binnenkort komen ze naar de studio. Mijn brothers en de president gaan we praten over dat onderwerp. Het is een zwaar en een hard onderwerp. En ook onderwerpen die gaan we aansnijden van hoe ken je iemand die pedofiel is. Hoe gaan ze met bijvoorbeeld minderjarigen om? Hoe herken je dat? Wat zijn de symptomen daarvan? Misschien zeg je wel, hey, ik hoor dat op de radio op een gegeven moment. En bij mij in de buurt zit er iemand zo, die dat soort symptomen heeft. Dan wordt er een nummer bekendgemaakt van de BAKA. Kun je 24 uur, 7 dagen in de week heen bellen. En worden er gelijk stappen ondernomen. Omdat ze samenwerken met de justitie, overheid en politie. En als dat inderdaad het geval is, dus dat die persoon het in zich heeft dat hij dat wel doet, dan worden maatregelen getroffen. En die zijn niet gering. Want we zeggen altijd zo van de BAKA, handen af van kinderen. Kinderen mag je de warmte geven, de liefde en de geborgenheid zoals het hoort. Maar niet al het andere. We spreken elkaar zometeen weer in het laatste uurtje op de radio. 9:30, nog één artiest. Jack van Gestel. Wat mij betreft, graag tot zo. Hoi!

0: door Almegens.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betton had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Top en Top Hollands Muziekmix heeft een grote aanhang. En zo ook in Leeuwarden. Met Lars Bauma en crew.
5: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat. Voor Eemland 1.

Zo mooi dat nummer. Helaas konden we hem niet aan de telefoon krijgen. En we gaan vanuit dat u ergens een optreden heeft in het land. Met Solo. En Je Laat Mijn Hart Dansen. En daarmee is het 6 minuten over de klok van 9. Welkom in het laatste gedeelte op de radio. Voor deze zaterdagavond wat betreft mijn bijdrage. En daarna tussen 10 en 12 uur afwachten wie er gaat zitten. Of gaat draaien. Of uit de computer komt. Het kan vaker wezen, het kan ook Geert-Jan wezen, dus altijd even afwachting daarvan. Of het kan ook nog non-stop wezen, dus alle kanten gaat het op. Dus we wachten gewoon af naar tien wie een programma gaat presenteren. Wat ik je wel kan vertellen voor vannacht, tussen 12 en 2 kun je luisteren naar dikke mixen. Hele mooie mixen. Alles is door onze eigen studio heen gegaan, door de soundprocessing van onze studio. En die geeft het optimale geluid, zoals je hoort te klinken op de radio voor 's nachts. En daar kun je die heerlijk van genieten. De nodige jingles van Evenland 1 wordt erin gezet. Om het nog mooier en nog vetter te maken op de radio. Dus dat allemaal vannacht tussen de klok van 12 en 2 uur. Wat gaan we doen? We gaan even lekker een mooie 12 inch draaien. Ik weet wel, zo'n trackje die komt wel vroeger heel vaak voorbij in Amsterdam. Ja, Amsterdam noemen ze niet voor niks de wereldstad van de radiozenders. Er waren ontzettend veel. Contact, Sjoel, Uniek. Ja, Uniek was die zeker. Vanaf de schoorsteen. Daar stond alles in gestationeerd op een hoogte van 110 meter hoogte. Hoe die jongens het geflikt hebben. Heel is dat. Het was wel een goed systeem. Want het duurde heel lang voordat die zender uit de lucht werd gehaald. En er kwamen dit soort platen nog wel eens voorbij op die zender. Maar ook bij die andere zenders. Dan heb je er nog eentje zitten in Amsterdam ook nog. Dance Radio. En die draait ook dit soort werk. Ik wil even deze draaien voor de jongens. Want ik weet zeker dat ze meeluisteren. DR Amsterdam.

0: Goedenavond, dit is de Streekradio Eemland 1.
1: Met Erwin van Dijk.
0: Hollands Muziekmix.
1: Voor Eemland 1.

0: van Dijk. Het is zomer op jouw radio met Erwin van Dijk.
1: Eemland 1. Oh, yeah.

Ja, heerlijk dit. Ook muziek voor de jongeren is dit zeker ook goed in het gehoor. Genot, Ricky en Face DJ Maarten inderdaad. En ook daarvoor hadden we ook zo'n hele leuke van niemand anders dan de Nieuw Voor en Ademloos. En daarvoor Rose Salk en Do It To The Music. Zo is het maar net. En de volgende is ook zo'n lekkere plaat, jongens. Ah, ik krijg genoeg van om dit allemaal te mogen draaien voor onze luisteraars. 4 uur radio. En zetten we duidelijk wel eventjes goede topradio neer, zoals je het van mij gewend bent in al die jaren. En waar we allemaal gedraaid hebben. De film op te noemen. We hebben wel een eigen creatie gemaakt. En die eigen creatie heeft zich de vruchten afgeworpen. Tot zelfs de commerciële zenders die onze formule ook een beetje aan het hanteren zijn. Ik heb ze daar een klein beetje op geattendeerd, jongens. Als je wat meer muziek gaat draaien, Nederlandstalige Dance Classics, dan zul je meer bereiken als een commercieel radiozender. En ze hebben daar gehoor aan gegeven. En wel goed ook, want

0: Lekker disco stamper uit het verleden. Maakt het toch wel een klein beetje exclusief op zaterdagavond. Die lekkere dance classics en die mooie Nederlandstalig. En mooie combinatie daarvan op de zender. Zo gaan we nog een leuke trick draaien voor Pietertje. En voor Amy. Het moet wel een mooie Nederlandstalig worden, zijn. Dus dat gaan we zo meteen doen voor Pieter. Voor Pietertje, zo wordt hij genoemd. En voor Amy. Jullie net op de radio, Amy Stewart en de Knock on Wood. Het is tijd geworden om met de laatste artiest voor vanavond te mogen spreken. Dan hebben we het over niemand anders dan Jack van Gestel. Goedenavond, Jack.
1: Hey, goedenavond.
0: Ons oude kroegje.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, hoe komen we zo'n plaat? Want ons kroegje, het lijkt wel of je iets meegemaakt hebt met een kroegje.
1: Ja, wie niet?
0: Ja, alle kroegen zijn we groot geworden.
1: Ja, inderdaad. Nee, maar het verdwijnt een beetje uit het straatbeeld, hè? Oude kroegjes.
0: Ja, het is de mooiste momenten van je leven geweest altijd.
1: Daar hebben we inderdaad wel wat uurtjes versleten, zullen we maar zeggen.
0: Ja, komen we nog wel eens in die oude kroegjes van vroeger dan?
1: Er is er hier nog eentje, dus de rest is opgedoekt.
0: Dat meen je niet. Heeft dat te maken dat ze wat ouder worden, of dat ze een gezin hebben, of een vriendin hebben, dat ze zeggen, nou, het hoeft ons allemaal niet meer. Het is een mooie tijd geweest.
1: Nou ja, de oude kroegjes verdwijnen sowieso, tenminste in het dorp. Een beetje uit het straatbeeld natuurlijk, hè, omdat het allemaal, je mag er bijna niks meer, hè. Dus mensen die zeggen, we pakken bij al een pintje of zo.
0: Ja, maar het is toch wel mooi om bij elkaar te zitten in een kroegje en denk, jongens, schijt aan iedereen. De wereld heeft schijt aan de mensdom. Dat beetje wat we met z'n allen nog mogen leven, mogen nog wel een beetje kunnen genieten van hetgene wat we neerzetten dan.
1: Ja, inderdaad. Maar het blijkt niet te kunnen. Het blijkt niet te mogen.
0: Jammer eigenlijk allemaal, hè?
1: Ja, inderdaad. Maar ja, dat is waar maal, zouden we in Duitsland zeggen.
0: He? Ja, dat is waar maal. Die tijd was alles mogelijk was.
1: Ja.
0: Alles was zeizen. Want Holland was hoge zeizen.
1: Ja.
0: Laat ik wat niet gaan vertalen als denken ze, wat gaan ze nou zeggen hier op de radio?
1: Ja, wel denken, wat is dat nou?
0: Daarom. Ons oude kroegje, daar is het nummer op gebaseerd. Toch weer terugdenkend aan die tijd. En dan denk ik, joh, laat ik wat moois van maken met zo'n mooi nummer.
1: Het is natuurlijk ook, voor degenen die het nog niet doorhalen misschien. Ja, het is natuurlijk een oud nummer van Tom Jones, hè, de Queen in Grass Bow.
0: Ja.
1: En die hebben we helemaal opgepimpt en een Nederlandse tekst erop. Dus het heeft ook wel een beetje met elkaar te maken. Een beetje hetzelfde tijdsbeeld, zullen we maar zeggen.
0: Ja, hey, en waarom heb je dat nummer gedaan, zeg maar, in het Nederlands? Wat trok je eraan?
1: Het is toch muziek waar we mee opgegroeid zijn natuurlijk, hè. Tenminste, als je mijn leeftijd hebt.
0: En wat is jouw leeftijd?
1: 60. Dus dan ben ik daarmee opgegroeid, hè.
0: Ja, absoluut. Dan heb je zoiets van, jongens, dat is mooi. Laten we iets moois uit gaan brengen. Het nummertje wat meeste mensen dan zo'n noem weer horen van jou. Dan denken ze, jemige, dat is wat met die Jack. Terug naar die oude tijd van hem.
1: Ja, inderdaad. Terug naar de jeugd.
0: Ja, de jeugd heeft de toekomst, maar daar hou ik mijn hartje wel even een beetje vast erin.
1: Dat zullen ze ook wel gezegd hebben toen wij jong waren, denk ik.
0: Ja, maar het was toch wel andere tijden, denk ik zo. Wij konden nog helemaal flikken vroeger, zeg maar. Als je dan bezopen was, laten we het eerlijk wezen, dan zoop je als een Malaie, zoals we dat altijd zo zeggen. En dan kon nog heel veel, dan zat je gewoon dronken op je brommetje en dan reed je naar huis. En dan ontglipt die alles eigenlijk. Dat was de controle lang niet zo sterk als de afgelopen 10 jaar, denk ik dan.
1: Nee, inderdaad. Ja, toen konden we veel meer dingen, maar dat is inderdaad passé. En dat is misschien ook maar ergens goed natuurlijk. Want dat dronken op bommetje, dronken in de auto, dat was natuurlijk ook niet de bedoeling. Dus,
0: nee, maar wij deden het toch allemaal.
1: Ja, dat is inderdaad zo, ja.
0: Kijk, maar, dat is mooi.
1: Maar dat kan inderdaad tegenwoordig kan ook niet.
0: Het loopt allemaal verkeerd uit. Ja, het loopt verkeerd uit.
1: Het is een beetje druk op de weg.
0: Ook dat nog. En, want dan,
1: ja, zo ja.
0: Kijk, maar, dat is mooi.
1: Maar dat kan inderdaad tegenwoordig kan ook niet.
0: Het loopt allemaal verkeerd uit. Ja, het loopt verkeerd uit.
1: Het is een beetje druk op de weg.
0: Ook dat nog. En, want dan gebeurt met drank op. Dat is denk ik, ik neem er 2 potjes bier en zeg, dan moet er nog 2 kunnen. Maar

0: gemaakt heb ook en draag dan die mooie track van jou.
1: Sorry?
0: Ik heb een hele mooie ompak voor je gedaan om het product van jou nog mooier en nog vetter op de radiozender neer te zetten.
1: Oh, oké. Okay. Nou.
0: Je bent benieuwd?
1: Ik ben benieuwd, tuurlijk.
0: Ik hoor het. Nou, blijf van die telefoon hangen, dan haal ik je zo weer in de uitzending.
1: Ja, dat is helemaal goed.
0: Oké, dan komt hij aan. Luister en geniet ervan. Komt-ie. Okay. Komt-ie.
2: Op en Top Hollands Muziekmix heeft een grote aanhang. En zo ook in Leeuwarden. Met Lars Bauma en crew.
3: Welkom op zaterdagavond. Jullie gaan luisteren van 6 tot 10 naar Op en Top Holland Muziekmix. En dat betekent 80% Nederlandstalig en 20% Dance Classics en artiesteninterviews. En de presentatie is Erwin van Dijk voor Eemland 1. Dit is Eemland 1. En dit is de Erwin van Dijk tipplaat.

0: Luister naar de Streekradio op 107.5, 105.9 en 105.5 FM. Op DAB Plus via allotment 11A, internet, tv en kabel KPN, Ziggo, Odido en Delta. Dit is Eemland 1.
1: En zo is het net en zo hoort je ook die hele mega mooie track op de radio van iemand anders dan Jack van Gestel. Ons oude kroegje. Het is een heerlijk meezingnummer, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ja, dat hoor ik vaker in de laatste week.
1: Het klinkt zo machtig dat ik hem ook zeker de komende tijd meedraai in mijn radioprogramma hier.
2: Wat zeg je? Sorry.
1: Ik neem hem. Oké, wat zei je?
2: Ik kon je even niet verstaan.
1: Oké, ik ga hem ook de komende tijden meenemen in mijn radioprogramma.
2: Oh, helemaal top.
1: Want dat hoort gewoon te wezen, want dit is gewoon lekker. En ik neem je ook een keer mee. En dat is binnenkort. Dan neem ik je mee met de muziek van jou naar Leeuwarden.
2: Hé, dat is ook mogelijk natuurlijk, hè?
1: Ja, want dan ga ik staan te draaien voor een hele grote aanhang van mij. 180 mensen, een hele grote keet. En die luisteren wekelijks met z'n allen mee. En daar ben ik ook dankbaar voor dat ze doen. En die hebben voor mij geregeld met alles erop en eraan dat ik een overnachting heb. Eten is er, drinken is er, alles belangeloos die krijgen van hun. Want ze zijn helemaal gek van mij. En ik vind het super gaaf wat ze doen voor mij.
2: Nou, dat is toch mooi, man.
1: Ja, en daar tegenover heb ik gezegd, kom ik met de drive-in show. En dan kom ik lekker bij jullie draaien.
2: Ja, dat...

0: dat is half uur al een kak.
1: Zo is maar net, zo wordt het. Hey, vanavond heb je, neem ik aan, geen optreden?
0: Nee, ik zit lekker op het bankje thuis.
1: Is ook weer heerlijk. Morgen wel wat of morgen ook een beetje rustig?
0: Morgen is moederdag, hè. Morgen,
1: moet je thuis blijven?
0: Ja, dan morgen moeten we present zijn in de familie.
1: Hey, wat heb je voor je vrouw gekocht? Of mag je niet zeggen, want ze zit naast je.
0: Jawel, heeft ze vandaag al gehad.
1: Oh, dat doe je wel heel snel. Ik denk, misschien komt er morgen een boeking binnen.
0: Nee. Ik heb een tuinzetje gekocht voor.
1: Oh, heerlijk. Daar kun je met z'n allen lekker genieten van.
0: Ja, daar hebben we ook al van genoten, inderdaad. Dus,
1: het was prachtig weer vandaag.
0: Ja, inderdaad. Even tijd vol samen.
1: Ja, inderdaad. Een lekker hapje nog erbij. Of misschien wel gebarbecued.
0: Nee, we hebben gewoon lekker in de moestuin bezig geweest en we hebben de pizzaatje gescoord en lekker op het bankje, film kijken, uppakee.
1: Net zo makkelijk, gewoon even lekker chillen.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja. Hey, ben je alweer bezig met een nieuwe single of moet deze iets nog een klein beetje wegslippen, zeg maar?
0: Nou, deze is pas anderhalve week oud, dus dat moet eventjes
1: doorgedraaid worden.
0: Maar ik heb, er zijn wel weer ideetjes, maar die komen vaak s'nachts. Dus,
1: Oké, dus je bent s'nachts actief?
0: In gedachten, ja, inderdaad.
1: Oké, en dan zet je ze pen, want je neemt aan, als ik het zo begrijp, schrijf je zelf de teksten?
0: De laatste twee nummers wel, ja.
1: Kijk,
0: ja.
1: Heerlijk. En dan ga je iets neerzetten, waardoor je jouw fans, jouw aanhang, compleet laat verrassen weer.
0: Ja, ik probeer wel elke keer iets anders natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Wat het volgende wordt, dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik heb wel wat ideeën, maar wat voor muziek daaronder komt te staan of te zitten, dat weten we nog niet.
1: Oké, je laat de mensen verrassen, want ja, eigenlijk moet elk artiest zeg maar verschillend zijn. En je moet eigenlijk opvallen met de muziek.
0: Natuurlijk. En het wordt wel steeds lastiger natuurlijk, want er komen elke week zoveel singles uit, zoveel muziek komt eruit. Dan kom je met de tekst en dan komt er een keer die week komen er nummers uit met ongeveer hetzelfde, zou ik maar zeggen. Hè.
1: Ja, maar dat moet je niet hebben.
0: Ja, weet je, daar kun je toch niks aan doen. En jullie zullen hetzelfde zeggen. Dus dan maak ik een nummer op een café en dan komt er ook iemand anders met hetzelfde. Dus dat zal al zo blijven natuurlijk.
1: Ja, of ze maken er een remix van met een langere versie van.
0: Ja, dat kan ook nog, ja, inderdaad. Ja,
1: dus
0: dat,
1: je kunt ze lang maken zoals je het zelf wil hebben eigenlijk.
0: Ja, dat is tegenwoordig ook wel heel makkelijk, hè?
1: Ja, dat doen ze meer steeds. Want dan is het een lange versie voor de radio. Die moet je een beetje 2 minuten 30 seconden hebben. Doet die langer, dan gaan ze hem afhaken bij de commerciële radiostations. En dat is dan doodzonde, want een singeltje, dat moet nog steeds betaald worden.
0: Ja, dat klopt, ja. Dat hoor je steeds vaker. Ja. Van 2 minuten 30 is lang genoeg, weet je wel. Als een single 3 minuten duurt, dan zeggen ze al van, nou, dat is wel lang, 3 minuten. Oké.
1: Haken ze af, he. Dan haken ze gewoon af. Dan gaan ze gewoon echt die plaat helemaal vergolgen, zeg ik er maar. Dan denk ik, joh, je hebt een artiest in je uitzending. Of het dan telefonisch verblijf is, draai hem gewoon een keer uit, man. Maakt het nou uit?
0: Ja. Maar dat blijkt tegenwoordig goed te zijn. 2,5 minuten is lang genoeg.
1: Ja, dus, voor mij mag het langer duren, hoor. Ik maak er tijd voor die artiesten.
0: Ja, dan moeten we wel steeds meer singles uitbrengen natuurlijk. Hè. Ze moeten 2,5 minuten duren.
1: Ja, dat weet ik wel zeker. Hey, maar ik vond
0: super... dan wil ik zeggen dat er natuurlijk meer artiesten gedraaid worden.
1: Ja, ook dat is inderdaad een feit. Hey, maar ik hoop dat je een keer met een nieuwe single dat je een keer naar de studio komt hier. Je bent welkom.
0: Ja, natuurlijk. Dat is nooit geen probleem natuurlijk.
1: Ja, geef het maar door in ieder geval aan Dennis. Of wie is je pluggen?
0: Even kijken, dat is Danny.
1: Nou, geef het door aan Danny dan in ieder geval bij de volgende release dat je even live kan komen als je in ieder geval sowieso geen optreden hebt. Heb je een optreden, gaat dat alle tijden voor en doen we gewoon een telefonisch interview. Ook geen probleem.
0: Ja. En Doris is mijn manager, of tenminste, ben ik mijn promotor.
1: Die doet het goed, die zit me altijd met een hamertje achter me aan. Van, hé, vergeet je hem niet, dit en dat.
0: Ja, die heeft volgens mij een trekker onder jouw auto zitten, onder jouw telefoon.
1: Oh man, ik moet een keer achter de auto slepen, zeg maar. Zou die altijd meeluisteren, Doris, of niet? Luistert hij wel eens mee?
0: Ja, Doris luistert wel mee, ja.
1: Oké, dan heeft hij wel begrepen dat hij binnenkort achter mijn auto hangt.
0: Ja, dat zal waarschijnlijk wel een trek onder de plek.
1: Hey, maar doe in ieder geval ook de groet aan Doris. Ik vond het super gaaf om even gesproken te hebben hier op de radio over de nieuwe single. En ik ga hem ook zeker de komende tijden meedraaien in mijn radioprogramma.
0: Ja, nou, helemaal top. Bij de volgende single dan kom ik graag een keer langer bij je.
1: Nou, geef het door aan Doris en dan komt het helemaal goed, jongen.
0: Dat is helemaal goed.
1: Ik wens je een goed weekend. Ga lekker chillen met je vrouw en ga ervan genieten.
0: Dat gaan we doen. Ik wens jou een heel fijne uitzending en ook een heel goed weekend. En tot de volgende.
1: Is goed, ga ik voor je draaien. Tom Jones. Kijk eens, de live-uitvoering speciaal voor jou.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan, jongen. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Hoi, hoi. Heerlijk. Jack van Gessel even op de radio. En dit is de live uitvoering speciaal van...

0: avond. Dit is de Spreekradio 1-Land-1. Bel naar de studio 033-298-7171. 033-298-7171.
1: Dit is 1-Land-1.
2: Luister dan, grap. Ik ga jou wat

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Eén land één.
2: De mooiste stem. De beste DJ. Erwin van Dijk.
1: Erwin van Dijk.
3: Soms denk

Altijd leuk om weer zo'n mooie trick te mogen draaien van André Hazes en uit Mijn Bol. En ook daarvoor hadden we een hele leuke van Tom Jones en Zize Lady. En natuurlijk hebben we Donnie en René Vroken en die mooie bon gepakt. De volgende plaat gaan we eventjes draaien voor een plugger. En dat is de plugger Doris Klessens. En de plugger is dat van iemand anders dan Jack van Gestel. Die zit op dit moment ook even mee te luisteren. Dus Doris, we gaan even de volgende plaat eventjes voor jou draaien hier op de radio zender van 1 Land 1. Even een beetje een feest op de radio. Nog een dikke 9 minuten en 28 seconden te gaan. Om 3 voor nemen we afscheid van onze luisteraars. Wanneer getreurd een week later zijn we bij je op de zender weer.

Deze versnel draaiend voor niemand anders dan Doris Kerstens. En Droom jij over mij vannacht van Jess Berendsen. En de volgende gaan we zo ook even snel draaien hier op de radio. Zangvraag door Jochem.

hallo. Heerlijk deze leuke plaat. Robert van Hemmet en Donnie. En moet dat nou inderdaad? En die moest eventjes draaien voor Jochem en voor Arne. Ook nieuwe luisteraars van ons radioprogramma. We kijken naar links. We zien dat we aan het einde gekomen zijn wat betreft onze bijdrage voor deze zaterdagavond. Ik hoop dat u genoten heeft. Vele leuke reacties hebben we binnengekregen. Positieve reacties alleen maar. Van hey, het klinkt zo lekker vertrouwd op de radio. Heerlijk om jullie dat te luisteren. En wat een enthousiasme spat door de speakers heen. Ja, zo zijn we eenmaal. Radio, dat hoort in mijn leven. Dat hoort erbij. Ik kan het ook niet wegdenken. Want wat zou ik dan anders zou moeten doen dan radio maken? Het is iets wat je dan moet zoeken. En ik denk niet dat je iets kan vinden wat oh zo leuk is als radio maken. En dat doen we al 47 jaar. Nou, wij bedanken iedereen na het luisteren van ons radioprogramma. En er is ook niemand uitgesloten daarin. En ook de appjes die binnengekomen zijn op onze welbekende groepsapp. Dankjewel daarvoor. Ook mensen die bericht stuurden naar ons toe. Ook nogmaals heel hartelijk dank daarvoor. En wilt u nog een appje sturen? Is dat dan mogelijk op 06-175-230-26. Dat is 06-175-230-26. Iedereen nogmaals heel hartelijk dank. En voor de bijdrage, voor al het luisteren naar ons rallyprogramma. Voor de reacties die binnenkwamen via de chat of via de applijn. Nogmaals onze dank vooruit. Straks gaan we kijken in onze mailbox of er wat binnengekomen is aan leuke berichtgevingen. Ik kan je zeggen, zo met veel plezier. Misschien wel met mijn collega's. Misschien Vaken of Gert-Jan of misschien wel non-stop muziek. Vannacht tussen 12 en 2 kun je gaan luisteren naar 2 uur dikke vette mixen voor de jongeren. En dat is een hele mooie formule. Alle kwaliteiten die je dan hoort tussen 12 en 2. Al die mixen komen door onze high-tech studio heen. En onze zoutbezetting geeft het mooie sound. Die warme sound, perfecte sound. Jingles van 1x1 worden erin gezet. En daardoor klinkt het nog aangenamer naar te mogen luisteren. Heel veel plezier vannacht. En zometeen veel plezier met onze collega's. In die tijd wens ik je het allerbeste toe. Veel plezier met morgen. Moederdag. Ga er wat leuks maken van je moeder. Want je moeder heeft je ter wereld gebracht. En heeft voor je gezorgd. En wat je nu bereikt hebt, heb je allemaal te danken aan je moeder en je vader. Maar morgen nogmaals moederdag. En zit daar goed in het zonnetje. Graag tot volgende zaterdag. Zelfde tijd, dezelfde zender. En nogmaals, ik zei het al, wees lief, aardig voor elkaar en een beetje vreedzaam voor elkaar. En help elkaar waar het kan. We spreken elkaar volgende week weer en een heel goed weekend. Tot ziens, dag!

0: Innovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Hij heeft zijn platenkast weer geplunderd, de muziekencyclopedie doorgespit en een van harten aanbevolen playlist samengesteld. Luisteraars, stay tuned, want Gert-Jan gaat los. Hier is uw gastheer, Gert-Jan van Harte.
5: Een hele goede avond. Leuk dat je luistert naar Gert-Jan gaat los. Ik heb 11 cd's uit mijn cd-kast gehaald. En van die 11 cd's wil ik vanavond, van Iris wil ik vanavond een nummer laten horen. En we beginnen met een van mijn muzikale helden. En dat is de Canadese zanger Neil Young. In 2005 komt het album Prairie Wind uit. Het album is niet zo heel erg bekend, maar er staan prachtige nummers op. Waaronder No Wonder.

Ja, No Wonder van Neil Young. Neil Young die zou in juli optreden in Weert, in Limburg. En ik was de gelukkige bezitter van een kaartje. Maar helaas, een paar weken geleden kregen we een e-mail van de organisatie dat het concert niet doorgaat. Er schijnen mensen van zijn begeleidingsband ziek te zijn, waardoor de tour afgeblazen moest worden. Ik vind het erg jammer, want Neil Young die hoopt in november 81 jaar te worden. Dus ik weet niet of we nog een kans krijgen om hem een keer te zien. Gelukkig heb ik hem wel de laatste keer nog gezien, vorig jaar toen hij in Groningen speelde. Maar oh, wat zou ik graag nog een keer naar een concert van hem willen. Geweldig. Wie de Smashing Pumpkins zegt, die zegt begin jaren 90. Toen was deze band echt ontzettend groot. En ze kwamen in 1993 uit met het album Siamese Dreams. Ik heb dat echt helemaal grijs gedraaid, die plaat. En vooral het nummer Disarm is erg mooi.

Ja, dat was Disarm van de Smashing Pumpkins. Een nummer waarin de zanger Billy Corgan zingt over zijn jeugd. Hij heeft een hele slechte jeugd gehad. Is verwaarloosd, fysiek ook mishandeld. Natuurlijk echt vreselijk, afschuwelijk. Maar wat kun je daar wel mooie kunst van maken? Dus dat is heel dubbel. Hè? Verdriet kan echt tot geweldig mooie nummers leiden. We gaan naar een volgende band toe. En dat is de band die heet Sons of Bill. En die band die bestaat uit drie broers. Die alle drie zonen zijn van Bill Wilson. En samen met twee vrienden hebben ze een band opgericht. En in 2009 hebben ze een eerste album uitgebracht. Never Saw It Coming. En we luisteren naar Going Home.

Dat waren de Sons of Bill. Ik zei dat het van het album Never Saw It Coming komt. Hoe ik daarbij kom, dat weet ik niet, want dat album dat bestaat helemaal niet. Het album heette One Town Away en dat kwam uit 2009. We gaan naar de volgende artiest toe, dat is Peter Gabriel. Die is natuurlijk wel bekend, hè? Die heeft bij Genesis gezongen. Toch een aantal hele mooie soloplaten uitgebracht, waaronder As. Op die plaat zingt hij een aantal duetten met Sinead O'Connor bijvoorbeeld. Echt heel erg mooi. Maar het nummer dat wij geluisterd, dat zingt hij alleen. En dat heet Washing of the Water.

Dit was Peter Gabriel met Washing of the Water. Van het album As, waarin hij schrijft over zijn scheiding. En over het contact met zijn dochter dat verslechterde. Dus, niet het mooiste thema, maar het levert wel prachtige muziek op. We gaan naar een hele andere band toe, dat is Slobberbone. Slobberbone die komt uit Amerika, uit Texas. Die waren vooral begin jaren 90 actief. Hebben ze een paar leuke platen uitgebracht, waaronder Slippage. En we gaan luisteren naar nummer Sister Beams.

Slobberboon met Sister Beams. Slobberboon heeft maar 4 platen uitgebracht. En nou, ik geloof dat ze alle 4 wel heb. We gaan naar een andere band, de Candy Skins. Daar kan ik me voor dat je er nooit van gehoord hebt. Ik had er ook nooit van gehoord. Maar in mijn studententijd liep ik een keer door de Oude Straat in Kampen. En daar had je nog de Free Record Shop met de zogenaamde knakenbak. En dan kon je voor een knaak, een Riksdaalder dus, een cd'tjes kopen. En er stond het album Fun van de Candy Skins. En ik vond die voorkant wel erg leuk. Ik wist helemaal niet wat voor muziek het was. Ik zag dat het plaatlabel Geffen was. Ik dacht, nou, er zit Nirvana ook op, dus het zal best wel goed zijn. Dus ik heb die plaat gekocht. Nou, hele leuke plaat. Niet de mooiste cd die ik heb. Maar zo af en toe vind ik het heel leuk om te draaien. De Candy Skins, House at the Top of the Hill.

ook iets van omgerekend €5 of zo. Dus ik denk, hé, wat leuk, die neem ik ook mee. Maar die plaat die is niet echt de moeite waard. Ik denk dat ik die plaat binnenkort maar aan mijn collega geef. Daar ben ik er ook vanaf. Plaat die ik zeker niet weggeef zijn mijn cd's van Hallo Venray. Daar heb ik ook heel wat van. Allemaal gesigneerd. Ik heb ze live mogen zien in Café de Amer in Drenthe. Een prachtige band uit Nederland. Echt mooie muziek. Een van hun albums heet Merry Go Round. Dat komt in 2016. You She Said heet het nummer dan waar we naar gaan luisteren.

Ja, Hallo Venray met UCZ. Heerlijke muziek. Ik vind het ook leuk dat ik vrijwel alle cd's van Hallo Venray die ik heb. Het zijn een stuk of 10. Dat ze allemaal gesigneerd zijn door de zanger. Erg leuk. Ik heb ook veel cd's van de volgende artiest. Maar helaas geen gesigneerde. Het gaat om Ryan Adams. Niet te verwarren met Brian. Brian die komt uit Canada. Is geboren op 5 november. Ryan komt uit Amerika. Ook geboren op 5 november. Maar dus echt een andere nationaliteit en ook andere muziek. Veel beter dan Brian Adams. Ryan Adams echt heerlijk. We gaan luisteren naar Blue Hotel.

Dat was Ryan Adams met Blue Hotel. Een nummer dat geschreven is door Willie Nelson. En dat Ryan Adams dus samen met de Cardinals coverde. Het staat op het album Follow the Lights uit 2007. We gaan nu naar een echt bluesnummer luisteren van John Lee Hooker. Het komt uit 1971 van het album Endless Boogie, Standing at the Crossroads.

Ja, aan al het goede komt een eind. Ook aan dit nummer van John Lee Hooker, Standing at the Crossroads. Maar we zijn gelukkig nog niet aan het einde van deze aflevering van Gert-Jan gaat los. We hebben nog twee nummers. En het eerste wat we gaan luisteren is het nummer van Joe Henry. Dat is ook een zanger die ik eigenlijk helemaal niet kende. Die heb ik vorig jaar ontdekt. Ik kreeg van iemand een cd'tje van. Dat sprak me erg aan. Ik heb via eBay nog een paar cd's kunnen vinden van hem. Een van zijn platen is Kindness of the World. Komt in 1993. En er staat een nummer op dat heet Dead to the World.

Joe Henry met Dead to the World. En nu zijn we bijna echt aan het einde gekomen van Gert-Jan gaat los. En we willen eindigen met een nummer van QB and the Blizzards. Ik heb daar wel heel wat cd's van. Ik heb een box waar al de platen van QB and the Blizzards in staan. Dat is echt heel mooi. Ik heb ook nog een verzamelplaat. En al die nummers die op die verzamelplaat staan, die komen ook in die box voor. Op één nummer na, dat is nummer Back Home. En daar gaan we naar luisteren. Back Home staat op geen enkel regulier album. Dat staat alleen op het album Collected. Dus wil je het nummer hebben, dan moet je het verzamelalbum Collected kopen van QB and the Blizzards. Disc 1, nummer 3, Back Home.

Dat was Back Home van QB and the Blizzards. En daarmee zijn we het einde gekomen van deze aflevering. Back Home, ik ga weer naar huis toe. Maar ik hoop om een keer terug te komen met een nieuwe aflevering

0: autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Wegens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het House Festival, dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden, werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Je luistert naar de Streekradio op 107.5,
3: 105.9
2: en 105.5 FM.
3: Op DAB+.
2: Via allotment 11A, internet, tv en kabel KPN, Ziggo, Odido en Delta. Dit is Eemland 1. Het is zaterdagnacht. Tussen 12 en 2 hoor je de beste mixen. Van house tot hardstyle. Van electro tot 70s en 80s. Veel plezier met In de Mix op Eemland 1.

1 Land 1. 1 Land 1. Goed dat je luistert. Dit is 1 Land 1. Met nu 60 minuten lang in de mix. 1 Land 1. Goed dat je luistert. Dit is 1 Land 1. Met nu 60 minuten lang in de mix. 1 Land 1.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarmee werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel, in Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.